hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 10:00.
1: Een van harte goedenavond, beste broer, beste zus, beste luisteraar, waar u ook bent. Welkom bij dit mooi programma You Raise Me Up. Een programma voor elke zondag van 10 tot 12 uur. Mijn naam is Martin Berkleef en ik zal u gezelschap houden met dit mooi programma. Een programma om u te bemoedigen voor deze nieuwe werkweek die u tegemoet gaat. Voor mensen die live willen streamen, die kunnen dat doen via www.shalomsuriname.com. En dan kunt u live streamen. En als u ook eenmaal op de website bent, dan gaat u merken dat de website is aangepast. Het is vernieuwd. En er is tevens ook een app die u kunt downloaden. En dan kunt u zo Radio en TV Shalom overal meenemen waar u bent. Het is een app. We zijn nog bezig om het steeds beter te werken. En ja, wanneer het zover is, zal het ook op Google Play Store te vinden zijn. Nou, mijn onderwerp voor vandaag gaat over. Ja, ik wil het zo'n beetje hebben over vriendelijkheid. Wat is de kracht van vriendelijkheid? Ja, beste luisteraar. En de Bijbel praat daarover, hè? Wat zegt de Bijbel over vriendelijkheid? Nou, de schrift die leert ons dat vriendelijkheid een van de vruchten van de Heilige Geest is. En het is slechts, beleefdheid naar onze medemens. Maar het is ook een goddelijke kracht die harten opent. De Bijbel die zegt dat vriendelijkheid zacht maakt wat hard is, goedheid geneest wonden en zachtmoedigheid weerspiegelt Christus zelf. En dat heeft Jezus ons ook getoond toen wij keken, wanneer u het verhaal leest naar de tollenaar. Dus hoe hij met de tollenaars en de zondaars is omgegaan, beste luisteraar. Vriendelijkheid is ook een opdracht dat God ons roept om niet alleen om vriendelijk te zijn, maar ook wanneer het makkelijk is. Vriendelijkheid heeft als opdracht dat God ons, God roept ons niet alleen om vriendelijk te zijn wanneer het makkelijk is, maar vooral ook wanneer het moeilijk is. En de Bijbel zegt, wees vriendelijk voor elkaar, vol liefde en vergeef elkaar. Dus dat betekent een vriendelijk woord in plaats van kritiek, een zachte blik in plaats van oordeel en een helpende hand in plaats van onverschilligheid. Laten we naar muziek gaan luisteren en daar ben ik straks bij u terug.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: is 11 uur.
1: Ja, beste luisteraar, ik ben terug. En vandaag heb ik het over vriendelijkheid. Ik ga vervolgen, dus dat, vriendelijkheid in de praktijk. En hoe ziet dat in ons dagelijks leven eruit? Op de eerste plaats in woorden. Spreek leven en geen dood. We spreken levende woorden, maar ga niet vloeken. Ga mensen niet vloeken. Tweede punt is in daden. Een klein gebaar kan een groot verschil maken. Dus als we liefdevolle handelingen naar onze medebroeder, medezuster pleeg, dan ja, verzachten we onze medebroeder en zuster hun leed, verzachten we. Ja, dus laten we onze goede daden dus niet alleen in woorden uitspreken, maar laten we het ook in daden omzetten. Derde punt is in vergeving. Vriendelijkheid breekt muren van rok. Dus als we elkaar vergeven, dan komt er weer vreugde naar binnen. In plaats van haat en rok naar elkaar toe. En vierde is in gemeenschap. Dus na de kerkdienst dat de gemeenschap gepleegd wordt. Dus een beetje socializen met elkaar. Praten over de goede dingen. Maar niet praten over roddels. En een beetje over andere mensen te gaan zitten roddelen na de kerkdienst. Dat moeten we niet doen. Een kerk die straalt van vriendelijkheid. En het trekt mensen naar Christus. Maar als we over mensen gaan roddelen, dan gaat het juist afstotend werken. Dus in gemeenschap dat we gaan praten over opbouwende dingen. Vriendelijkheid als vrucht van de geest, die groeit in ons wanneer we verbonden blijven met God. Precies hoe een boom vrucht draagt door verbonden te blijven met de wortels. En zo dragen wij vriendelijkheid door verbonden te blijven met de geest. De kracht van vriendelijkheid, dat kan een gebroken hart helen, ruzie beëindigen, een deur openen naar verzoening, getuigenis zijn van Gods liefde. De wereld kan veel imiteren, maar echte vriendelijkheid komt uit het hart van God. Laten we nog een stuk gaan luisteren en daar ben ik straks bij u terug.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ja, beste luisteraar, ik ben terug en ook zo zoetjes aan het eind van dit programma You Raise Me Up. Ja, luisteraar, dit programma die komt elke zondag van 10 tot 12 uur. Ja, dit programma heeft als doel om u te bemoedigen deze nieuwe werkweek. Maar ja, we zijn zo zoetjes aan het eind van dit programma gekomen. En ik wil nog afsluiten dat dat we vandaag dit meenemen. Vriendelijkheid is een keuze, een kracht, een getuigenis. Wanneer wij vriendelijk zijn, weerspiegelen wij Christus zelf. Dus als u Christus vertegenwoordigt, als u zegt dat u christen bent, dan vertegenwoordigt u Christus. En als u Christus vertegenwoordigt, dan moet u ook vriendelijkheid uitstralen. Beste luisteraar, laten we in gebed gaan. Heer, ik vraag u om ons te vullen met uw geest van vriendelijkheid. Laat onze woorden zacht zijn, onze daden vol liefde en onze harten bereid zijn om te vergeven. Maak ons lichtdragers in een wereld die hunkert naar uw goedheid. Geef ons die kracht en die wijsheid om dagelijks, Heere God, die hart van vriendelijkheid uit te mogen stralen naar onze collega's op de werkvloer, naar onze medebroeder en zuster, waarmee wij soms socializen, een helpende hand toereiken naar degenen die het moeilijk hebben, Heer. Vader God, ik smeek u om ons bij te staan en te helpen waar wij nog verzwakt zijn. Dit vragen wij u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zo, beste luisteraar. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Zo de Heer het wil, dan hoort u mij weer komende zondag. Dit programma, of laten we zeggen, voor mensen die ons willen livestreamen, die kunnen dat doen via www.shalomsuriname.com. U kunt op de website gaan. U kunt programma's bekijken. U kunt de overzichten ook bekijken. Er is een app, een Shalom app op de website. Die kunt u downloaden en installeren op uw telefoon. En met één klikje kunt u radio en tv volgen. Ja, dus zolang u internet hebt, kunt u dat volgen via internet. Nou, beste luisteraar, ik wil groeten vanuit deze plaats en u bemoedigen deze komende werkweek om dit wat ik heb behandeld mee te nemen. Vriendelijkheid, blijf vriendelijk, blijf zorgzaam voor uw medebroeder en zuster. Draag Christus uit zoals de vrucht van de geest u leidt. Ik groet en zo de Heer ons weer samenvoegt, hoort u mij weer komende zondag. Same time, same place. Radio Shalom, your daily inspiration, 94.5 FM. Tot volgende week. Bye bye.

likes me. If you're a size 12, you're size 17, size 22, he likes you.

0: Oh, I felt that. I felt that.
1: Hallelujah.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader in de hemel, ik wil u in het bijzonder bedanken. Dank u wel, Heere, dat u, o Vader, Heere Jezus, zoveel van ons houdt. Dat u heeft besloten om uw leven te geven met ons in gedachten, met mij in gedachten, o Vader. Ik dank u dat u het koninkrijk hebt verlaten, o Koning. Heere, om het leven op aarde te mogen ervaren, o Vader. Heere, geef aan, o Vader, dat niets waarmee we voor uw troon kunnen komen, u onbekend zal zijn. Omdat u zelf het menselijk lichaam gedragen heeft. U kent ons door en door. Uw gedachte is hoger dan die van ons. Uw plannen, alles, Heere. En op grond daarvan wil ik voor uw aangezicht komen met de kinderen van ons geliefd land Suriname. Vader in de hemel, ik leg de kinderen van ons land in uw machtige handen. Vader, ik roep het bloed van u uit, o Vader, Heere, over onze Surinaamse kinderen, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere, Heere, die, o Vader, Heere, verwikkeld zijn geworden, o Vader, Heere, door bindingen, o Vader, Heere, door generatie vloekingen, o Koning Jezus Christus, Heere, onschuldig, o Vader, maar we bidden, Heere, dat u herstel zal brengen, o Vader, Heere, sommige kinderen gaan gebukt door dit leven, sommige kinderen voordat ze zelf op deze aarde komen, o Vader, is de vijand al op de loer naar hun komst, o Vader, op de uitkijk, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u, o Koning, ingrijpt, dat u verandering brengt, o Vader, dat u doorbreekt, o Vader. Ik roep het bloed van u aan, o Vader, uit, o Vader, over deze jonge kinderen hun leven, waar ze zich ook mogen bevinden, Heere, op onze Surinaamse grond. Heere, het zij, o Vader, Heere, o Koning Jezus Christus, burger van dit land of niet, het feit dat ze zich bevinden, vraag ik u om te waken over ze, o Vader. Heere, kinderen hebben met zoveel dingen te kampen, o Vader. Maar ik bid voor herstel. Ik bid voor bevrijding, o Vader. Heere, kinderen, o Vader, zijn verscheurd, o Vader. Hebben heel veel pijn en verdriet. Heer, dan denk ik, o Vader, aan de doelgroep, o Vader. Heren die misbruikt zijn geworden. Heren van wie hun vertrouwde omgeving hun grootste angst is geworden, o Vader. We roepen u aan, o Vader, waarvan de mensen op wie ze moeten vertrouwen, o Vader, hun gevaar is geworden, o Koning. Heren, bescherm onze zielen. Bescherm onze kinderen, o Vader. Beschermt, o Vader, Heere, het grootste en het mooiste geschenk dat u ons gegeven heeft. En dat zijn kinderen. Beschermt ze, waakt u over ze, o Vader. Ik bid, Heer, dat u overneemt, o Vader. Heere, vooral van de kinderen die reeds al gebroken zijn. Heere, die te maken hebben met emotionele banden, met zielsbanden. Heere, gaat uw gang, o Vader. Heere, neem over van de kinderen van de verschillende internaten, de tehuizen, de stichtingen, o Vader. Neemt u over, o Vader, van de kinderen die hier en daar geplaatst zijn, o Vader. Maar ook in het bijzonder van de kinderen die gebukt gaan, o Koning, van pijn en verdriet, o van eenzaamheid, o Vader, Heere. Neem over, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, die zich zo afgewezen voelen, o Vader. Heere, ik bid dat u overneemt, o Vader. Waakt u over ons kinderen. Brengt u herstel. Brengt u verandering, o Vader. Wees u met ze, o Vader. Dat alle kwaad, o Vader, dat hun weg, o Vader, Heer, wil komen kruisen, o Vader. Heer, dat u het mag doen wegwaaien. Dat u ze mag bevrijden. Dat u engelen, o Vader, zal plaatsen om te waken over ze. Om ze te behoeden, Heer. Vader, gaat uw gang. Neemt u over. En ik dank u, Heer, dat u zal waken over ons Surinaams kind, o Vader. Ik vertrouw ze u toe. En ik zeg tegen u, gaat uw gang. In Jezus' naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is apostel Lansdorf Carlo. Ik ben vanmorgen in uw huiskamer om Gods woord met u te delen. Ik heb over een aantal dingen zitten nadenken in de afgelopen periode. We hebben heel vaak gebeden en ons verootmoedigd in Suriname. En ik wil het bijzonder hebben over ons geliefd land Suriname in deze tijd. En datgene wat de Heer op mijn hart gelegd heeft, wil ik met u delen. Neemt u met mij een gebedshouding aan. Vader, ik dank u wel, Heere, voor wie u bent. Heere, dank u wel dat we in deze tijd mogen beseffen dat we burgers zijn van een land. Een land waar u de keus gemaakt hebt, Heere, om ons te plaatsen. Heere, en u zegt ook in uw woord dat we zijn geplaatst in het land met het doel om uw aangezicht te zoeken. Heer, dank u wel dat we uw aangezicht mogen zoeken in Suriname. En ik vraag u, Heer, om alle luisteraars en iedereen die ook betrokken is bij dit programma, ja, Heer, een opmerkzame geest te geven, omdat we met elkaar kunnen nadenken over Suriname. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik heb nagedacht over Suriname. En ik heb in de eerste plaats gelezen in het boek Handelingen, hoofdstuk 17, waar staat dat we, Handelingen 17, vers 24, daar staat: de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Die God woont in ons. En laat zich ook niet door mensen handen dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Vers 27 zegt: opdat zij God zouden zoeken of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Inderdaad, God is niet ver van ieder van ons, want hij woont in ons. Maar hij zegt, hij heeft de grenzen van onze woonplaatsen bepaald. Ik geloof dat er geen toevalligheden bestaan. Ik geloof dat we zijn allemaal naar hier gebracht in Suriname. En het staat in ons volkslied, hoe wij hier ook samenkwamen. Aan zijn grond zijn wij verpand. Is heel belangrijk dat we misschien ons niet alles zullen begrijpen van hoe we hier in Suriname zijn beland. Onze voorouders althans. Wij zijn in Suriname geboren. En onze voorouders ook. Maar onze voorouders, die zijn naar Suriname gebracht. Net zoals ook van andere groepen. Hoe wij hier ook samenkwamen. We kunnen ons bezighouden met de vraag van hoe het allemaal is toegegaan en proberen zo ver mogelijk terug te gaan om een heleboel te achterhalen. Maar we kunnen ook diezelfde tijd nemen en onze energie stoppen in waar gaan we naartoe. En zeggen, net zoals Paulus zei, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Wanneer God ons roept, roept hij ons naar een toekomst. Naar datgene dat voor ons ligt, dat wij moeten doen in de toekomst. En daarom zou het in mijn ogen wijs zijn als we die tijd zouden nemen om God te zoeken, zijn aangezicht te zoeken, God te leren kennen en te proberen te begrijpen waar hij met ons naartoe gaat, waartoe hij ons geroepen heeft. Ik zou dat willen adviseren, omdat ik zelf ook op een bepaald moment een besluit heb genomen voor mezelf. En ik moet eerlijk zijn, vanaf ik dat gedaan heb, heb ik gemerkt dat mijn leven anders is gegaan. Ik hield me niet meer bezig met wat er gebeurd was in het verleden. Alle pijnlijke zaken van mij en van mijn voorgeslacht, die ook pijn brachten in mij. Maar vanaf ik me ben gaan bezighouden op, Heere, wat wilt u met mij? Ik ben nu in dit land en ik dank u daarvoor, maar wat wilt u met mij? Ben ik mezelf in het licht van Gods roeping gaan zien en ben ik me ook gaan bezighouden met wat hij van mij vraagt. En de afgelopen jaren merk ik dat er heel veel gepraat is over onder andere een bloedschuld. De bloedschuld, inderdaad, Suriname moest vrijkomen van een bloedschuld. En er zijn een aantal stappen gezet. Er is een heleboel gebeurd. Er is ook een proces geweest. Een rechterlijke uitspraak. Enzovoorts, enzovoorts. Ik geloof dat in deze tijd waarin we leven, het sluier van die bloedschuld is weggemaakt. Vele gemeenten hebben zich verootmoedigd. Vele van ons hebben gebeden en geroepen tot God. En ik geloof dat sleur is weggemaakt, vandaar dat ook het proces een bepaald beloop heeft gehad. Maar wat nu, na de bloedschuld? We zijn nu in het 50ste jaar. En het was precies, God is nooit te vroeg en nooit te laat. En het was precies het 50ste jaar dat bekend is als het jubeljaar onder het volk van Israël. En dat was ook het rechterlijk proces en alles eromheen ging gepaard met het 50ste jaar. Het is goed om daar even bij stil te staan. En dat 50ste jaar van onze onafhankelijkheid, om het Bijbels te zien, in het licht van de Bijbel te zien, het 50ste jaar is dus het jubeljaar. In dat jaar vindt er kwijtschelding van schulden plaats. Gevangenen worden vrijgelaten. Een heleboel wordt rechtgezet dat krom is. En ook, ik geloof dat God dat ook heeft bedacht om de hebzucht in de harten van de uitbuiters, de mensen die prijzen opdrijven, die met valse gewichten meten en noem maar al dat soort dingen doen. En armen onderdrukken, om daar enigszins een beetje balans te brengen. Ik geloof dat God het 50ste jaar heeft bedacht onder zijn volk om die rust te kunnen brengen onder het volk dat bezig is op zichzelf gericht en anderen te vernietigen en Gods schepping kapot te maken. En als we zo ernaar kijken, dan geloof ik, als we de profetieën volgen en alles dat gezegd is, ja, maar ik wil me houden aan het woord ook, dan is het 50ste jaar samengevallen met dat heel proces rond de bloedschuld. En ik geloof met mijn heel hart dat het sluier van die bloedschuld is weggemaakt, zodat God het land kan zegenen. En ik geloof in herstel van het land. Na zoveel momenten van verootmoediging en herleving, geloof ik dat het tot verademing moet komen. Er moet iets gaan veranderen, er moet iets anders gaan worden. En zoals ik het zie, ik luisterde naar het lied Herstel ons land. En ik vroeg me af, maar dit lied Herstel ons land, is er nog iets dat wij moeten doen? Je weet, de Bijbel zegt dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Dus de wedergeboren mensen, die ervan overtuigd zijn, door de geest ervan overtuigd zijn, dat ze zonen zijn. De schepping wacht op deze mensen, niet op een regering. Een toevallige regering of wie dan ook, maar de schepping wacht op de het openbaar worden van de zonen Gods. Om, om die barensnood, die ween, die pijn waarom de schepping leidt. En die pijn is niets anders dan dat wat God geschapen heeft zodanig ontregeld is door de hebzucht van mensen. We hebben ozonlaag, we hebben een heleboel dingen. De natuur wordt vernietigd, ontbossing en er gebeurt een heleboel. En daarnaast nog worden mensen uitgebuit door andere hebzuchtige mensen. Prijzen worden opgeschroefd. Ja, dus de armoede neemt toe, grijpt om zich heen. En ik geloof dat het openbaar worden van de zonen Gods daarmee te maken heeft. Dat betekent dat wij als wedergeboren mensen een opdracht hebben. En ik zat te denken. En ik zeg, Heer, maar nu is het al zo dat de bloedschuld, het sluier is weg en het proces is doorgegaan. En ik geloof dat het door zal gaan. Er is niets meer om het te stuiten. Die macht is verbroken, die vloek is verbroken. Dus het zal doorgaan. Er zullen nog meer mensen, nog meer zaken zullen aan het licht komen. En nog meer mensen zullen voor het gerecht moeten verschijnen om zich te verantwoorden over hun daden. Dus dat is voor mij een proces dat gewoon die geestelijke doorbraak en die vloek is verbroken. Dat zal doorgaan. Het is niet te stuiten. Maar wat is er nog dat wij zouden moeten doen, wij als de zonen Gods in deze tijd, om die werkelijke zegen te ontvangen? En weet u wat me op het hart kwam? Staat in Romeinen hoofdstuk 13 vers 1. Daar staat, de kop van het stuk zegt, eert de overheid. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hen staan. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hen staan. Is een gebod. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Dit schriftgedeelte spreekt boekdelen, is heel duidelijk. Wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Als er een persoon is die zou grijpen naar de staatsmacht en de staatsmacht in handen neemt, dan is dat een zonde. Is dat in strijd met deze handeling? En wat zegt de Bijbel aan ons als zonen Gods, als kinderen van de levende God? Wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons dat we geen deel moeten hebben aan de zonde van een ander. En ik lees in 1 Timotheus 5 vers 17, dan spreekt Paulus wel over hoe wij met gemeenteleiders moeten omgaan. Hij zegt, wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daar aan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Eigenlijk, als ik dit zo lees, dan merk ik dat Paulus het zeer ernstig meent met wat hij daar zegt. En heel ernstig. Je zal, en trouwens de Bijbel leert ons, als uw broeder zondigt, ga heen en bestraf hem onder vier ogen. God heeft ons nooit geleerd om de zonde van een broeder te omarmen. En ik geloof dat Paulus eigenlijk zelf zo ver gaat en hij zegt, ik betuig je voor Christus en voor de engelen. Dus hij noemt die hele onzichtbare wereld als getuige. En hij wil ons zeggen, deze totale geestelijke wereld, kijk toe hierop. En dat betekent, we hebben een verantwoording af te leggen aan een hemels gerechtshof. We zijn in een zeer ernstige positie. En Paulus wil niet, hij wil voorkomen. Hij zegt tegen Timotheus, omdat hij wil voorkomen dat Timotheus zou vervallen in vriendjespolitiek, vooroordeel, partijdigheid. Hij wilde Timotheus sparen van al dit soort vleeselijke handelingen. En daarom doet hij die uitspraak. Maar als ik terugkijk naar Suriname, dan is dat niet het geval met ons als gemeente, gemeenteleiders, gelovigen. We hebben geen standpunt ingenomen tegen deze zonde. We zijn ons gaan verenigen. Hij zegt, heb geen deel aan de zonde van de ander. En deel hebben aan de zonde zal hetzelfde oordeel over je brengen. Vandaag de dag bidden we voor de gemeente. We bidden dat de gemeente moet opstaan. We bidden en we willen echt hebben dat dit land hersteld wordt. En we weten dat herstel van het land begint geestelijk. Als de gemeente herstelt, wordt dat land hersteld. En dat weten we. En het is daarom belangrijk, laten we even stilstaan bij dit wat ik hier probeer uit te leggen. En het is niet om iemand iets voor het hoofd te stoten, maar het is bedoeld uit een oprecht hart. Het is me opgevallen. En omdat het me is opgevallen, heb ik gemeend om dit te delen. Laten we ernaar luisteren. Kijk er weer even naar. En ga na, als je als kerkleider nog recht staat voor God, als je iemand die in zonde leeft in de gemeente of gezondigd hebt, dat je die bestraft en zet de persoon onder tucht. Maar de grote zonde, daar heb je je mee verenigd. En je verdedigt het. Ik denk dat we toch wel, dat het tijd is dat we komen tot zelfreflectie. Dat we even diep naar onszelf kijken en onze houdingen en ons gedrag gaan toetsen aan het woord van God. Ik hoop dat ik hiermee u aan het denken heb gezet, dat u dit serieus kunt gaan overwegen. Laten we bidden. Vader, ik dank u wel, Heere, voor wie u bent. Heere, ik bid mijn God dat u ons terugbrengt naar uw woord. En dat u ons helpt in dit land als burgers om te zien waar we zijn afgeweken, waar het verkeerd is gegaan, omdat we kunnen komen tot beleden van onze zonden. Heere, en tot herstel. Vader, laat het herstel bij ons beginnen. En dat herstel zal doorwerken naar alle geledingen van dit land. Ook de armen onder ons. Heere, ik dank u wel. Elk een die heeft willen meeluisteren vandaag. En die wil meedenken. Laat uw geest, uw heilige geest, ons overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry door Shadow.
3: Halleluja.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navier.

0: Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time. Blessing Time. Onze thema vandaag is een nieuwe klasse. Mensen met een eigen leven. En onze thematekst is 1 Johannes 5 vers 11. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Halleluja. 2 Korinther 5 vers 17 zegt... Daarom als iemand in Christus is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. U bent een nieuw mens in Christus, geliefde, met het leven van de opstanding. Romeinen 6 vers 4 zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Omdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Halleluja, halleluja. Oh, glory to God. Wij zijn een nieuwe klasse mensen, geliefde. Ja, we zijn een nieuwe klasse mensen. Een nieuwe soort, dat is wie we zijn. Dit is wat u moet begrijpen over ons leven in Christus. Het leven dat we hebben, lieve mensen, komt van God en niet van de mens. De apostel Johannes was zeer bewust van zijn woorden. Hij zei niet, het leven is in zijn Zoon, nee. Hij zei juist, dit leven is in zijn Zoon. Hij spreekt over een specifiek leven. Het leven van God zelf. In 1 Johannes 1 vers 2 noemt hij het eeuwig leven. Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Halleluja. Dit leven, lieve broeder en zuster, is anders dan al het ander. Het is wat ons goddelijk maakt. Het is wat ons tot goden maakt. Halleluja. Ik heb wel gezegd, zegt Psalmen 82 vers 6. U bent goden. U bent allen zonen van de Allerhoogste. Halleluja. De Bijbel zegt, zoals hij is, zo zijn wij ook in deze wereld. Niet in de hemel, geliefde. Nee. In deze wereld. U mag dit zelf lezen. In 1 Johannes 4, vers 17. Zelf de engelen in het boek Handelingen begreep de bijzonderheid en de verschillen van ons leven in Christus toen hij in Handelingen 5, vers 20 tegen de apostelen zei. Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Halleluja. Geliefde, dit leven is uniek. Dit leven is goddelijk. Dit leven is superieur. Dat is wat u hebt ontvangen toen u opnieuw geboren bent. Wedergeboren gaat niet over lid worden van een kerk, nee. Het gaat over het ontvangen van eeuwig leven. Het leven en natuur van God. Het betekent dat God uw Vader is. Het betekent dat u in een nieuwe bestaansorde bent opgenomen, geliefde. Paulus verwoordt het als volgt. In Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Halleluja. Het slotgedeelte zegt, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dit is het unieke. Dit is het goddelijke leven van de nieuwe mens in Christus, geliefde broeders en zusters. Geniet ervan en wees er bewust van. Heb uw relatie met de Heilige Geest en uw leven. U zal genieten van de voordelen van het evangelie, geliefde. Dit brengt ons naar het gebed voor vandaag. U mag me nazeggen, geliefde. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor uw goddelijke leven in mij. Ik ben mij ervan bewust dat ik een nieuw soort mens ben. Geboren uit uw geest en vervuld met uw heerlijkheid. Ik wandel in rechtvaardigheid en leef door uw geest. Ik geef uitdrukking aan uw goddelijke natuur en openbaar Christus aan mijn wereld. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u Zeg samen met mij. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory to God. Geliefde, ik wil u bedanken voor vandaag om samen deze krachtige en machtige rhapsody te mogen... ik heb het gelezen, u heeft het geluisterd, maar we hebben samen de belijdenis gedaan. U heeft, terwijl ik aan het lezen ben, kunnen mediteren op het woord, geliefde. En dat is wat we nodig hebben als kinderen van God. Ik bedank u, geliefde, voor vandaag. En als u de rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons het thema van de dag opsturen. En dat is een nieuwe klasse. Mensen met een eigen leven. Halleluja. Dit stuurt u dus naar 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prezen, bent u van harte welkom. We zijn gevestigd aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname. Ik groet u. Ik hou van u, geliefde. En wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom en nogmaals een hele goedemorgen. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft The Morning Move. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van The Morning Move. Hier op de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is vandaag 28 september en het is momenteel 11 minuten over 6 in Republiek Suriname. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u al afgestemd bent hier op de 94.5. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u goed hebt kunnen uitrusten. Ik hoop dat u zoete dromen hebt mogen dromen. En dat u vandaag weer ready bent voor een nieuwe splinternieuwe editie van The Morning Move. Ik hoop dat u ready bent voor de boodschap van vandaag. Zo meteen over een paar minuten zullen we starten. Om 6:15 ongeveer zullen we starten met de boodschap van vanmorgen. En om 6:30 krijgt u dan de dagtekst van vandaag. Nou, nogmaals een hele goede morgen en welkom nogmaals bij de Morning Move.

Ja, en we luisteren naar Donny McClurkin. Hij zingt Creating Me a Clean Heart. Mag ik u intussen tijd vragen om even een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Laat toch even weten van waar u uit luistert. Als u luistert. Als de uitzending wel helder is of niet. Voor degenen die luisteren via www.shalomsuriname.com. Ook een hele goede morgen. Bent u in Suriname, buiten Suriname? Maakt niet uit. Zolang u luistert naar Radio Shalom, zeg ik u een hele goede morgen. En geniet vandaag van deze nieuwe editie. Hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

Yeah, and that was Creating Me, a Clean Heart van Donny McClurkin. We gaan nu over naar de bemoediging van vanmorgen, de overdenking van vanmorgen. Ik zal het kort proberen te houden, want het is niet de bedoeling dat ik een hele preek geef vanmorgen. Het is elke keer weer een challenge hoor, om dat te doen. Want ik hou van praten. Twee, ik hou van de Bijbel, ik hou van Gods woord, ik hou van bemoedigen. En die drie dingen samen zorgt soms ervoor dat ik letterlijk de hele dag kan praten, elk moment kan praten over Gods woord. Maar nogmaals een hele goede morgen. Het is, zoals ik eerder zei, een nieuwe editie van The Morning Move. Voor degenen die pas hun radio hebben aangemaakt, ook een hele goede morgen aan jullie. Voor degenen die pas in de auto zijn gestapt, onderweg naar het werk, ook een hele goede morgen. En ik wens jullie allemaal, ik bid jullie allemaal een productieve werkdag toe. De kinderen mogen vandaag nog even doorslapen, hè. Want 1 oktober, minstens even naar alle scoren, en begin 1 oktober naar een scoren. Maar ik denk wel dat 1 oktober de vaste open dag is. Startdag is van de school, nieuwe schooljaar. Maar make this ribby even op 10 zo. Of misschien moeten ze alvast oefenen. Of weer gewend raken aan de vroege ochtenduren. Dus make the wiki here. Wiki ding. Nou, vanmorgen gaan we praten over een onderwerp. Ja, een onderwerp zeg ik. Maar de bemoediging van vandaag gaat over, het onderwerp is eigenlijk liefde. Ja, Jezus. Het onderwerp is altijd Jezus. Want hij is het centrum van alles. Nou, de titel van onze boodschap van vanmorgen is: behandel de mens zoals Jezus de mens behandelde. Ja, behandel de mens zoals Jezus de mens behandelde. Nou, eigenlijk op zich is de titel al heel erg duidelijk en hoef ik eigenlijk niet meer verder te gaan met de bemoediging. Maar toch nog wil ik een paar dingen bijvoegen en het een beetje uitleggen waarom het zo belangrijk is om dat te doen. Waarom we eigenlijk moeten handelen als Jezus Christus. Waarom we mensen in het bijzonder moeten behandelen zoals Jezus dat deed. Nou, laat me het zo zeggen. De manier hoe Jezus eigenlijk geleefd heeft is eigenlijk het eerste concept. U weet dat Jezus ook de tweede Adam wordt genoemd, hè? De tweede Adam. Ja, de eerste Adam, Adam en Eva. En de Heer Jezus Christus, de tweede Adam. Nou, de Heer Jezus Christus, die heeft eigenlijk het origineel concept gegeven van hoe men eigenlijk zou moeten leven. Hoe het leven eigenlijk zou moeten zijn. U weet toch in het begin van Genesis hoe het allemaal eraan toe ging. En het was eigenlijk een perfect leven dat Adam en Eva hadden. De Bijbel vertelt ons dat ze in het paradijs waren. In het Hof van Eden. Waar er eigenlijk geen zonde was. Maar vanwege ongehoorzaamheid, dan de kon las appositie dat die in Hof voor Eden. Maar de Heer Jezus Christus is gekomen om dat te herstellen. Alleen vanwege de komst van zonde in ons leven, vanwege de aanwezigheid van zonde in ons leven, dan maakt het eigenlijk moeilijk om volledig te leven
zoals we eigenlijk zouden moeten leven. God had eigenlijk bedoeld voor ons als mensen om een leven te leiden vol van voorspoed. Als we denken aan paradijs, dan denken we aan een leven dat comfortabel is. Een leven dat abundantly is, toch overvloedig. Ze hadden altijd genoeg. Want we zien ook dat de Heere vertelde aan Adam dat hij vanaf nu hard zal moeten werken. Zal moeten zwoegen en zweten om te kunnen eten. Dus dat wil zeggen, dat was er eigenlijk niet. Hij moest wel werken, maar hij hoefde niet zo hard te zwoegen om te kunnen eten. Er was volop eten. Maar dan zien we dus dat eigenlijk dat de mens dat verloor, hè? Vanwege zonde. En tot de dag van vandaag, dan zie je dat men ook hard moet werken. Hard moet werken om eigenlijk aan voeding te komen. Dus we zien dat de val van Adam, de zondeval, een hele grote rol heeft gespeeld. Het heeft een hele grote impact op ons vandaag, de dag. En dat wil ook zeggen dat onze levensstijl is gaan veranderen. We zien ook dat vanaf de zondeval dat er ook moord is gekomen. Moord no bende. Maar moord is ook binnengekomen. Haat, jaloezie is binnengekomen. En dat is dus meegebracht. Al die generaties op generaties, die duizenden jaren terug. Het is helemaal overgestroomd naar ons, naar onze generatie en de generatie na ons. Zie je hoe sterk eigenlijk zonde is? Hoe gevaarlijk het is? Maar doe, Jezus Christus komt op grond tapoe. Hij is gekomen om dat te herstellen. En hij zegt, ik maak je helemaal nieuw. Ik maak je nieuw, hij geeft ons nieuw leven. En hij vraagt ook van ons om onze gedachten te vernieuwen. Wees veranderd in je gedachten, wees vernieuwd in je gedachten, zegt hij. Met andere woorden, we moeten teruggaan naar het eerste concept. Wat wij als mens, u en ik, van deze generatie niet kennen, omdat we dat niet hebben meegemaakt. Maar hij is de perfecte voorbeeld geweest. En daarom is alles zo gedocumenteerd. Alles is zo opgeschreven. Het is niet zomaar geschreven. Maar God vond het zodanig, zo essentieel, dat het levensstijl van de Heer Jezus Christus moest worden opgeslagen. Dat men erover gaat schrijven en dat wij vandaag de dag mogen leren en lezen hoe wij eigenlijk moeten leven. En daarom is het ook heel belangrijk om de Bijbel te bestuderen. Daarom is het heel belangrijk om de Bijbel te lezen voor uzelf. Om na te gaan van, hey, welke voorbeeld geeft de Heer Jezus mij? Wat heeft hij gedaan in zo'n situatie?

dit. Het is de Heilige Geest is Jezus Christus, alleen ongelimiteerd. Hij kan hier zijn, hij kan daar zijn, hij kan zo, hij kan overal zijn. Maar toen de Heer Jezus Christus nog hier op aarde was, kon hij maar op één plek tegelijkertijd zijn. Omdat hij nog mens was. En de Heilige Geest in ons, die leert ons, precies zoals de Heer Jezus Christus geliefd had. En daarom de Heilige Geest overtuigt ons ook en herinnert ons wat de Heer Jezus deed in de Bijbel. En daarom, ja, daarom is het goed om de Bijbel te lezen. Want wanneer u uw Bijbel leest en u komt in een bepaalde situatie terecht, dan kan de Heilige Geest u herinneren aan wat u had gelezen. Van, hey, weet je nog wat de Heer Jezus Christus deed? Weet je nog dat hij leerde om te vergeven? Weet je nog dat hij leerde om elkaar lief te hebben, precies zoals hij de gemeente lief heeft? Precies zoals hij de discipelen lief heeft gehad? Hey, weet je nog dat Jezus Christus zei dat wij zoveel malen 70 x 7 of 70 x 70 no, sanasani, keren moeten vergeven? Dat wij niet moeten haten? Dat wij niet jaloers moeten zijn. Dat wij nederig moeten zijn. Dat we elkaar moeten dienen. Dat leert de Heer Jezus Christus ons. En dat moeten we dus overnemen. We kunnen niet zeggen dat wij christenen zijn. Huh? En dat wij leven alsof wij Christus niet kennen. We kunnen niet zeggen dat wij christen zijn, maar wij leven alsof wij Christus niet kennen. En ik weet, ja, de verleiding is sterk. De wereld daagt je uit. De ongelovige mens daagt je uit. De duivel daagt je uit. Om soms uit je vel te stappen. Om soms te doen wat eigenlijk je oude mens zou doen. Maar vandaag wil ik u herinneren dat u een nieuwe schepping bent en dat u zoals Jezus kunt handelen, want hij leeft in u. Hij woont in u. U hebt hem geaccepteerd, dat wil zeggen hij maakt u een nieuw mens en you are now Jesus-like. U bent een volgeling van Christus. U zegt u bent christen en dat wil zeggen dat u een volgeling bent. U gelooft al hetgeen dat hij gedaan heeft. U bent een discipel van hem. Dus al hetgeen dat hij deed, moeten wij ook doen. Onze medemensen, onze naasten, liefhebben. Met kindness behandelen. We kunnen niet boos zijn de hele tijd tegenover elkaar. En fit die jaf. Soms, naarmate ik ouder word, dan is het echt boy. Want milop scrollt op Facebook, hè. Maar als ik nu scroll op Facebook, dan zie ik zoveel negativiteit. En zonder dat je het doorhebt, dan vervul je jezelf met die negativiteit. Zoveel geklaag op Facebook. Er wordt zoveel uitgescholden. Je ziet zoveel ruzies op Facebook. Alles mij fit naar makandra. En dat is juist wat Satan wilt hebben. Hij brengt verdeeldheid. Hij brengt haat. Hij zaait haat onder elkaar. Hij zaait oneenigheid onder elkaar. Zodat we elkaar kunnen verslinden. Zodat we elkaar kunnen vermoorden en roven en dit en pijnigen. Maar de Heer Jezus Christus leert ons om elkaar lief te hebben. De Heer Jezus Christus leert ons om daar voor elkaar te zijn. Om elkaar te zegenen. Om één te zijn in denken. Vooral als gemeente. Het is slechts een herinnering. Jullie weten dit al. Maar ik hoop dat ik u toch heb mogen bemoedigen vanmorgen. Mijn tijd is om, dus ik ga stoppen. Ik zou het eigenlijk kort houden.

Maar ja, het lukt niet altijd hoor, mijn verontschuldigingen. Nou, dat was de bemoediging van vanmorgen. Het is inmiddels al 6:30. Dat wil zeggen, het is tijd voor een nieuwe... een nieuwe editie van de dagteksten van vandaag. En straks om 6:50 krijgen we dan Happy Kids. Om 7:00 het nieuws van vanmorgen. En dan daarna belanden we in het tweede gedeelte van de Morning Move. En dan ben ik dan terug bij u. Ja? Nogmaals, hele goede morgen en welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 28 september 2026. Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Hosea 2, vers 21, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het leerwoord. Jezus zegt, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Jezus zegt, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Johannes 15, vers 16. Het gezang. Mij is ontferming wedervaren, ontferming onverdiend geschiet.

onverdiend geschiet. Wie kan dat wonder mij verklaren? Mijn hart vol trots vroeg haar zelfs niet.

0: zaligheid. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSBS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer meer in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

0: Hallo Happy Kids, dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag die God doet. Welkom erbij, is jouw eigen Happy Kids kwartiertje. Ik ben zuster Marsha.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben Happy Kids Janisha.
0: Wij zullen samen de vertelling doen deze week. Voordat we met de vertellingen van deze week beginnen, zullen we eerst deze vertellingen in Gods handen zetten. Ja, als je een eerbiedige houding aanneemt, dan zullen we deze vertelling van vandaag in Gods handen zetten.
1: Lieve Heer, u bent mijn God en redder. U bent mijn beschermer. U bent altijd bij mij. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid. Help mij, Heer, om uw kind te zijn. Ik vraag uw wijsheid, Heer, vooral wanneer het niet goed gaat. Papa, blijf bij mij in moeilijke tijden. Geef mij kracht. Vader, ik ben op zoek naar uw liefde en waarheid. Help mij steeds om anderen te vergeven. Ik wil dienstbaar zijn, Vader. In Jezus' naam. Amen.
0: De vertellingen van deze week gaan over profeet Elisa.
2: Zuster Marsha, wie is een profeet?
0: Een profeet is iemand die namens God tot de mensen spreekt. Een profeet vertelt het volk wat Gods wil is. Profeten kunnen ook aangeven wat in de toekomst zal gebeuren. Bijvoorbeeld als er hongersnood zal zijn, als iemand ziek zal worden, als ze een ander volk zullen overwinnen, maar ook wanneer God zegent.
2: De tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30 vers 3. Mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer, mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30 vers 3.
0: Elisa is een profeet die door Elia gezalfd is. Elisa betekent God heeft gered. Happy Kids, weten jullie wat je naam betekent? Janisha. Weet je wat jouw naam betekent?
2: Ja, zuster Marsha. Mijn naam betekent Yahweh is genade.
0: Zuster Janine, weet je wat jouw naam betekent?
1: Ja, zuster. Mijn naam betekent God is genade.
0: Dat zijn prachtige namen. Jullie ouders hebben zeker eerst tot God gebeden en jullie deze prachtige namen gegeven. Ja, Happy Kids, vraag mama vandaag thuis wat jouw naam betekent. We gaan nu luisteren naar de spannende vertelling van profeet Elisa.
1: Elisa help. Elisa leefde in Israël. Hij deed alles wat Elia gedaan had. Hij sprak in de plaats van God en hij hielp vooral de mensen. Ze kwamen graag bij hem om naar zijn boodschappen te luisteren. Of om over hun zorgen te praten. Als ze met wat zaten of problemen hadden, spraken ze altijd met Elisa erover. De profeet kon altijd goede raad geven. Dat wil zeggen dat hij ze met alles kon helpen. Hij kon alle vragen beantwoorden die de mensen hem vroegen. Op een dag kwam er een vrouw bij hem. Ze zei:
0: mijn man is gestorven. Hij heeft niets meer. Ik heb nu helemaal geen geld. Ik zit met zoveel problemen. Ik heb geld moeten lenen om hem te begraven. Ik heb nu dus geen geld om de mensen terug te betalen. Mijn twee zonen zullen als slaven verkocht worden.
2: Elisa luisterde aandachtig. De vrouw was radeloos. Ze wist niet wat ze moest doen.
0: De vrouw zei: kan jij me helpen, Elisa?
2: Elisa dacht na hoe hij zou kunnen helpen.
1: Hoe zou ik jou kunnen helpen? Ik heb zelfs geen help.
2: Hij dacht diep na en zei:
1: alleen God kan ons helpen. Wat heb je nog in huis? Vroeg hij de vrouw.
0: Ik heb een kleine kruik met olie. Dat alleen heb ik nog over in huis.
2: Over God is het goed, zei Elisa. Luister goed.
0: Gaan we samen goed luisteren wat de mevrouw moet doen?
2: Stuur je zonen om kruiken, vatten of tonnen te lenen bij de buren.
0: Wat de profeet zei, lijkt een beetje gek. Vaten halen bij de buren? Happy kids, wat zullen we ermee moeten doen? Elisa zei, zet de vaten in je huis, sluit je deur goed op en luister goed. Schenk de olie uit jouw kruik in de vaten. Waarom heb je zoveel kruiken nodig voor zo weinig olie? Toch deed de vrouw wat Elisa zei. Want ze geloofde dat hij voor haar iets kon doen. Het is ongelooflijk, Happy Kids, wat er toen gebeurde. Er bleef altijd maar olie komen uit de kleine kruik die de vrouw had, die ze overschonk in de kruiken, de vaten die ze bij de buren had geleend. Die vaten raakten vol. De jongens moesten meer halen. De jongens moesten de vaten zelf wegzetten, want er waren zoveel en ze met de kleine konden ze alles vullen. Moeder zei, mag ik nog een kruik? De jongens zeiden, nee, de buren hebben niet meer. En alles wat u hier heeft is al vol. Dat kan niet, zei ze. En ze lachte.
1: Happy Kids, weten jullie wat de vrouw moest doen? De profeet Elisa zei tegen de vrouw, ga de olie verkopen. Met het geld dat je ervoor krijgt, kun je de schuld betalen. Je zult nog voldoende geld over hebben om een lange tijd voldoende eten voor je gezin te kopen. Zie jullie, Happy Kids? Daarom gingen de mensen altijd naar profeet Elisa, omdat hij voor elk probleem een oplossing had. Is dat niet geweldig, Happy Kids?
0: Happy Kids, de vrouw heeft haar vertrouwen op God gesteld. Zij was gehoorzaam aan Elisa en nu heeft God haar gezegend en ja, ze heeft haar familie kunnen redden. Happy Kids, je zal ook moeten gehoorzamen, dan gaat God jou ook zegenen. We gaan nu de Bijbeltekst van deze week herhalen.
2: De tekst van deze week is, mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Nog een keer. Mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
0: Happy Kids, ga je deze tekst deze hele week gebruiken? Je mag tot God roepen en hij zal je helpen. Hij zal je redden en hij gaat je bijstaan in alles wat je doet. Bemoedigen anderen ook met deze tekst. Je mag mama ook zeggen hoor. Wanneer mama of papa denkt van hoe gaan we verder? Jullie hebben alle suiker gebruikt. Dan zeg je, gaan we bidden? Er moet geld of er moet een wonder gebeuren. Weet je wat je ook kan doen, Happy Kids? Als je een som niet begreep, moet je altijd vragen. God zet in iedereen een Elisa. Dus bijvoorbeeld, God kan jouw juf heel goed gebruiken of een ander kindje om je de som goed uit te leggen. Ja, Happy Kids. En we hebben ook een Happy Kids nummer waarop je kan appen en bellen als je met iets zit. Dus kijk of om je heen als je iemand kan helpen en ook deze tekst aan ze kan uitleggen. Ook dat God helpt. We hebben een nummer bij Happy Kids en dat hoor je aan het begin en het einde van het programma. We zullen nu afsluiten met gebed.
1: Liefdevolle papa, dank u wel voor dit mooie verhaal. Papa, u leert ons om lief te hebben. Ook leert u ons om te geven met geheel ons hart. Papa, profeet Elisa hield heel veel van anderen en ik geloof dat wij dit ook kunnen. Ik wil getuigen over uw vader. Vader, u woont in mij en dat moet ik uitstralen. Vader, Ik wil geven en ik wil mijn naasten lief hebben. Vervul mij, Vader, met uw geest. Ik verlang naar uw liefde. Vader, ik wil een voorbeeld zijn. Help mij, papa, om te zijn zoals u. Vorm mij, papa. Hier ben ik. Ik verlang naar meer van u. In Jezus' naam. Amen.

0: Masani, opoi mone gafa masani. So happy kids. Hebben jullie dat liedje begrepen? Je moet de Heere elk moment van de dag loven en prijzen. So happy kids. Doei doei. Dag happy kids.
1: Dag allemaal.
2: Dag allemaal.
1: Bye.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus hebben we checkers, Mala? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. You know, jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik, bab. Verfi. Na een nieuw merk, toch? En dan verfi die zie. G.U. na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van a verfi, ja. Verfi, by Historex.
3: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
4: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Goud dossier 11, RGM, Sijin schat schade illegale goudwinning op 138 miljoen US dollars. Rechterlijke macht krijgt versterking met 15 nieuwe leden. 4 aanhoudingen en zware wapens in beslag genomen bij politieactie de Sarakreek. Alle OAS-landen, waaronder Suriname, pleiten voor verlenging anti-bendenmacht Haiti. Uit Starnieuws halen wij vandaag goud dossier 11. RGM, Sijin schat schade illegale goudwinning op 138 miljoen US dollars. Rosebel Gold Mines en Sijin Mining schatten dat illegale goudwinning op 2 concessies voor ongeveer 138,3 miljoen US dollars aan schade heeft gezorgd voor het bedrijf. Staatsolie en de staat Suriname. Volgens Rosebel Gold Mines wordt de overheid al sinds 2020 geïnformeerd over de activiteiten van onder meer Overman Resource bij Pillinbirgi. Rosebel Gold Mines waarschuwt ook voor milieuschade en mogelijk gebruik van cyanide. Tegelijk zijn er nog vragen over wie de daadwerkelijke exploitanten zijn, hoeveel goud is gewonnen en hoe het schadebedrag precies is berekend. Rosebel Gold Mines roept de overheid op om dringend in te grijpen. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag: rechterlijke macht krijgt versterking met 15 nieuwe leden. President Jennifer Simons benoemt vandaag 15 nieuwe leden, plaatsvervangers van het Hof van Justitie. De beëdiging volgt naar verwachting begin oktober. De nieuwe rechters worden ingezet vanaf het nieuwe zittingsjaar. De uitbreiding komt op een moment dat het Hof al langere tijd kampt met een grote werkdruk. Momenteel werken er 31 rechters. Met de nieuwe lichting wordt de rechterlijke capaciteit aanzienlijk versterkt. Times of Suriname schreef vandaag 4 aanhoudingen en zware wapens in beslag genomen bij politieactie de Sarakreek. Tijdens een 3-daagse gezamenlijke politie- en legeroperatie tegen illegale goudwinning in Sarakreek zijn 4 verdachten aangehouden en 10 vuurwapens in beslag genomen. Verschillende illegale goudnederzettingen zijn ontruimd nadat goudzoekers een bevel om het gebied te verlaten hadden genegeerd. Onder de aangehouden verdachten zijn personen met de Braziliaanse en Chinese nationaliteit. Volgens voorlopig politieonderzoek werden zij door lokale Surinamers gefaciliteerd. De verdachten zijn in verzekering gesteld en het onderzoek wordt voortgezet. Ook in Times of Suriname lezen wij vandaag: alle OAS-landen, waaronder Suriname, pleiten voor verlenging anti-bendenmacht Haiti. Alle 32 actieve OAS-lidlanden, waaronder Suriname, roepen de VN-veiligheidsraad op het mandaat van de internationale anti-bendenmacht in Haiti te verlengen. Ook vragen zij om voldoende manschappen, financiering en materieel. De OAS benadrukt dat de aanpak onder Haitiaanse leiding moet plaatsvinden. De internationale macht moet helpen de veiligheid te herstellen, gebieden terug te winnen op bendes en belangrijke infrastructuur en transportroutes te beveiligen. Volgens OAS-secretaris-generaal Albert Ramdin is een verlenging alleen niet voldoende. Er zijn ook voldoende middelen en blijvende politieke steun nodig. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Het is inmiddels 15 over 7. 15 minuten over 7. En dat wil zeggen, we zijn beland in het tweede gedeelte van de Morning Move. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, misschien heeft u pas uw radio aangezet. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooi programma, The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens, doen wij het live hier aan de Stadionlaan nummer 7. We luisteren naar Kofi featuring Lance Thompson. En zij zingen Bury the Workman.

Ik doe de groeten aan ieder die luistert naar Radio Shalom. Bent u nou lekker thuis? Bent u onderweg naar het werk? Bent u momenteel al op het werk? Of komt u van het werk? En u luistert naar Radio Shalom? Nou, een fijne, fijne luistertijd. En geniet van een nieuwe editie van The Morning Move. Here on the 94.5 FM, your daily inspiration. And not just radio.

0: voor.
1: Ja, het is nog steeds The Morning Move. Hier onder 94.5 FM. En voor degenen die luisteren via een livestream, www.shalomsuriname.com. Overal te horen als u internet hebt. Als u het nog niet hebt gedaan, dan vraag ik u om even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 8755358. Het is de bedoeling dat we samen radio gaan maken. U mag appen op het nummer 8755358. Laat even weten dat u luistert, dat u gekluisterd bent, dat u afgestemd bent. Laat ook weten van waar u

De stadionla nummer 7 is wakker. Laat even weten als u ook wakker bent. Ik groet de mensen daar te Clevia, Blauwgrond en Morgenstond. De man voor Noord, man plezier drapen. Rainville. De luisteraars van het centrum.

Hele goedemorgen aan jullie. De man van Menga. De man van Ballona. Welgelegen. De Casaba Oloman.

welke dag. A, B en C. Tout niveau, ja van weg. De man voor Komtje. Nieuw Amsterdam.

Niet te vergeten, Quata, Quata, Quata. Zijn de luisteraars van Quata aanwezig? Stuur even jouw bericht op het nummer 8755358. Niet te vergeten, Leiding. Kom af, Leidingen. Ja, Helena Christina is wakker, hoor ik hier. Hé, hey, dat was Lindy. We gaan nu over naar een andere pokoe van... is geen Lindy. We gaan naar een andere pokoe luisteren van Trajan. Jesus is love.

Ja, het is nu precies 7:30. We hebben dan het geluisterd naar Traian. En zij zong Jesus is Love. Oh Lord, he's been patient. New chapters, he flips pages. Pay the price, now we skip Hades. Sacrifice for us. We luisteren nu naar Faith Child. Joe L. Barnes. En zij zingen Holy Place. Of rappen Holy Place. We doen het een beetje opgewekt deze maandag van 28 september. Mooi, Ayari, ik wil sneller, hè. Nog een paar maanden, dan hebben we dan nieuwjaar, dus het 2027, mensen. Zijn jullie al naar de gym gegaan voor het jaar? Je had jezelf beloofd, hè? Om sinds januari te gaan. We zijn inmiddels al in september. Miguel, ik ben gegaan. Maar ik ben lang niet gegaan.

ja, het is 7:30 geweest en dat wil zeggen dat wij overgaan tot de herhaling van onze bemoediging van morgen. Voor degenen die het gemist hadden om 6:15. Dit is voor jullie. Het is meer een reminder. Jullie weten dit al. Vanmorgen hebben we gesproken over een onderwerp. De titel van de bemoediging was: behandel de mens zoals Jezus de mens behandelde. Ja, behandel de mens zoals Jezus de mens behandelde. En het is inderdaad wel een hele grote uitdaging. Want soms, vanwege de zonde toch. Vanwege het vlees in ons. Dan wil je soms uit je vel gaan. Dan wil je soms gekke dingen zeggen aan mensen. Je wil domme dingen doen. Zonder na te denken. Maar de Heer Jezus Christus geeft ons de beste voorbeeld van hoe wij eigenlijk moeten leven. Hoe wij de mensen rondom ons heen moeten behandelen. En we haalden vanmorgen ook aan dat het echt belangrijk is om de Bijbel te lezen. Zodat wij leren hoe de Heer Jezus Christus eigenlijk leefde. God vond het zo belangrijk om de levensstijl van de Heer Jezus Christus neer te pennen. Om het eigenlijk op te slaan, te archiveren. Zodat wij duizenden jaren daarna kunnen leren van hoe de Heer Jezus Christus heeft of had geleefd. Er zijn een heleboel teksten die ik kan opnoemen. Waar we kunnen lezen bijvoorbeeld uit Lucas 6 vers 31. Johannes 13 vers 34. Efeziërs 4 vers 32, Filippenzen 2 vers 3 tot 4, die ons eigenlijk leert hoe we met elkaar moeten omgaan in nederigheid, dat we elkander moeten liefhebben. De Heer Jezus Christus geeft ons ook een nieuw gebod. Het is een van de hoogste en de belangrijkste geboden die hij aan ons geeft, waarbij hij zegt: heb elkander lief als je naaste. Ja toch? Heb elkander lief als je naaste. Samentaki. Heb je naaste lief als jezelf. heb je naaste lief als jezelf. En als hij zegt dat dat zo belangrijk is, dan moeten we er niet lichtjes mee omgaan. Want we zien ook vandaag de dag op social media. Je ziet dat je om is maar ik kosma kandra. Die ene heeft beef met de ander. Voor de wat oudere mensen die niet weten wat beef is. Ik bedoel steak. Ik bedoel geen runder gehak of rund. Beef is ruzie. In het Engels beef. Ruzie. De man beef naar makandra. Maar fit naar makandra. Zoveel. Er wordt zo uitgescholden. Hier en daar. En zonder dat je eigenlijk door hebt, dan vul je jezelf eigenlijk met die negativiteit van je scroll zo op social media. Ik ga je eerlijk zeggen hoor, ik hou van social media. Je kan het goed gebruiken, je kan het slecht gebruiken. Dus wanneer je met social media omgaat, zorg ervoor dat je wijs ermee omgaat. En laat de werken eigenlijk van deze wereld je niet infiltreren, no? De maitaki. Laat het je niet beïnvloeden. Laat het je niet negatief beïnvloeden. Want je kan heel makkelijk ook meegaan in die taktaki. Heel makkelijk kan je uitgelokt worden op social media. Heel makkelijk kan je ook beginnen uit te schelden via social media. Want als aan voor social media. Niemand ziet je toch. Je kan gewoon een fake account aanmaken. En dat je biggie kost de boel. Ja toch? Maar laten we dat niet doen alsjeblieft. Laten we ten aller tijde elkaar lief hebben. Laten we elkander ten aller tijde behandelen zoals de Heer Jezus Christus, dat heeft gedaan. En hoe doen we dat? Dan moet u Bijbel lezen. Heel makkelijk. Lees je Bijbel en bid elke dag. Dat bekende kinderliedje. Maar lees je Bijbel. Ga na welke les je kunt leren.
leer uit de fouten van de mannen gods. Die toen der tijd geleefd hadden. De man zei bij mij foto, de man like David, de man like Abraham, de man like Mozes. Ze hebben allemaal ook fouten gemaakt. En we maken ook fouten, maar we kunnen leren van elkaar. Wat zou ik nog zeggen? Ja, ben ik iets vergeten? Nou, de kern is gewoon, behandel elkaar zoals Jezus dat graag hebben wilt. Behandel de mens zoals Jezus de mens behandelt. Het is niet makkelijk. Het kan heel erg moeilijk en uitdagend zijn. Maar daarom hebben we ook de Heilige Geest in ons. Om ons te helpen. Om ons de weg te wijzen. En Santa, je hebt meer. Want boy, weet je hoeveel keren? Weet je hoeveel keren de Heilige Geest mijn mond moet dichthouden om bepaalde dingen niet te zeggen? Soms, ik kan taxa niet zeggen, ik pot je in gevangenis door. Lauw fasi. Of je kan heel makkelijk vervloeken. Heel makkelijk, je takwan verveersa niet. Maar na asante je tapi mo voor. Dat ik van, hou je mond. Hou je mond, jongen. Je hoeft niets te zeggen. Maar soms die trots in je toch als mens. Die trots wil naar boven komen. En dan wil je je mond openmaken. En dingen beginnen te zeggen. Maar dat is gevaarlijk. Is gevaarlijk. Want die woorden kunnen soms zulke diepe wonden opensnijden. Dat soms jarenlang duurt om te helen. En dat is dat allemaal voor zomaar. We zijn allemaal mensen, we maken fouten. De Bijbel leert ons ook om nederig te blijven. Om elkaar te dienen in plaats van gediend te willen worden. Het is een levensstijl van de Heer Jezus Christus. Nou, dat was het heel in een nutshell. Anders gaan we de hele Morning Move praten hierover. Wat ik wel bereid ben te doen. Maar ik wil je ook laten luisteren naar wat muziek, toch? We gaan over tot Blanca en Musico. En ze zingen Right on Time.

Ja, en vorige week woensdag en donderdag was ik niet aanwezig. Ik had ook gemeld via de familie WhatsApp groep. Daar doen wij meestal de mededelingen. Dus als u nog geen lid bent van de WhatsApp groep, kunt u altijd nog een bericht sturen. En dan wordt u dan geplaatst in onze familie WhatsApp groep. Dan krijgt u dan regelmatig mededelingen omtrent de uitzending. Ja, vanwege oververmoeidheid hoor. Vanwege ziekte. Was ik dan woensdag en donderdag niet aanwezig.

Het is niet makkelijk, het is heel erg uitdagend om elke ochtend zo vroeg op te staan. Ik doe het inmiddels al een paar maanden. Sinds zuster Sabrina haar zo'n beetje heeft moeten terugtrekken vanwege het werk. Ook zuster Sabrina groet ik vanmorgen. Goedemorgen, Missisa. Ik hoop dat alles goed gaat daar. En de groetjes aan de mensen van Self Reliance.

gaan even naar de WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen vandaag. Vanmorgen. Zuster Sietje was een van de eerste vroege vogels. En ze zegt, goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dank de Heer voor zijn genade voor deze nieuwe dag. Dank voor uw bemoediging. De dagtekst Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Blessings, Den Haag is wakker. Dat zijn de woorden van zuster Zietje uit Den Haag. Groetjes uit warme Paramaribo. Ja, dat was Right on Time van Blanke en Musico. We gaan over tot Halleluja van Vic Lucas. Halleluja.

En zuster Lee, die heeft vanmorgen ook geappt. En zij zegt vanuit de Annistraat. Bon dia. Dos está bueno, salue. Ja, bon dia's. Een appje van zuster Cindy mag niet missen. En zuster Cindy die zegt, goedemorgen, Noord is wakker. 1 Johannes 4 vers 18. Als je zeker weet dat God van je houdt en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang te zijn. Hoef je niet bang voor hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. Hey, als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde. Dat staat in 1 Johannes 4 vers 18 hoor mensen. Zuster Cindy, dank u wel voor uw WhatsApp bericht hoor. En ook een hele goede morgen aan u.

0: We gaan zo meteen over naar een reclamebreak. Voordat we uit de uitzending gaan, we hebben nog een paar WhatsApp berichten te lezen. Broeder Ian, God zegen met zus Brenda. Ik heb u voor het eerst, maar luister al lang naar u. Ik slaap met shalom en word wakker ermee. Maar ik wil de Heer danken voor zijn goedheid en zeg dat de Heer Jezus Christus er altijd bij ons is. Dag en nacht. Elke seconde. Ik dank u voor uw bemoediging van de dag. Groet mama Cynthia. En dank haar ook voor haar bemoediging dat ik altijd van haar krijg in verband van mijn ongeluk. Dank u wel, broeder. Blessings to you. Groetjes. Irina Christina is wakker. Ja, groetjes Brenda. En ik ben blij dat je geappt hebt. Ja, er zijn een heleboel mensen die luisteren maar niet appen. Maar ik dank u wel dat u toch even hebt laten weten dat u luistert naar Radio Shalom. Goedemorgen broeder en alle luisteraars. Zuster Susan Hooghout is afgestemd te para. Blessie en Lobby. Zo, we gaan even over naar een reclamebreak. En na de reclamebreak zijn we terug met de rest van de pokoes en de rest van de WhatsApp berichten. Tot zo!
1: Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezier promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hé, hey, Rui! Bij HNTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are su.
7: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Yeah, and it was Marizu met Your Lead. Yes, Marizu. Het is momenteel 9 voor 8 uur. Dat wil zeggen, we hebben nog maar 9 minuten met elkaar hier live in de uitzending. We gaan even verder met de rest van de WhatsApp-berichten. Er zijn er nog een aantal, dus we lezen die even snel. Zuster Claudine die zegt, morning broeder Ian, alles goed met u? Ja, ik heb vanmorgen naar een goed begin geluisterd en ook naar de bemoediging. Zorg en hoop is al wakker. Tekst Hosea 2, vers 24. God zegen. Dank u wel, zuster Claudine. Ja, alles prima hoor. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Zuster Wendy die zegt, bonjour, broeder Ian. Frans Guyana luistert mee naar de mooie en gezegende liederen van Radio Shalom. Dank u wel voor de bemoediging. Broeder, u bent Frans Guyana vergeten. Maar Frans Guyana is wakker. God bless you. Nee hoor, ik ben Frans Guyana niet vergeten. Ik heb het alleen niet gezegd. Maar bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Mooi zo, we gaan verder met zuster Grens Corneli. En zuster Grens Corneli die zegt, frisse morgen, groet. Sophia's Lus luistert ook. Bedankt voor uw bemoediging. De liefde van Jezus is wonderbaar. Kom en verheerlijk zijn naam. Amen en blessings. Ja, amen. De liefde van Jezus is inderdaad wonderbaar. Soms wil je die liefde, soms wil je uit jezelf lief hebben zoals de Heer Jezus. Maar weet je dat dat niet gaat lukken? U kunt niet lief hebben zoals Jezus zonder Jezus. Is het duidelijk? U kunt niet lief hebben zoals Jezus zonder Jezus. Je hebt de Heer Jezus nodig om te kunnen lief hebben zoals Hem. Je hebt de liefde van de Heer Jezus Christus nodig in jou om die liefde te kunnen geven aan een ander. Dus als je wilt lief hebben, als je mensen wilt behandelen zoals Jezus dat heeft gedaan, dan moet je Hem ook hebben in jouw hart. Dan moet je Hem ook hebben in je leven. Dan moet je zijn liefde ook ervaren. En diezelfde liefde dat Hij dan doet laat overkomen, over jou komen, toch? De liefde dat Hij over jou doet komen, diezelfde liefde daar moet je dan uitstralen naar een ander. Mm-hmm. Ja, dat wil ik zeggen. Laat me niet te veel praten. Mama Evi die zegt, gezegende dag voor iedereen. Krakti voor Masra Gado. Okay. Bedankt voor de bemoediging. Krakti Brada. Alright. Ja, Mama Evi. Good morning en blessings. Even kijken. We hebben nog hier Mama Florence. Mama Florence zegt, goedemorgen geliefde broeder Ian. Welkom. Blij je weer te horen. Rust is belangrijk. Ja, inderdaad. En dank voor je bemoediging. Amen. Ik wens een ieder gezegende dag. Werk prettig. God is goed en getrouw. Dat zijn de woorden van mama Florence. Goedemorgen mama Florence. En welkom bij de Morning Move. We hebben nog meer hier zo. Goedemorgen Radio Shalom. F-Court luistert vanuit Evram Zegen. 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Ja, mooie tekst. Dank u wel. F-Court uit Evram Zegen. En de laatste tekst volgens mij voor vandaag. Het is momenteel 5 minuten. Dus we hebben nog 5 minuten. Ik heb nog ruimte voor nog 2 WhatsApp berichten. Dus app jouw bericht even snel op het nummer 8 7 5 5 3 5 8. Mama Carmen die zegt, broeder Ian, goedemorgen. Ten dagen dat ik riep, hebt gij gehoord naar mij en kracht gegeven. Als ik wel haast ten offer viel, hebt gij mijn ziel weer doen herleven. Psalm 128 vers 3. Wens jullie allemaal een fantastische en liefdevolle dag toe van mama Carmen. Mama Carmen, dank u wel ook van harte en ook een hele goede morgen aan u. En geniet nog steeds van de Morning Move. De laatste 5 minuutjes zijn er. Laten we nog even luisteren naar een remix van Aaron Kell. Die zingt Oceans van Hillsong United.

Zo, het is inmiddels al 7:58. Dat wil zeggen, mijn tijd is om. Ik moet groeten. Ik wil u van harte danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Ik mag nog even genieten van Big Sam. Die zingt Trust in You. Mijn naam is Ian Mourassim. En vandaag, door de genade van de Heer, mocht ik aan u presenteren een nieuwe editie van The Morning Move. Zo de Heer wil, zijn wij morgen weer aanwezig live in de studio. Blijf afgestemd. Blijf luisteren naar Radio Shalom. Via www.shalomsuriname.com. Of gewoon de FM station 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Rest me nog te zeggen. Milop you. Nagadolopi fumazra. Ik zeg bye.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is apostel Lansdorf Carlo. Ik ben vanmorgen in uw huiskamer om Gods woord met u te delen. Ik heb over een aantal dingen zitten nadenken in de afgelopen periode. We hebben heel vaak gebeden en ons verootmoedigd in Suriname. En ik wil het bijzonder hebben over ons geliefd land Suriname in deze tijd. En datgene wat de Heer op mijn hart gelegd heeft, wil ik met u delen. Neemt u met mij een gebedshouding aan. Vader, ik dank u wel, Heere, voor u bent. Heere, dank u wel dat we in deze tijd mogen beseffen dat we burgers zijn van een land. Een land waar u de keus gemaakt hebt, Heere, om ons te plaatsen. Heere, en u zegt ook in uw woord dat we zijn geplaatst in het land met het doel om uw aangezicht te zoeken. Heer, dank u wel dat we uw aangezicht mogen zoeken in Suriname. En ik vraag u, Heere, om alle luisteraars en iedereen die ook betrokken is bij dit programma, ja, Heere, een opmerkzame geest te geven, omdat we met elkaar kunnen nadenken over Suriname. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik heb nagedacht over Suriname. En ik heb in de eerste plaats gelezen in het boek Handelingen, hoofdstuk 17, waar staat dat we, Handelingen 17, vers 24, daar staat: de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Die God woont in ons. En laat zich ook niet door mensen handen dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Vers 27 zegt: opdat zij God zouden zoeken of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Inderdaad, God is niet ver van ieder van ons, want hij woont in ons. Maar hij zegt, hij heeft de grenzen van onze woonplaatsen bepaald. Ik geloof dat er geen toevalligheden bestaan. Ik geloof dat we zijn allemaal naar hier gebracht in Suriname, en het staat in ons volkslied, hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand, is heel belangrijk dat we misschien ons niet alles zullen begrijpen van hoe we hier in Suriname zijn beland. Onze voorouders althans. Wij zijn in Suriname geboren. En onze voorvoorouders ook. Maar onze voorouders, die zijn naar Suriname gebracht. Net zoals ook van andere groepen. Hoe wij hier ook samenkwamen. We kunnen ons bezighouden met de vraag van hoe het allemaal is toegegaan en proberen zo ver mogelijk terug te gaan om een heleboel te achterhalen. Maar we kunnen ook diezelfde tijd nemen en onze energie stoppen in waar gaan we naartoe. En zeggen, net zoals Paulus zei, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Wanneer God ons roept, roept hij ons naar een toekomst. Naar datgene dat voor ons ligt, dat wij moeten doen in de toekomst. En daarom zou het in mijn ogen wijs zijn als we die tijd zouden nemen om God te zoeken, zijn aangezicht te zoeken, God te leren kennen en te proberen te begrijpen waar hij met ons naartoe gaat, waartoe hij ons geroepen heeft. Ik zou dat willen adviseren, omdat ik zelf ook op een bepaald moment een besluit heb genomen voor mezelf. En ik moet eerlijk zijn, vanaf ik dat gedaan heb, heb ik gemerkt dat mijn leven anders is gegaan. Ik hield me niet meer bezig met wat er gebeurd was in het verleden. Alle pijnlijke zaken van mij en van mijn voorgeslacht, die ook pijn brachten in mij. Maar vanaf ik me ben gaan bezighouden op, Heren, wat wilt u met mij? Ik ben nu in dit land en ik dank u daarvoor, maar wat wilt u met mij? Ben ik mezelf in het licht van Gods roeping gaan zien en ben ik me ook gaan bezighouden met wat hij van mij vraagt? En de afgelopen jaren merk ik dat er heel veel gepraat is over onder andere een bloedschuld. De bloedschuld, inderdaad, Suriname moest vrijkomen van een bloedschuld. En er zijn een aantal stappen gezet. Er is een heleboel gebeurd. Er is ook een proces geweest. Een rechterlijke uitspraak. Enzovoorts, enzovoorts. Ik geloof dat in deze tijd waarin we leven, het sluier van die bloedschuld is weggemaakt. Vele gemeenten hebben zich verootmoedigd. Vele van ons hebben gebeden en geroepen tot God. En ik geloof dat het sleur is weggemaakt, vandaar dat ook het proces een bepaald beloop heeft gehad. Maar wat nu, na de bloedschuld? We zijn nu in het 50ste jaar. En het was precies, God is nooit te vroeg en nooit te laat. En het was precies het 50ste jaar dat bekend is als het jubeljaar onder het volk van Israël. En dat was ook het rechterlijk proces en alles eromheen ging gepaard met het 50ste jaar. Het is goed om daar even bij stil te staan. En dat 50ste jaar van onze onafhankelijkheid, om het Bijbels te zien, in het licht van de Bijbel te zien, het 50ste jaar is dus het jubeljaar. In dat jaar vindt er kwijtschelding van schulden plaats, gevangenen worden vrijgelaten, een heleboel wordt rechtgezet dat krom is. En ook, ik geloof dat God dat ook heeft bedacht om de hebzucht in de harten van de uitbuiters, de mensen die prijzen opdrijven, die met valse gewichten meten en noem maar al dat soort dingen doen. En armen onderdrukken, om daar enigszins een beetje balans te brengen. Ik geloof dat God het 50ste jaar heeft bedacht onder zijn volk om die rust te kunnen brengen onder het volk dat bezig is op zichzelf gericht en anderen te vernietigen en Gods schepping kapot te maken. En als we zo ernaar kijken, dan geloof ik, als we de profetieën volgen en alles dat gezegd is, ja, maar ik wil me houden aan het woord ook, dan is het 50ste jaar samengevallen met dat heel proces rond de bloedschuld. En ik geloof met mijn heel hart dat het sluier van die bloedschuld is weggemaakt, zodat God het land kan zegenen. En ik geloof in herstel van het land. Na zoveel momenten van verootmoediging en herleving, geloof ik dat het tot verademing moet komen. Er moet iets gaan veranderen. Er moet iets anders gaan worden. En zoals ik het zie, ik luisterde naar het lied Herstel ons land. En ik vroeg me af, maar dit lied Herstel ons land, is er nog iets dat wij moeten doen? Je weet, de Bijbel zegt dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Dus de wedergeboren mensen, die ervan overtuigd zijn, door de geest ervan overtuigd zijn, dat ze zonen zijn. De schepping wacht op deze mensen, niet op een regering, op een toevallige regering, of wie dan ook, maar de schepping wacht op de, het openbaar worden van de zonen Gods. Om die baresnood, die ween, die pijn waarom de schepping leidt. En die pijn is niets anders dan dat wat God geschapen heeft zodanig ontregeld is door de hebzucht van mensen. We hebben ozonlaag, we hebben een heleboel dingen. De natuur wordt vernietigd, ontbossing en er gebeurt een heleboel. En daarnaast nog worden mensen uitgebuit door andere hebzuchtige mensen. Prijzen worden opgeschroefd. Ja, dus de armoede neemt toe, grijpt om zich heen. En ik geloof dat het openbaar worden van de zonen Gods daarmee te maken heeft. Dat betekent dat wij als wedergeboren mensen een opdracht hebben. En ik zat te denken. En ik zeg, Heer, maar nu is het al zo dat de bloedschuld, het sluier is weg en het proces is doorgegaan. En ik geloof dat het door zal gaan. Er is niets meer om het te stuiten. Die macht is verbroken, die vloek is verbroken. Dus het zal doorgaan. Er zullen nog meer mensen, nog meer zaken zullen aan het licht komen. En nog meer mensen zullen voor het gerecht moeten verschijnen om zich te verantwoorden over hun daden. Dus dat is voor mij een proces dat gewoon die geestelijke doorbraak en die vloek is verbroken. Dat zal doorgaan. Het is niet te stuiten. Maar wat is er nog dat wij zouden moeten doen, wij als de zonen Gods in deze tijd, om die werkelijke zegen te ontvangen? En weet u wat me op het hart kwam? Staat in Romeinen hoofdstuk 13 vers 1. Daar staat, de kop van het stuk zegt, eert de overheid. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hen staan. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hen staan. Is een gebod. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Dit schriftgedeelte spreekt boekdelen, is heel duidelijk. Wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Als er een persoon is die zou grijpen naar de staatsmacht en de staatsmacht in handen neemt, dan is dat een zonde. Is dat in strijd met deze handeling? En wat zegt de Bijbel aan ons als zonen Gods, als kinderen van de levende God? Wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons dat we geen deel moeten hebben aan de zonde van een ander. En ik lees in 1 Timotheus 5 vers 17, dan spreekt Paulus wel over hoe wij met gemeenteleiders moeten omgaan. Hij zegt, wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daar aan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Eigenlijk, als ik dit zo lees, dan merk ik dat Paulus het zeer ernstig meent met wat hij daar zegt. En heel ernstig. Je zal, en trouwens de Bijbel leert ons, als uw broeder zondigt, ga heen en bestraf hem onder vier ogen. God heeft ons nooit geleerd om de zonde van een broeder te omarmen. En ik geloof dat Paulus eigenlijk zelf zo ver gaat en hij zegt, ik betuig je voor Christus en voor de engelen. Dus hij noemt die hele onzichtbare wereld als getuige. En hij wil ons zeggen, deze totale geestelijke wereld kijkt toe hierop. En dat betekent, we hebben een verantwoording af te leggen aan een hemels gerechtshof. We zijn in een zeer ernstige positie. En Paulus wil niet, hij wil voorkomen, hij zegt tegen Timotheus, omdat hij wil voorkomen dat Timotheus zou vervallen in vriendjespolitiek, vooroordeel, partijdigheid. Hij wilde Timotheus sparen van al dit soort vleeselijke handelingen. En daarom doet hij die uitspraak. Maar als ik terugkijk naar Suriname, dan is dat niet het geval met ons als gemeente, gemeenteleiders, gelovigen. We hebben geen standpunt ingenomen tegen deze zonde. We zijn ons gaan verenigen. Hij zegt, heb geen deel aan de zonde van de ander. En deel hebben aan de zonde zal hetzelfde oordeel over je brengen. Vandaag de dag bidden we voor de gemeente. We bidden dat de gemeente moet opstaan. We bidden en we willen echt hebben dat dit land hersteld wordt. En we weten dat herstel van het land begint geestelijk. Als de gemeente herstelt, wordt dat land hersteld. En dat weten we. En het is daarom belangrijk, laten we even stilstaan bij dit wat ik hier probeer uit te leggen. En het is niet om iemand iets voor het hoofd te stoten, maar het is bedoeld uit een oprecht hart. Het is me opgevallen. En omdat het me is opgevallen, heb ik gemeend om dit te delen. Laten we ernaar luisteren. Kijk er weer even naar. En ga na als je als kerkleider nog recht staat voor God. Als je iemand die in zonde leeft in de gemeente of gezondigd hebt, dat je die bestraft en zet de persoon onder tucht. Maar de grote zonde, daar heb je je mee verenigd. En je verdedigt het. Ik denk dat we toch wel, dat het tijd is dat we komen tot zelfreflectie. Dat we even diep naar onszelf kijken en onze houdingen en ons gedrag gaan toetsen aan het woord van God. Ik hoop dat ik hiermee u aan het denken heb gezet, dat u dit serieus kunt gaan overwegen. Laten we bidden. Vader, ik dank u wel, Heere, voor wie u bent. Heere, ik bid mijn God dat u ons terugbrengt naar uw woord. En dat u ons helpt in dit land als burgers om te zien waar we zijn afgeweken, waar het verkeerd is gegaan, zodat we kunnen komen tot beleden van onze zonde. Heere, en tot herstel. Vader, laat het herstel bij ons beginnen. En dat herstel zal doorwerken naar alle geledingen van dit land, ook de armen onder ons. Heere, ik dank u wel. Elk een die heeft willen meeluisteren vandaag en die wil meedenken, laat uw geest, uw heilige geest, ons overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
3: SWM. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
7: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
8: Zranazani, Naskip, Navio.
9: Hallo, ik ben Makela. Me love you, shalom.

0: Station House Media.
1: Salali, palo,

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus mag ik u begroeten op deze nieuwe maandagmorgen. Wij danken de Heer voor zijn liefde en genade dat wij deze dag mogen ervaren en dat wij ook zijn woord mogen overdenken. Mogen de Heer ons zegenen met inzicht en wijsheid, opdat wij mogen begrijpen en wat zijn woord ons vandaag wilt leren en toepassen in ons leven. Ik draag deze dienst op in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde en genade elke dag weer. Dank u voor deze nieuwe dag dat u aan ons leven hebt toegevoegd en dat u ons wilt leiden en beschermen. Dank u, Vader, dat uw woord ons ook mag sterken deze dag. Dank u dat u ons wilt vergeven voor onze fouten en tekortkomingen en dat u ons wilt reinigen met het kostbare bloed van uw Zoon Jezus Christus, opdat wij gereinigde kanalen mogen zijn in uw naam. Dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, luisteraars, ik hou u nu voor de dagwoorden van vandaag, maandag 28 september. De dagtekst is gehaald uit Hosea 2, vers 21, waar staat: Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven

in recht en gerechtigheid, in liefde en in ontferming. Het leerwoord is gehaald uit Johannes 15, vers 16, waar Jezus zegt: niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. En het bijbehorend lied: mij is ontferming wedervaren, ontferming onverdiend geschied. Wie kan dat wonder mij verklaren? Mijn hart vol trots vroeg haar zelfs niet. Maar ik ben verlost en ben verblijd en roem in Gods barmhartigheid. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ik hou u nu voor de schriftlezing voor vandaag, dat gehaald is uit de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië. Galaten 1, vers 1 tot en met 5. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden, en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God de Vader, en aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen.

Broeders en zusters, het leerwoord van vandaag herinnert ons eraan dat ons geloof in het evangelie van Christus niet van onszelf komt, maar van Christus. Het zegt duidelijk, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Dat wilde Paulus ook duidelijk maken aan de gemeente. Toen hij daar was, had hij ze de pure boodschap van het evangelie gebracht. Namelijk dat redding alleen van Christus komt. Maar toen hij wegging, kwamen er andere leraren en voegden wat bij aan het evangelie. Dat Christus, bijvoorbeeld, dat Christus niet genoeg is voor redding. Je moet er nog wat voor doen. En dan gaat het hier om besnijdenis. Er moet nog iets bij komen. Bijvoorbeeld, je hebt de wetten nog nodig om gered te worden, zeg maar. En in dit geval gaat het dus om besnijdenis. En de Galaten geloofden dat. Daarom schreef Paulus deze brief. Hij was eigenlijk een beetje boos, maar uit liefde. Want als je iets toevoegt of weghaalt aan het evangelie, dan is het niet meer dezelfde. Dan krijgt de boodschap een andere betekenis. Hij begon met het aangeven dat de brief komt van Paulus. Een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. Daarmee geeft hij aan dat zijn autoriteit niet komt van zichzelf of vanuit een diploma en ook niet van de gemeente in Jeruzalem. Hij laat daarmee weten dat hij zelf door Christus geroepen werd toen hij onderweg was naar Damascus. Broeders en zusters, aan ons nu de vraag, waar komt onze waarde vandaan? Komt het van hoe de mensen over ons denken? Komt het door onze functie? Paulus zegt, ik ben wie ik ben, omdat God mij geroepen heeft en dat is genoeg. En dat kunnen wij ook zeggen als wij in Christus zijn. Dat verduidelijkt hij in de versen 3 tot 5, dat onze redding niet vanuit de mensen komt, maar van Christus. Dat lezen we duidelijk in vers 4, waar staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Broeders en zusters, dat wil dus zeggen dat het evangelie geen zelfhulpprogramma is, maar een reddingsoperatie van God zelf. Want wij mensen kunnen onszelf niet redden van de zondemacht. De Heer Jezus, de Christus, moest zichzelf geven om ons, de totale mensheid, te redden. Dat is genade. Genade betekent dat God alles doet voor ons, gratis. Waarom? Zodat wij vrede mogen ervaren. Vrede betekent in de rust zijn. Broeders en zusters, als u denkt dat u nog iets moet doen om vergiffenis te ontvangen, dan geeft u daarmee aan dat het offer van Jezus niet genoeg was. We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, voor onze redding. Dat kunnen wij doen door ons leven volledig aan hem te geven en een relatie met hem op te bouwen. Dan mogen wij zijn heerlijkheid ervaren. Halleluja. Amen.

Laat ons bidden. Heilige Vader in de hemel, dank u voor uw liefde en genade. Dank u voor uw woord dat wij vandaag mogen overdenken. Dank u dat u ons steeds weer herinnert dat wij niet mogen vergeten dat niet wij u hebben gevonden, maar dat u ons heeft uitgekozen om kinderen Gods te zijn. Dank u voor uw goedheid, Vader. Dank u dat u ons verder wilt leiden en beschermen, opdat wij niet verleid worden en uw weg verlaten. Dank u, Vader, dat u met ons wilt zijn en ons zegenen met alles wat we nodig hebben. Dit danken wij in Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, ik ben zuster Shirley en ik groet. Blessed day aan u allen.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: is 10 uur.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Winston was sent

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Direct for you, the ultima hamak.
1: Zinë një të lekësh, dan vej që varje më të sejnë. Na skip, hafur crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets, of onze heerlijke korn. Is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na skip, altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Navju.

0: het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En vandaag zijn we weer bij elkaar met een heel leuk programma. Speciaal voor ons vrouwen. En het duurt maar een half uurtje. Nou, we zeggen maar een half uurtje. En nu ik zeg een half uurtje, dan denk ik ook aan een tekst in Openbaring. Waarbij het stil was in de hemel voor een half uur. En dat is een bepaalde tijd. Een half uur in de hemel is een bepaalde tijd op aarde. En dat zou ik even moeten nagaan voor u. Want het is niet maar een half uur in de hemel. Is een half uur, niet een half uur op aarde. Dus we hebben eigenlijk heel veel. We krijgen tijd van de Heer. Tijd is in zijn hand. En in alle tijd die we krijgen, moeten we het goed benutten. De tijd is, ja, we kennen dat gezegde, time is money. En tijd is waardevol. Waardevol voor de Heer, waardevol voor ons en waardevol voor het leven. Dus laten we ons tijd goed gebruiken, dit komend half uurtje. Altijd goed gebruiken, zodat we wanneer het afgelopen is, dat we kunnen terugblikken met een voldaan gevoel. We gaan dus beginnen met een notitie die ergens achterin een krabbeltje van een Bijbel is gevonden. En die van vandaag klinkt als volgt. Soms lijkt God ver weg te zijn. Wie is er dan eigenlijk weggegaan? Ja, inderdaad. Soms lijkt het alsof je bidt en het blijft bij het plafond hangen. Soms lijkt het alsof je God niet ziet in je leven. Soms lijkt het alsof je stilstaat. Er is stilstaand water gekomen. Noem maar op. Allerlei vervelende ervaringen en gevoelens. Waarbij je duidelijk ziet van, ja, het is niet als eerder. En wie is er dan eigenlijk weggegaan? Want God is precies op dezelfde plaats. Hij, of niet precies op dezelfde plaats, want God wandelt. Je wandelt met God. God loopt. En soms raken we achter. Achter omdat we, kijk daar, een etalage vol met mooie kleren. En dan loopt de Heer verder en wij blijven kijken. Oh, wauw, dat zou ik echt willen. En dan wanneer we omkijken, dat is hij zo ver, dan rennen we, hollen we achter hem aan. En dan is er weer iets anders. Dan is er weer iets anders dat ons afleidt en verleidt. Dus wie is er nou eigenlijk achtergebleven? Wie is eigenlijk weggegaan? Wij gaan weg van de Heer. Hij is er altijd. En hij antwoordt ook altijd. Hij is zo trouw. En je hebt er geen hoogte van. En het is zo bijzonder dat wanneer we roepen, dat hij altijd antwoordt. En dat hij altijd daar was. Maar wij zijn weggegaan. En dan op een gegeven moment zien we mij. Dus ik heb de hulp van de Heer nodig. En dan roepen we. En hij geeft ook antwoord. Hij zegt niet, ach, je hebt niet je was niet daar. Ik ga niet naar je luisteren. Dat zegt hij niet. Hij is geen mens. Hij is geen mens als wij. En dat soort dingen doet de duivel. De duivel, in de Bijbel staat dat zoals de mens is, is de Satan. Maar God is God. Hij is bovennatuurlijk. Hij is liefdevol. Hij is genadig. Hij is geduldig. Hij heeft zoveel eigenschappen die we zoeken in grote helden. In fans. In superheroes van zoals Superman en Batman enzovoorts. God is veel meer dan dat. En wij moeten het niet ver gaan zoeken. We vinden het in de Heer Jezus. Alles wat je zoekt, alles wat je wil vinden, is in Hem te vinden. Dus wie is er weggegaan? Laten we niet meer weggaan, maar laten we bij Hem blijven lopen. En wanneer iets voorbij komt dat je zo leuk vindt, blijf niet haken. Want anders raak je God soms helemaal kwijt. En de tekst die erbij hoort, is gehaald uit Romeinen 8 vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ach, amen, zuster. Nou, dat is een hele prachtige tekst. Wat er staat, wat zal ons scheiden? En er staat ook in de Bijbel, in sommige vertalingen, wie zal ons scheiden? En wat staat er bij wie? Geen hoogte, geen breedte, geen diepte, geen krachten, geen machten. En het wordt wie genoemd, want het zijn allemaal demonische machten, entiteiten die komen om ons helemaal op te laten gaan in onze menselijke vleeselijkheid. Nou, wie zal ons scheiden en wat zal ons scheiden? Niemand, niemand en niets moet ons kunnen scheiden van de liefde van de Heer. Blijf dichtbij, blijf dichtbij. Koste wat het kost, blijf dichtbij. Dat is iets waarnaar we moeten streven. En dan wil ik het gelijk koppelen aan de identiteit die je moet hebben in Christus. Want als je je identiteit in Christus nog niet hebt of kent, dan ga je afdwalen, ja. Dan ga je weglopen en dan terugkomen. En weglopen en terugkomen. En vallen en opstaan. En vallen en opstaan. En dan ga je lopen en dan rennen en dan hollen. Enzovoort. Het is een yo-yo effect. Maar wanneer je je identiteit in Christus hebt, dan gebeurt dat niet. En dat moet je kinderen ook leren. Leer je kinderen. En als je dat niet aan je kinderen hebt kunnen leren, omdat je misschien op latere leeftijd bent bekeerd, of omdat je het niet wist, bid ervoor. Bid ervoor. Ga op je knieën. Laat de mensen om je heen, jouw geliefden, hun identiteit in God kennen. Wat is je identiteit in God? Je bent geen verloren zoon of verloren dochter, maar je bent de dochter van de Allerhoogste God. Je bent in Hem en je hebt je taak in Hem. Dus laat het echt duidelijk voor je zijn, want de generaties, de laatste twee generaties of meer drie, ze zijn opgegroeid met internet op een bepaalde manier. En nu is het zo erg dat de artificial intelligence groter lijkt dan de menselijke intelligence. Waardoor de kinderen die nu opgroeien hun identiteit kwijtraken. Ze denken dat van AI is veel groter dan hun. Dat mens is, menselijk is. Ze communiceren met een robot alsof het een mens is. En ze krijgen zulke geweldige adviezen, zulke geweldige antwoorden. En alles wat ze zoeken, alles wat ze nodig hebben, is maar een woord op het internet en ze krijgen al antwoord. En die stemmen klinken ook zo echt, zo. Natuurlijk kunnen wij het onderscheid maken tussen robotstemmen en menselijke stemmen. Maar de kleintjes, voor hun is het normaal. Ze groeien erin op. En het is zo angstaanjagend eigenlijk. Eng. Het is eng om te zien hoe ze omgaan met de dingen. Ja, en de oudere jongeren, zoals jongeren tussen 20 en 30 jaar, die zeggen, ja, je weet wel dat het niet echt is. Je weet dat het gewoon een ding is, een middel om je doel te bereiken. Maar de kleintjes dan, het is zo erg dat ze hun leven benemen, zich het leven benemen. Dus laten we onze identiteit kennen in de Heere en laten de kleintjes ook hun identiteit in de Heere kennen. Ja, dat is heel belangrijk. Let op hoeveel ze bezig zijn op social media. Liever meer social om zich heen dan op een ding. En ook niet op de jonge leeftijd een scherm geven. Ja, laat het jouw scherm zijn die je een aantal minuten geeft aan dat kind. Maar niet dat dat kind zelf één heeft waardoor ze kan zeggen, het is van mij. Ik heb er recht op. Nee, niemand heeft er recht op. Het is van mama of papa of oma of opa. En je mag er eventjes gebruik van maken. Yep. En niet geven alsof ze een telefoon nodig hebben wanneer ze 4 en 5 jaar zijn of 7 of 8 jaar. Het is veel te jong. Hoe oud begint een kind eigenlijk met een telefoon hebben? Nou, voor mij, ik zou met 15, 16, zou ik een telefoon kunnen geven. En eentje met minder opties. Ja, nou ja. Goed, laten we daarover dan niet te diep inwijden. Maar laten we gaan naar ons heerlijke receptenboek, waarvan ik helemaal vol ben. En ik ben nog niet klaar ermee hoor. Bruine bonen met meer dan rijst. En dan hadden we een recept gehad over salades. Bruine bonen met salades. En ik denk dat we 2 recepten hadden gevonden. Laat even kijken. Zal ik meer salades doen? Zoveel salades. Er is 1 hier met aardappelsalade. En zongedroogde tomaten. Oké, we gaan deze 2 nemen. We gaan nemen salade, zongedroogde tomaten en bruine bonen. Dat is voor de mensen die echt van tomaten houden. Die van zongedroogde tomaten houden. Want een zongedroogde tomaten hebben dan ook weer een iets andere smaak. En best lekker hoor. Wat je nodig hebt voor een salade van zongedroogde tomaten en bruine bonen is 300 gram tagliatelle verdi. Oftewel spaghetti. 300 gram spaghetti. 200 gram bruine bonen die uitgelekt is. 4 grote Roma tomaten in partjes gesneden. Oh, tomaten zijn nu erg duur, hè? Maar goed, 4 grote. Als je hebt geplant, dan is het ook goed als je kan kopen. Of dan middelgrote, maar hier staat 4 grote. 6 zwarte olijven zonder pit. 2 groene olijven in schijfjes gesneden. 2 teentjes knoflook fijn gehakt. De olijven zou je kunnen vervangen. Maar kijk even op Google waarmee je olijven kan vervangen in een salade. 6 zwarte olijven toch zonder pit. En 2 groene olijven in schijfjes gesneden. 2 teentjes knoflook fijn gehakt. 9 blaadjes basilicum. 1,5 eetlepel verse koriander fijn gehakt. 2 eetlepels olijfolie. 2 rauwits. Zaden verwijderd en fijn gehakt. Rauwits, ik weet niet wat rauwits zijn hoor. Maar we zoeken het op op het net. 2 eetlepels citroensap. 1,5 theelepel zout en zwarte peper. Nu, de bereidingswijze hiervan is, dit ga ik ook zeker proberen. Die andere, heeft u die andere al geprobeerd? Ik heb die ene geprobeerd waarover ik sprak. Niet met krap hoor. Of ja, quick. Wat was het, die quick? 1 van ze en het was heerlijk. Gewoon heerlijk. Oké, de bereiding. Maak een dressing door olijfolie, olijven, koriander, zout en citroensap goed te mengen. Dus je dressing is mengen van olijfolie, olijven, koriander, zout en citroensap. Kook de spaghetti volgens voorschrift. Spoel koud af en laat ze uitlekken. Meng de bruine bonen met de tomaten, knoflook, olijven, basilicum en de pasta. En plaats het mengsel in de koelkast. Dus je mengt de bruine bonen met de tomaten. Hier staat bij de titel zongedroogde tomaten. En hier staat 4 grote Roma tomaten. Zijn Roma tomaten de zongedroogde tomaten? Dat zijn dat de zongedroogde tomaten. Oké, en dan meng je dus die bruine bonen met die tomaten, knoflook en olijven. basilicum en de pasta en plaats het mengsel in de koelkast. Schep de dressing door, door het pasta mengsel en serveer direct. Er staan twee dingen hier. Maak een dressing door olijfolie, olijven en koriander, zout en citroensap goed te mengen. Maar dan staat er, kook de spaghetti en meng het met de bruine bonen, tomaten, knoflook, olijven. Waarschijnlijk moet je een deel van de olijven gebruiken voor de dressing. Ja. 6 zwarte olijven zonder pit en 2 groene in schijfjes gesneden. Dan moet je de dressing maken met waarschijnlijk een deel van de olijven en de bruine bonen. Of het is dat je dan die dressing door je mengsel heen doet. Want dan moet je het in de koelkast plaatsen. En daarna moet je de dressing scheppen. Dus de olijven moet je verdelen waarschijnlijk. Het staat er niet bij, maar dat lees ik dan tussen de regels door. Schep de dressing door het pasta mengsel en serveer direct. Mooi. Nu, dit ga ik ook proberen hoor. Want die dingen die ze bij elkaar hebben gezet. Die ingrediënten. Ze zien er heel goed uit. Ik heb geen foto hiervan. Maar, oh ja, ik zie een foto hier. Goed, ik zie een foto ervan. En ik moet u zeggen, het ziet er prachtig uit. Ja, je eet met je ogen, hè. En dat maakt dat je dus echt wil, dat je het echt wil proberen. Nu, dit boek neem ik mee naar huis. En ik ga dit, laat me zien. Vandaag is zondag. Vandaag is maandag. Dus dan moeten we het voor zondag laten. Ja. Dan laten we dit voor zondag. Ik tenminste. Zondag is bruine bonen met meer dan rijst. Goed, dat was het ten aanzien van ons recept. We hebben maar 1 recept kunnen doen. We gaan dan nu een music break hebben en zijn dan terug. Na de music break met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

Ja, we zijn terug bij elkaar met het onderwerp van vandaag. Na de music break. En u die er nu pas bij komt zitten, wees welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. En het onderwerp is desperate. Ja, het woordje desperate horen we vaak. Ja, toch, wanneer iemand iets aan het doen is op een bepaalde manier en doorgaat, dan zeg je, ze is zo desperate. Of wanneer iemand, en bij jonge mensen hoor je dat vaak, wanneer iemand zo graag een relatie wil hebben met een jonge man, of die jonge man wil zo nodig met die jonge dame zijn, zeggen ze, is zo desperate. Weet je, dus een desperate betekent eigenlijk wanhopig. Je bent wanhopig. Zonder hoop eigenlijk. Dus eigenlijk de betekenis van desperate is verkeerd. Eigenlijk komt verkeerd aan. Omdat het lijkt alsof je, wanneer je desperate bent, dat je dingen zodanig wil dat je het najaagt. Terwijl desperate betekent dat je wanhopig bent, zonder hoop. Welk woord zou je kunnen gebruiken in plaats van desperate? Ik ben er ook voorstander van dat wanneer je Nederlands praat, dat je echt alleen Nederlands praat, zonder Engelse woorden ertussen. En als je Engels praat, dat je Engels praat. Maar het Nederlands wordt heel vaak gemixt met Engelse woorden om onszelf te uiten. En soms kloppen die woorden niet zoals dit woordje desperate. Nu, wat zou eigenlijk het beste woord zijn om aan te geven dat je heel erg gaat op je doel af? Dat je op je doel af gaat met passie, energie, motivatie van binnenuit. Je werkt van binnenuit, innerlijke motivatie om je doel te bereiken. Zonder dat de ander je hoeft aan te sporen. Je hebt dus een innerlijke drijfveer, een doorzettingsvermogen en een doelgerichtheid. En een ander woord voor gedreven is ook enthousiast zijn, gemotiveerd zijn. Dus dit is eigenlijk het juiste. Dat je gedreven bent om iets te doen. En als je gedreven bent om iets van de Heere te doen, dan is dat heel erg storend voor sommige mensen. Ze zeggen, je bent zo desperate. Maar je bent niet desperate. Je bent gedreven. Je wordt aangedreven door de Heilige Geest om iets te doen, om iets af te maken. Een taak die Hij op je heeft gezet. Een werk die Hij je gegeven heeft en die je zo zeer zeker moet doen. En het maakt niet uit wat jouw leeftijd is. En het maakt niet uit hoe laat het is. Het maakt niet uit waar het is. Het maakt niet uit met wie het is. Het maakt niets uit. Je doet wat je moet doen. En je bent gedreven om het te doen met passie. Je gaat met passie erop af, enthousiast. En wie is de man die gedreven was in de Bijbel om iets te doen waarbij iedereen hem uitlachte? Dat was Noach. Noach had de opdracht gekregen om een ark te bouwen, omdat er een zonvloed zou komen. De zonvloed was eerst voorzegd en toen de opdracht om van golverhout een ark te bouwen. Noach was heel erg gedreven. En volgens de overleveringen van de Joodse vertellingen heeft hij eerst goverbomen geplant. Hij heeft ze eerst geplant voordat hij goverhout had. Maar hij was gedreven. En ze zouden zeggen, wat ga je daarmee doen? Niemand koopt goverhout. Niemand. Je gaat geen cent ermee verdienen. En niemand eet goverhout. Niemand. We hebben eten nodig. Waarom kweek je niet? Waarom plant je niet? Zodat we kunnen eten. Waar zijn die legkippen van je? We hebben eieren nodig. We moeten cakes bakken en taarten, want we trouwen. Ja, en de mannen trouwen met de mannen, de vrouwen met de vrouwen. En het zijn grote feesten die we hier houden. Waarom plant je goverhout? Nou, hij was heel erg gedreven. En hij heeft goverhout geplant. En goverhout, om het te oogsten, om het werkelijk te gebruiken als hout, neemt een hele tijd in beslag. Dus hij heeft in die tussentijd niet alleen gewerkt, maar hij heeft ook gepredikt. En hij heeft ook geprofeteerd. Want hij heeft de mensen gewaarschuwd. En ze hebben niet willen luisteren.
Dus als de Heere iets op je hart zet om te doen en je zegt van ik ga het doen, maar de woorden om je heen maken dat je het niet doet, dan laat je je tegenhouden door mensen. En laat je niet tegenhouden door mensen, want die betekenis die God geeft aan datgene dat je moet doen, heeft eeuwigheidswaarde. En die eeuwigheidswaarde die het heeft, heeft te maken met zielen, niet met jezelf. Dus we kijken vaak naar onszelf en we denken, oh, mensen lachen me uit. Oh Heer, mensen lachen me uit. En dan zijn we zo pitiful, maar we hebben zelf medelijden, zomaar. We moeten met kracht als een soldaat door alles heen gaan. En we moeten zien dat het de Heere is die zijn sterke arm op ons heeft om deze gedrevenheid te hebben. Want dat is een motivatie van binnenuit. En wie woont in ons? De Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons. En die drijft ons aan. Hij is onze aandrijfas. Hij is onze aandrijfas. En hij drijft aan. Oh, hij drijft het aan met een grote kracht

en dat je toch meer moet rusten enzovoort enzovoort. Maar als je die gedrevenheid hebt, stop niet. God geeft je rust. En je gaat af en toe ga je uitslapen of eerder naar bed gaan. Maar die gedrevenheid is geen desperate zijn. Desperate is het woordje wanhopig. Geen hoop hebben. Maar gedreven zijn, je moet door de Heer gedreven worden. En het is geen gedrevenheid als bij de vijand die jou drijft om te zondigen. Je wordt gedreven om te zondigen. Maar dit is dat je zelf ook kan kiezen. Je merkt dat je ook nee kan zeggen. Maar je kiest voor een ja. Je kiest ervoor om ja te zeggen. Ja? Mitakia, ja, ja. Dat zingen we toch? We zingen het. Mitakia, ja, ja. Maar doen we het ook in werkelijkheid? Mitakia.

0: Ja, laat de roep van de Heere jou aandrijven. En laat geen enkele stem jou stoppen. Om datgene te doen dat eeuwigheidswaarde heeft. Tot zover ons programma Vrouwen Vandaag. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En God zegen u. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Boy, mi clara ozo. Mala san op prijs. Dus heb je het checken, Mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
0: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11:00 morgens tot 9:00 in de avond. Op de vrijdag van 11:00 morgens tot 10:00 in de avond. Op de zaterdag van 11:00 morgens tot 11:00 in de avond. En op de zondag van 2:00 middags tot 9:00 in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pen you kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Het is 12 uur.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
2: The name is Collins, Bishop Collins.
3: Mijn naam is Bishop Collins.
2: Originally from West Africa, Ghana.
3: Origineel vanuit West-Afrika, Ghana.
2: I'm sure you are my cousin.
3: Ik ben er zeker van, we zijn neef en nicht.
2: From the Ashanti tribe.
3: Van de stam van de Ashantis.
2: I am Kofi.
3: Ik ben Kofi.
2: Yeah, maybe you are Kwaku.
3: Misschien bent u Kwaku.
2: Or somebody is Kwame.
3: Iemand anders is Kwame.
2: But I'm Kofi, born on a Friday.
3: Ik ben op vrijdag geboren, dus
2: a
3: ik ben
2: Kofi. A
3: male
2: born on a Friday is called Kofi.
3: Een jongen geboren op vrijdag heet Kofi.
2: And a female born on a Friday is Efia.
3: En een meisje dat geboren wordt op vrijdag heet Efia.
2: So maybe somebody is Efia somewhere.
3: Misschien is iemand hier Efia.
2: I see a young lady waving at me. She may be Efia.
3: Misschien is die jonge dame hier Efia.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: And I'm part of the Dag Heward Mills Ministries.
3: En ik ben deel van de Dag Heward Mills Ministries.
2: One of the greatest apostles, evangelists, pastors, teachers from the west coast of Africa.
3: Een van de grootste mannen Gods. Vanuit het westen van Afrika.
2: He is my father in the ministry.
3: Hij is mijn vader in de bediening.
2: He is the one who gave birth to me spiritually.
3: Hij is degene die geestelijk geboorte heeft gegeven aan mij.
2: And I have been with him for over 30 years.
3: En ik ben met hem langer dan 30 jaar.
2: I am preaching because he taught me how to preach.
3: Ik predik omdat hij me heeft geleerd hoe te prediken.
2: I'm speaking the way I'm speaking because he taught me how to do that.
3: Ik spreek zoals ik spreek omdat hij me dat geleerd heeft.
2: And I want to give honor to him for bringing me thus far.
3: En ik wil ook eer aan hem geven dat ik zo ver gekomen ben.
2: Is in ministry.
3: In de bediening.
2: You must always come from somewhere. You must come from somewhere.
3: Moet u altijd ergens vandaan komen.
2: Ministry is like a family. It's like a home.
3: Bediening is net als een familie, een thuis.
2: You must belong to something. You must belong to a home.
3: Je moet ergens thuis horen.
2: You have to have a father.
3: Je moet een vader hebben.
2: Now you have to have a mother.
3: En je moet een moeder hebben.
2: Every single one of us.
3: Elk een van ons
2: was born in a home.
3: Is geboren in een huis.
2: You have a father.
3: Je hebt een vader.
2: Whether the father looks after you or not.
3: Of de vader nou op je, naar je kijkt of niet.
2: Whether you have a relationship with your father or not.
3: Of je nou een relatie hebt met die vader of
2: you
3: niet.
2: Have a father.
3: Je hebt een vader.
2: You also have a mother.
3: Je hebt ook een moeder.
2: Who carried you for 9 months.
3: Die u gedragen heeft 9 maanden lang.
2: And brought you forth.
3: En u heeft voortgebracht.
2: So everybody comes from somewhere.
3: Dus iedereen komt ergens vandaan.
2: So it is in the supernatural.
3: Ook zo is het in het geestelijke.
2: You must have a supernatural father or mother.
3: Je moet een geestelijke vader of moeder hebben.
2: There's nothing like you don't have anybody.
3: Het bestaat niet dat je nou abnormaal sma.
2: That you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, from the cross to the grave, and Lord, we lift your name on high.
3: Dat je gewoon bent gevallen vanuit de hemel en huppel de pup. Lord, I lift your name on high.
2: Huppel de pup. Hallelujah. So you must belong to, you must come from someplace.
3: Je moet ergens vandaan komen.
2: Yeah. And for those of us who are blessed to be part of Logos International.
3: En wij die gezegend zijn om deel te zijn van Logos International.
2: The apostle of our lives is Apostle Steve.
3: De apostel is onze apostel is Apostel Stephen.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: It is not brother Guillermo, isn't it?
3: Het is geen broeder Guillermo.
2: And it's not any assistant pastor.
3: En het is geen enkele assistent pastor.
2: It is not prophetess Vanessa.
3: Het is geen prophetess Vanessa.
2: With all due honor.
3: Met alle respect.
2: The father is Apostle Steve.
3: De vader is Apostel Stephen.
2: And this one we can't say spiritual mother because spiritually you're born by one person.
3: Geestelijk ben je geboren door één persoon.
2: Not two people.
3: Niet twee mensen.
2: Unlike naturally that you have a father and a mother.
3: In het natuurlijke heb je een vader en een moeder.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: I hope you're feeling what I'm saying.
3: Ik hoop dat je volgens mij met taki.
2: And so I want to preach for a few minutes.
3: Dus ik wil enkele minuten prediken.
2: About those who honor you.
3: Over zij die u eren.
2: We gaan over eren praten.
3: We gaan praten over eer. We will talk about honor.
2: I'm learning Dutch, so sometimes I can move into it. Please forgive me.
3: Ik kan ook een beetje Nederlands, dus ik is nog spannend.
2: So I'm going to preach about honor.
3: Dus ik ga prediken over eer.
2: Amen.
3: Amen.
2: And I see that there are a lot of grown-ups here, a lot of mature people.
3: Er zijn heel veel volwassen mensen hier.
2: And so you will understand maybe what I'm trying to talk about.
3: Dus je gaat begrijpen waarover ik zal praten.
2: Because when it comes to honor,
3: wanneer als het aankomt op eer,
2: the Bible says that honor thy father and thy mother.
3: Zegt de Bijbel eer uw vader en uw moeder.
2: And I'm sure many of us here have children and even grandchildren.
3: En vele van ons hier hebben misschien kinderen en zelfs kleinkinderen.
2: And therefore honor is something you can identify with.
3: Daarom u kunt zich identificeren met eer of met dit onderwerp.
2: And so I want you to leave here today with something that is very practical.
3: Dus ik wil dat u hier deze plaats verlaat met iets praktisch.
2: Which is honor.
3: En dat is eer.
2: And if you are here and you have children,
3: als u hier bent en u heeft kinderen,
2: and the children don't respect and honor you,
3: en de kinderen respecteren en eren u niet,
2: they don't visit you or give you gifts on your birthday.
3: Ze bezoeken je niet of geven je cadeautjes op je jaardag.
2: You understand what I mean by honor.
3: Dan begrijpt u wat ik bedoel met eer.
2: In Romans chapter 13 and verse 7.
3: In Romeinen 13 vers 7.
2: If the scripture can be somewhere.
3: Yes.
2: Romans chapter 13 and verse 7.
3: Romeinen 13 vers 7.
2: Yeah. The Bible says in English, and I would like to have the Venster Bible, the Basis Bible, after the English version. Okay. Right, say, render therefore to all their due. Right? So there's a due that is due to all different categories.
3: Eer komt toe aan bepaalde mensen in verschillende categorieën.
2: The Bible says, taxes to whom taxes are due.
3: De Bijbel zegt belasting aan wie belasting toekomt.
2: Taxes, people don't joke with taxes.
3: Mensen maken geen grappen met belasting.
2: I lived in the Netherlands for a few years.
3: Ik woonde in Nederland voor een paar jaren.
2: You don't joke with the belastingdienst.
3: Je maakt geen grappen met de belastingdienst.
2: They will come for your inboedel.
3: Ze komen voor je inboedel.
2: They will come for your TV.
3: Ze komen voor je TV.
2: They will come for your carpet.
3: Ze komen voor je mat.
2: They will come for your TV stand.
3: Ze komen voor je TV.
2: They will come for your gas cooker.
3: Ze komen voor alles.
2: So render to therefore to all every category what is due them.
3: Dus geef of ere wie ere toekomt.
2: Taxes. To whom taxes are due.
3: Belasting aan wie belasting toekomt.
2: In a third world country.
3: In een derde wereldland.
2: You probably can run away with it, not paying some taxes.
3: Ik kan voor op tien zo kan de.
2: Toch?
3: Door geen belasting te betalen.
2: Yeah. But not in Holland.
3: Maar in Holland. En in Rocco.
2: Of course not.
3: Mm-mm. Helemaal niet.
2: Yeah. Custom to whom customs.
3: Eer aan wie eer toekomt.
2: Fear to whom fear.
3: Can I read it in Basis Bijbel?
2: Yeah, the Basis Bijbel.
3: Ja. In Basis Bijbel, Romeinen 13, vers 7. Geef daarom aan ieder waar hij recht op heeft.
2: Recht op heeft.
3: Betaal belasting aan de mensen aan wie je belasting moet betalen.
2: Betaal belasting aan wie je belasting moet betalen.
3: Betaal tol aan de mensen aan wie je tol moet betalen.
2: Oké, go on.
3: Geef respect aan de mensen die je moet respecteren.
2: Respect. Geef respect aan de mensen die je moet respecteren. This is the Bible.
3: This is the Bible.
2: And if you're a Christian, I hope you do believe in the Bible.
3: En als u een christen bent, hoop ik dat u gelooft in de Bijbel.
2: The Bible says that in the beginning was the Word.
3: De Bijbel zegt in het begin, de beginnen was het woord.
2: And the Word was with God.
3: En het woord was met God.
2: And the Word was God.
3: En het woord was God.
2: There was nothing he did in the beginning without the Word.
3: Er werd niets gedaan in het begin zonder het woord.
2: So the Bible says that the King James says, honor to whom honor is due.
3: En de King James zegt hij, eer wie eer toekomt.
2: The Netherlands says, respect aan wie respect. Je moet respecteren.
3: Respecteer wie je moet respecteren.
2: Now, and so since we have leaders in this church.
3: Dus sinds we leiders hebben in de gemeente.
2: Since we have an apostle of this house.
3: Aangezien we een apostel hebben in dit huis.
2: Let us look at ourselves in relation to him.
3: Laten we naar onszelf kijken in relatie tot hem.
2: In terms of honor.
3: In termen van eer.
2: Tell your neighbor, are you ready?
3: Vraag aan uw buur, bent u gereed?
2: So I want to give you about two or three signs of the lack of honor.
3: Ik wil u twee of drie tekenen geven als er gebrek is aan eer.
2: So my message is the signs of dishonor.
3: Dus de tekenen van oneer, om maar even zo uit.
2: So my message that you can take with you when you go home and they ask you who preached and what did he preach.
3: Dus u kunt dit meenemen als ze vragen wat wie heeft gepredikt en wat heeft hij gepredikt.
2: It's Bishop Collins.
3: Bishop Collins heeft gepredikt.
2: And I'm preaching about signs of dishonor.
3: En ik predik over tekenen van disrespect.
2: Disrespect. Now, how do you know somebody is disrespecting you?
3: Hoe weet je dat iemand je disrespecteert?
2: How do you know that somebody is dishonoring you?
3: Hoe weet je als iemand geen eer heeft naar je toe?
2: Signs always lead to a destination.
3: Tekenen leiden naar een bestemming.
2: If you want to go to Logos International op de Koeseweinestraat.
3: Als je wil gaan naar Logos International is het de Koeseweinestraat.
2: You go to Google Maps.
3: Dan ga je naar Google Maps.
2: And then you either put in Logos International.
3: Dan zet je of Logos International.
2: Or you put in the address Koeseweinestraat.
3: Of je zet het adres Koeseweinestraat nummer 13.
2: Then Google will say 25 minutes.
3: Google gaat zeggen 25 minuten.
2: And then Google, who doesn't speak Dutch, will bring you here.
3: Dus Google gaat je naar hier brengen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Now, as you are coming, there are some places you see signs. If you are going to the hospital, for example.
3: Als je gaat, bijvoorbeeld als je naar het ziekenhuis gaat.
2: You will see a sign that there's a hospital here.
3: Dan zie je een teken of een bord, hier is een hospitaal.
2: So signs lead us to real and deep things.
3: Dus tekenen leiden ons naar echte diepe zaken.
2: My spiritual father is a medical doctor by profession.
3: Mijn geestelijke vader is een dokter.
2: He always talks about Lazarus dying for 4 days.
3: Hij praat altijd over Lazarus die 4 dagen gestorven is.
2: And then Jesus went to raise him from the dead.
3: En Jezus ging om hem te wekken uit de dood.
2: He tells us about the miracles that actually happened.
3: Hij vertelt ons over de wonderen die echt zijn gebeurd.
2: For Lazarus to come out of the dead or to rise again.
3: De wonderen die zijn gebeurd zodat Lazarus opgewekt kan worden uit de dood.
2: He has taught us that when somebody dies for about 4 days.
3: Hij heeft ons geleerd als iemand al 4 dagen dood is.
2: Everything in the person's belly, stomach becomes it comes together like porridge.
3: Pardon?
2: The stomach, the intestines, the heart,
3: de organen, het hart,
2: they all melt.
3: Ze smelten.
2: And become one big mass.
3: En het wordt één grote massa.
2: Are you still here?
3: Bent u nog hier?
2: So for Lazarus to come back from the dead,
3: dus zodat Lazarus terug zou moeten komen van de dood,
2: it means that that mass of liquid in his belly
3: betekent dat die massa, die vloeistof die één geworden is met alle organen in zijn buik,
2: had to be reversed to become different solid organs in his body.
3: Moest teruggaan en verschillende organen weer gevormd moesten worden in zijn buik.
2: Are you with me?
3: Ben je nog hier met mij?
2: And then the person raising that person from the dead should have such a great relationship with God.
3: Dus die persoon die hem uit de dood gaat opwekken moet zo'n relatie hebben met God.
2: That God will release the soul that went to God to come back into the body.
3: Dat God die ziel weer moest releasen om in het lichaam te komen.
2: Because why would God listen to you to bring back a soul that is going to be with him back into the grave?
3: Waarom zou God naar je moeten luisteren om een ziel die gegaan is naar God terug te brengen in het lichaam?
2: Who are you?
3: Suman are you?
2: You're the district commissaris?
3: Ben je district commissaris?
2: Who are you?
3: Suman are you?
2: That God should listen to you for my grandmother who has died is in heaven enjoying herself should come back into the grave somewhere on the Jaggernaut Lachmanstraat.
3: Dus God moet naar je luisteren. Oma sa dede gonan gado abe rust dape. Sena ziel kom baka ergens aan de Kopenamenstraat.
2: Ja. Yeah.
3: Jaggernaut Lachmanstraat.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: And so you see that a lot of things went on before Lazarus came from the dead.
3: Dus je ziet, er zijn heel veel dingen vooraf gegaan toen Lazarus uit de dood is
2: opgestaan. So he teaches us that if somebody has a headache,
3: dus als iemand hoofdpijn heeft,
2: it's just not a headache.
3: Is het niet gewoon een hoofdpijn?
2: It could be a sign of a cancer in the person's body.
3: Het kan zelfs een teken zijn van een kanker in het lichaam van die persoon.
2: But when you have a headache, you just take a painkiller.
3: Als je een hoofdpijn hebt, neem je gewoon een pijnstiller.
2: Thinking that everything is okay.
3: Denken dat alles is al goed.
2: No, but there's a cancer that your body is reacting to in the form of a headache.
3: Misschien is er een kanker waar je lichaam op reageert in de vorm van een hoofdpijn.
2: And so signs are always important to deduce what the sign means.
3: Dus tekenen zijn altijd belangrijk om terug te brengen naar wat het werkelijk betekent.
2: Jesus spoke about the sign of the end time.
3: Jezus sprak over het tekenen van de eindtijd.
2: That if you hear of wars,
3: dus als u hoort van oorlogen,
2: rumors of wars,
3: of geruchten van oorlogen,
2: diseases and sicknesses,
3: ziekten, uitbraken.
2: Then you see, he says, then you should know that the end is at hand.
3: Dan moet u weten, het einde is nabij.
2: And so signs always show you what is going to happen or what is in store.
3: Tekenen laten altijd zien wat er zal gebeuren.
2: And so signs, there are some signs that shows you that this person does not honor me or does not respect me.
3: Dus er zijn tekenen waardoor je kan weten deze persoon eert mij niet.
2: And as a group of people, as the body of Christ, as a church like this, there should be honor here.
3: En als een gemeente moet er eer hier zijn.
2: There should be respect here.
3: Er moet respect zijn.
2: There should be respect in your home.
3: Er moet respect zijn in uw huis.
2: Husband should respect wife.
3: Mannen moeten hun vrouw respecteren.
2: Wife should respect husband.
3: Vrouwen moeten hun man respecteren.
2: Children should respect parents.
3: Kinderen moeten hun ouders respecteren.
2: Grandchildren should respect teachers.
3: Kleinkinderen moeten hun leraren respecteren.
2: There should be honor and respect all over.
3: Er moet overal respect zijn.
2: That's what the Bible teaches us.
3: Dat leert de Bijbel ons.
2: And so in Isaiah chapter 53 and verse 3.
3: Dus in Jesaja 53 vers 3.
2: The Bible says, he is despised and rejected by men.
3: Hij is verworpen en verlaten door de mens.
2: Can you believe it? Can you believe it that Jesus was this Jesus Christ?
3: Kunt u geloven Jezus Christus?
2: The Son of God?
3: De Zoon van God?
2: The miracle working Jesus?
3: De wonderwerkende Jezus?
2: The one who took 5000 people to a coffee box?
3: Degene die 5000 mensen heeft gebracht naar coffee box?
2: How many people can you take to coffee box?
3: Hoeveel mensen kunt u naar coffee box brengen?
2: Your wife and your 5 children.
3: Vrouw en je 5 kinderen.
2: Jesus took 5000 people to coffee box south.
3: Jezus bracht 5000 mensen naar coffee box zuid.
2: Yet the Bible says he is despised and rejected by men.
3: Hij werd verworpen door mensen.
2: A man of sorrows.
3: Een man van smarten.
2: And acquainted with grief.
3: En hij kende pijn en verdriet.
2: We hid, as it were, our faces from him.
3: De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen.
2: He was despised.
3: Hij werd verworpen.
2: The one who healed blind people.
3: Degene die blinden heeft genezen.
2: The one who healed people who couldn't walk.
3: Degene die mensen liet lopen.
2: The one who healed the woman with the issue of blood.
3: Die man die vrouw met die aandoening heeft genezen.
2: The one who rebuked the winds and the waves.
3: Degene die de winden kon bestraffen.
2: The one who went to a wedding and there was a disgrace and he changed water to wine.
3: Degene die naar een huwelijk ging en was shembonde, maar hij veranderde water in wijn.
2: The Bible says that he was despised and rejected.
3: De Bijbel zegt hij werd verworpen.
2: Hallelujah. We hid our faces from him. He was despised and we esteemed him not.
3: De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. Geen respect voor hem.
2: So what are some of the signs? Some of the signs are here.
3: Dus sommige van de tekenen zijn hier.
2: And so sign number one, very quickly.
3: Teken nummer 1
2: is your absence can be a sign of dishonor.
3: Uw afwezigheid kan een teken zijn van dat je geen eer hebt.
2: Your absence can be a sign of dishonor.
3: Uw afwezigheid is een teken van disrespect.
2: You are part of something.
3: Je bent deel van iets.
2: You are part of the singing ministry.
3: Je bent deel van de singing ministry.
2: You are part of the dance group.
3: Je bent deel van de dansgroep.
2: You are part of the board of the church.
3: Je bent deel van de bestuur van de gemeente.
2: Of which apostle is the head and the leader of.
3: Waarvan apostel het hoofd is en de leider is.
2: But in some meetings you don't show up.
3: Maar in bepaalde vergaderingen in een kom.
2: With all the nice excuses you may have.
3: Met alle geweldige excuses die je hebt.
2: Jesus was despised.
3: Jezus werd verworpen.
2: We hid our face from him.
3: We draaiden ons hoofd voor hem.
2: It means that we did not want to see Jesus, so we're not where Jesus used to be.
3: Dat wil zeggen, we wilden Jezus niet zien, we waren niet waar Jezus was.
2: And so your absence at meetings is a sign of dishonor.
3: Dus uw afwezigheid is een teken van disrespect.
2: If it wasn't like that, when a child misses a school day, it won't be something that the teacher will take notice of and even report.
3: Als het niet zo was, dat zou als een kind verzuimde, de juffrouw het niet rapporteren. If I know ben de zo.
2: Because not coming to school, not showing up, is something.
3: Want niet komen naar school, dat wil zeggen, er is iets aan de hand.
2: And if you are part of something and you don't show up 1, 2, 3, if it's a very serious case.
3: Als u deel bent van iets en u komt niet 1, 2, 3 keren, dan is het heel belangrijk.
2: And so honor to our apostle here.
3: Dus eer aan onze apostel hier.
2: Honor to God here.
3: Eer aan God hier.
2: Is not to forsake the assembling of yourselves together.
3: Wil ook zeggen dat we onze samenkomsten niet verzuimen.
2: Your presence means a lot.
3: Uw aanwezigheid betekent veel.
2: Your absence also speaks a lot.
3: Uw afwezigheid spreekt ook veel.
2: Because if you love the person, you have a good relationship with the person.
3: Want als je een goede relatie hebt met de persoon.
2: When there has to be a meeting where the person is involved.
3: Als er een meeting is en de persoon is erbij.
2: You will be there.
3: Ga je daar zijn?
2: You will be there.
3: Je wilt daar zijn.
2: You will be there.
3: U zal daar zijn.
2: And so, not being there.
3: Dus niet daar zijn.
2: Say something.
3: Zegt iets.
2: In Isaiah, 1 Samuel chapter 15.
3: 1 Samuel 15.
2: We are reading the Bible to buttress or to support this point.
3: We lezen teksten om dit punt te ondersteunen.
2: In 1 Samuel chapter 15.
3: 1 Samuel 15.
2: Vers 28 to 30.
3: 1 Samuel 15 vers 28 tot 30.
2: The Bible says.
3: Zegt de Bijbel.
2: So Samuel said to him. The Lord has torn the kingdom of Israel from you today. And has given it to a neighbor of yours who is better than you.
3: Toen zei Samuel tegen hem, de Heer heeft vandaag het koningschap van u afgescheurd. Hij heeft het gegeven aan iemand die het meer waard is dan u.
2: Verse 29.
3: Vers 29.
2: And also the strength of Israel will not lie nor relent. For he is not a man that he should relent.
3: De sterke God van Israël liegt nooit en doet altijd wat hij heeft besloten. Mensen veranderen van gedachten, maar hij is geen mens. Hij verandert nooit van gedachten.
2: Vers 30. Then King Saul, who had offended God, been disobedient to God, didn't follow God's instructions, then he says something here.
3: Saul, diegene die Gods instructie niet heeft opgevolgd, zegt iets hier.
2: Because even though he disobeyed God, he wanted Samuel the prophet to come and be with him at a function.
3: Dus ondanks hij God ongehoorzaam is geweest, wilde hij toch dat Samuel bij een speciale bijeenkomst met hem moest zijn.
2: So think about it.
3: Dus denk erover na.
2: You, God place you there as a king.
3: God put you there like a king.
2: Then God gives you an instruction.
3: En God geeft je een instructie.
2: And then you disobey the instructions.
3: En dan ben je ongehoorzaam aan die instructie.
2: Then since you can't see God.
3: En aangezien je God dan niet kan zien.
2: You go to the prophet God has given to you.
3: Ga je naar een profeet die God gegeven heeft aan jou.
2: And ask him to come and be with you even though you have been disobedient to God.
3: En je vraagt dat die profeet met je komt zijn. Ondanks je ongehoorzaam bent geweest aan God.
2: So Saul goes on to say, I have sinned, yet.
3: Saul zegt, ik heb gezondigd, dan nog.
2: Honor me now, please, before the elders of my people and before Israel, and return with me that I may worship the Lord your God.
3: Dus maar Saul zei, ik heb verkeerd gedaan. Laat nu alsjeblieft aan mijn aanvoerders en mijn volk zien dat u mij eert.
2: Are you here? Are you with me? Are you still here? Or you've gone back home?
3: Bent u hier of bent u naar huis? Bent u hier?
2: The king,
3: the koning,
2: is having a meeting.
3: Heeft een meeting.
2: A very important meeting.
3: Een belangrijke samenkomst.
2: With the elders and the leaders of Israel.
3: Met al zijn aanvoerders van Israël.
2: And he's inviting Samuel the prophet to come and be with him.
3: En hij nodigt Samuel de profeet uit om met hem te zijn.
2: And he used a word. He says that honor me by coming with me to the function.
3: En hij zegt, eer mij door met mij naar die meeting te komen.
2: Which means that to be present in a meeting where somebody important, the apostle, or it means that you are respecting or honoring that person.
3: Dus dat wil zeggen, als je komt naar die meeting, wil ook zeggen dat je de persoon eert.
2: And so your absence is a sign of disrespect.
3: Dus uw afwezigheid is een teken van disrespect.
2: You see, in a culture where you have a lot of Western influence.
3: In een cultuur waar er heel veel westerse invloeden zijn.
2: People do whatever they feel like doing.
3: Doen mensen gewoon wat ze willen doen.
2: They say, I don't want to be controlled.
3: Ze zeggen, ik wil niet gecontroleerd worden.
2: But you are calling something control that is actually respect.
3: Maar dat wat je daar zegt, eigenlijk bedoel je, of... Please come again.
2: Yeah, you are calling something control instead of saying it is respect.
3: Je noemt iets controle of control, maar eigenlijk is het respect.
2: Because, for example, in a Western culture, a young man may not necessarily inform his parents about a young girl, a young lady that he's falling in love with.
3: Dus als een jonge man in een westerse cultuur is, meestal informeert hij zijn ouders niet dat hij verliefd is.
2: But in other cultures that are not so westernized, you have to actually discuss this thing with your parents. They have to be informed about it.
3: In andere soort culturen die niet zo westers zijn, voordat je iets gaat doen, ga je het eerst bespreken met je ouders.
2: A lot of things have changed in the world.
3: Vele dingen zijn veranderd in de wereld.
2: But the Bible stands is forever. The Bible, the Bible says, "Thy word, O Lord, is settled in heaven."
3: Uw woord staat vast in de hemel.
2: The Bible has not changed. God has not changed.
3: God is niet veranderd. Zijn woord is niet veranderd.
2: And so, no matter how liberal the system is, the Bible is not liberal. It is conservative.
3: Dus het maakt niet uit hoe liberaal het systeem is. De Bijbel is nog steeds conservatief.
2: I don't know whether you are annoyed because you are not clapping. Pardon me? I don't know whether they are not happy with me. They are not clapping.
3: Ik weet niet als u niet blij met me bent, want u klapt niet.
2: Yeah, okay. Now I feel loved.
3: Okay, nu voel ik me geliefd.
2: I remember in the days when I was in Holland, something came up.
3: Ik was in Nederland en er kwam iets op.
2: That the Dutch culture. No more, the children in the Dutch culture will call their parents by their first names.
3: In Nederland is het zo dat ze een cultuur hebben dat die kinderen ze werken met first name basis. Ze noemen de ouders gewoon bij naam.
2: Yeah, so if the father is called, Derek van den Broek.
3: Dus als die vader heet Derek van den Broek.
2: Then he just calls him Derek.
3: Dan noemt hij hem gewoon Derek.
2: Hi Derek, hoe gaat het met je?
3: Hi Derek, hoe is het met je?
2: And that is the guy's father.
3: En dat is zijn vader.
2: It's normal, it's okay.
3: Het is gewoon normaal. Dat ze
2: if you
3: doen.
2: Come from where I come from.
3: Als je komt waar ik vandaan kom.
2: You say daddy.
3: Zeg je daddy.
2: Or you say Mr. Van den Broek.
3: Of je zegt meneer Van den Broek.
2: Also, you have to call them by their proper name, isn't it?
3: Papa, daddy.
2: Papa, daddy. Yeah. You can't say Guillermo.
3: Je kan niet gewoon zeggen Guillermo.
2: Slap on your face. That's disrespect.
3: That is disrespect.
2: And so the first sign of dishonor is your absence.
3: Eerste teken van disrespect is uw afwezigheid.
2: So when you don't come to church on a Sunday, you are telling God something.
3: Dus als u zondag niet naar de kerk komt, zegt u iets aan God.
2: If you are invited to a wedding and you don't show up, you are saying something.
3: Als u wordt uitgenodigd voor een huwelijk en u komt niet, dan zegt u iets.
2: You see, I can't answer all your questions because sometimes you may be absent for a very important reason.
3: Ik kan niet alle vragen beantwoorden, want soms bent u afwezig voor een heel belangrijke reden.
2: Which is okay.
3: En dat kan.
2: But many times.
3: Maar zo voor lazy.
2: Your absence is not because you have something more important to do. It's just that you don't want to come. There's disrespect in that.
3: Vaak genoeg is het gewoon een kwestie van disrespect.
2: Because what you have been given, the opportunity you have been given by God here in the church, it should be above everything.
3: Dus als je de gelegenheid hebt gehad van God om te dienen, is het boven, is het belangrijker.
2: The fear of God is the beginning of wisdom.
3: De vrees des Heeren is het begin van wijsheid.
2: So if you have a role to play in the church, your absence, it disrupts things.
3: Dus als u een rol heeft te vervullen in de gemeente, uw afwezigheid brengt dingen in de war.
2: Are you with me?
3: Bent u met mij?
2: And so not coming to church is disrespect to God.
3: Dus niet komen naar de kerk is disrespect naar God
2: so
3: toe.
2: So people who don't respect pastors and leaders of the church, they don't come to the church.
3: Dus mensen die geen respect hebben voor pastors en leiders, ze komen niet naar de kerk.
2: I'm sure there are people who are part of this church who are not here today.
3: Ik ben er zeker van dat er mensen deel zijn van de kerk, maar die nu niet hier zijn.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
4: Sickness.

my family and said I'd be nothing. They told me.

0: because every curse is
1: broken in my life.
2: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
3: Welkom bij

Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

baas. De liefde kent die haat en die overwint het kwade. Dus houd van die vijanden, blijf verbidden tot als het één keer komen. Want we zijn allemaal mensen, maak je ze fouten, daar is vergiffenis nodig.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar toch, je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met daily inspiration, not just radio.

0: dames. Hele goede middag. Het is weer tijd voor de happy hours. Op deze mooie maandagmiddag. Zonnig weer, heet weer. Alsof van ja. Maar we zitten lekker cool hier aan de Stadionlaan. Live in de studio. Lekker in de airco-ruimte. Dus meneer Vieren echt maar onderweg naar hier. Ja, een tintje donkerder geworden. Maar welkom bij een nieuwe editie van de Happy Hours. Waarbij we samen radio gaan maken. Waarbij u kan gaan bellen. Kan appen. Kan bemoedigen. Kan groeten om te feliciteren. Mijn kick-off die staat ready. En we beginnen met Vic Lucas. En hij zingt Halleluja. Ja, nogmaals een hele goedemiddag. Welkom bij de Happy Hours. Mijn naam is Ian Mourazim. En vandaag val ik in voor onze lieve broeder Leandro. Die op een mannen of een broeder retraite is. Dus ik zie me even dat ik even op me invallen. Ik ben nog niet in de staat. En enzovoorts. Dus ben ik denk, oké. Daar kom ik maar. Nou, maar nogmaals een hele goedemiddag. En welkom bij de Happy Hours. Met de complimenten van Shishado Marinada. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Inspiration FM.

Ja, en we luisteren naar Vic Lucas. En hij zingt Halleluja. Nou, de lijnen die staan al open. U mag lekker bellen op het nummer 8755358. Of u mag gewoon lekker appen op het nummer 8755358. U bent van harte welkom op deze mooie maandagmiddag. Hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Voor degenen die livestreamen, ook van harte, harte welkom. U kunt livestreamen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u ook uw applicatie, uw Shalom applicatie, uw eigen Shalom applicatie downloaden. En via de applicatie dan luisteren en kijken naar Shalom. We verwachten wat WhatsApp berichten binnen. Er zijn momenteel nog geen binnen. Dus men wacht die boer rustig. We gaan over tot muziek uit eigen bodem. En dat is van Riso Abiteng en hij zingt Utanga.

De groeten aan ieder die luistert naar Radio Shalom op dit moment. Waar je nou ook bent. Bent u lekker thuis, nog aan het genieten van de rest van de dagen van de vakantie. De laatste dagen van de vakantie. Sorry dat ik het moet zeggen. Maar nog maar een paar dagen. En dan is het weer 1 oktober. En dan beginnen bepaalde scholen weer met de school. Ja, weer met de lessen dan. Is het weer tijd om hard te blokken. Maar zorg er ook voor dat je het samen met de heren doet. Bid, hè. Bid. Ook de leerkrachten natuurlijk. Extra gebed voor de leerkrachten. Van die kinderen van nu. Agers moro einde voor our wereld. Ik kom. Hoe dichterbij wij de dag des heren naderen. Hoe moro koppig die op tjinge tron, toch? Nou, dat staat ook in de Bijbel. Dat de mens losbandiger zal worden. Daarom moeten we blijven bidden voor elkaar. Bid voor uw kind. Misschien kan je dat kind niet echt gewoon bijstaan met het schoolwerk zelf. Maar in gebed kan dat altijd. Bid voor wijsheid. Voor inzicht die nodig is om die lessen te kunnen volgen. Maar vooral ook concentratie, weet je. Maar vandaag de dag, dan zitten de kinderen echt met zoveel verleidingen en misleidingen van deze wereld. Vooral social media, die telefoon. Ik weet niet hoe de kinderen van nu studeren, hoor. Oh, ik zou nu kunnen. Want in meeting, in mijn tijd, had je nog niet echt de telefoon. Je had wel die Blackberry die pas inkwam. Ja, ik ben op de ijskast Nokia. Maar er was niets aantrekkelijks eraan. Dat is alsof je play game. Maar je voegt snel van game, toch? Maar vandaar dat je hebt de hele computer in je handen. En je kan voor alles doen. En vandaar de dag is het niet echt gamen, hè? Maar het is meer die social media. Scrollen op TikTok, op Facebook, op Instagram. En wanneer zo begint te scrollen, heb je niet eens door dat de uur voorbij is. Terwijl je eigenlijk in bestuka. Maar dan, je stuka Facebook. Of je heel verkeerd boek, je stuka.

Ja, we stappen over naar Forrest Frank en Elevation Rhythm. En ze zingen praises. Ja, dus laten we bidden voor onze kinderen. De schoolgaande, de leraren, de leerkrachten, de meesters. En dat dit schooljaar toch een succesvolle schooljaar mag zijn. Voor de Wansa Abra. Alsnog van harte gefeliciteerd. De Wansano Abra. We gaan dit jaar harder onze best doen, toch? Fosi mimabe bedreigd, niet fosi, hè. Mimabe teng, mitaki. Als je niet overgaat, dan ga je met diezelfde schooltas naar school het volgend jaar. En dan ga je met diezelfde schoen. En ik koop geen enkele schriften voor je. Ik koop geen enkele pen, je zal het bekijken. Amerika, denk van me. Hoe ga ik dan succesvol zijn het volgende schooljaar? Heb je nam no one schrift, no one pen. Oh ja, nou bedreig je. If you schrift, lip tien engere in het ding morgen varen. Maar ja, de schooltijden waren inderdaad de leukste tijden, hoor. Vroeger wilde ik het niet geloven. Vroeger dacht ik van, dit is nou een hobby, nou een love game, joh. Voor Guascore, Wiki vroeg voor alle manting. Voor Shio, voor Efesi. Voor Mick, joh, voor Barbarmi, alle day. Je mag niet eens even laat komen.

0: Ja, en waarom speel ik dit soort liederen af? Het is meer om ook de jongeren, je weet je, een beetje aan te trekken. Dat ze ook echt gaan luisteren naar de radio. En dat ze ook mogen zien van, hey, de radio is niet saai hoor. Vooral niet de happy hours. Mensen, zijn jullie gisteren naar de kerk gegaan? Ook wat kerkje is dit? Nog spijbel is dit, toch? Nog spijbel, ja. Ook wat kerkje. We allemaal hebben Jezus nodig, jongen. Als ik even zonder Jezus ga... Wat bijna nooit gebeurd. Want ik kan niet zonder Jezus. Dan ben ik in paniek. Want je begint dingen uit je eigen krachten te doen. Je begint dingen te doen op je eigen... Je begint te steunen op je eigen inzichten. Dan ben ik in paniek, toch? Een van de gevaarlijke... Is de middenkwartorie, hè? Even hoor, mensen. Even. Is de middenkwartorie, hè? Ik ben momenteel bezig met een business, Usabi. Bepaalde van jullie weten. Ik heb een fotografie en een videografie business. En sinds... Ja, one nitty psa. Pemi betak nanga gado. En ik vroeg de heren ook, heren... ik leg deze business in uw handen. Eigenlijk ben ik sinds van het jaar januari begonnen met deze business. Maar het ging niet echt zoals het moest gaan. Maar dan begin je pot a business in Kado Anu. De afgelopen 3 weken terug. Dan heb ik het echt gewoon opgedragen aan God. En dat moest ik eigenlijk al lang hebben gedaan hoor. En ik heb echt ervoor gebeden. En God op. En me vier ook toe. Ik is like God op. Bless a business die zie. Vanaf 3 weken terug. Is het echt booming. Ik kreeg alleen maar afspraken binnenkomen. Afspraken. Boekingen. Verjaardagen. Huwelijken. Gewoon fotoshoots in de studio. Outdoor. Noem maar op. Maternity shoots. En ik dacht. Hey. Wow. Mooi man. Oké, maar dus dan terwijl. Terwijl mijn broko. En ik was gisteren bezig het administratief gedeelte te doen. Alles op een rijtje zetten. Hey, ik heb zoveel shoots gehad in de afgelopen 3 weken. Ik moet nog zoveel shoots doen en bla bla bla bla bla. Maar dan heb ik gevierd. Hé, boy. Nou, Monique, in zee. Huh? En zonder dat ik het door had... begon een gevoel, een klein gevoel, hè? Zo onschuldig, het gevoel van trots te komen. Van, hé, ik ben goed. Hé, ik ben goed, boy. Maar me look de video, de foto ook. Toen dacht ik, hé, ja, maar met je talent. En het is niet slecht om te weten van, hé, dat je talent hebt. Maar het moment eigenlijk dat je... eer begint toe te trekken naar jezelf. Daar begint het echt... hoe je dat? Gevaarlijk te worden. En dan moet je gelijk zeggen van... Hey. Bigi hararem. Isabi toch? Bigi hararem. En dan van... Hey, ano meer. Ivergi tak na gado. Bless our business. Bigi tak aan misreem. Ik hey Ian. Ano jujere. Want je had deze talenten al. Maar omdat gado bless our business fee. Omdat... Gado, pot je aan het op business. Na daarom ik go. Hij heeft de klanten gebracht. Hij zorgt voor de klanten. Dus als je talenten bezit, je kan zoveel talenten bezitten. Maar if Gado aan het de tap a business fee of tap a carrière fee, ano go. En daarom geven we God alle eer, alle prijs, alle glorie. Alle aanbidding, alle respect, alle ontzag is voor God. Alle prijs is voor de Heer. The evening, I can sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the garden. Maar we gaan door met de happy hours. Het is momenteel 2:09. En Sweeties Ranang, hoe gaat het met mijn mensen daar in Nederland? In België? De man erop in haar koers zou. Bonjia. I'll never get used to this. Ja, nou, bonjia, man, dat bon tarde. This is how I wanna live. Mensen, ik wil weer naar Curaçao gaan. Echt waar. Wie wilt me sponsoren, jongen? Get used to this. I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. En we hebben een appje binnen. Laat me zien vanaf hoe laat dit was. Ja, vanaf hier. Goedemiddag, broeder Ian. Goedemiddag, Radio Shalom. En alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. Fredio is vandaag met de bemoedigende woorden van vandaag. Gefeliciteerd allemaal en ieder die vandaag jarig is. Back to school is online. Over een paar dagen is de school open. Leerlingen en studenten, get ready for 2026-2027. Dus get ready. Dat zijn de woorden van onze broeder Fredio. Dankjewel van harte, broeder Fredio. We gaan over tot de pokoe van Jamie McDonald. En zij zingt Left It In The Water.
1: I tried and tried to leave them all behind. The freedom's what they...
0: 8-7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop u kunt appen. Mm-hmm. En ook het nummer waarop u kunt bellen. Onze vaste lijn doet het nog niet. Dus ik vraag u alsjeblieft via WhatsApp te bellen. Als het lukt. Mm-hmm.

Psalm 77, vers 14 tot en met 14. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God? Gelijk God. En onze zuster Cindy, die zegt frisse middag allemaal. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Spreuken 3, vers 5. Filippenzen 2, vers 3. Die zegt ook, wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken. Maar wees nederig en sla een ander hoger dan uzelf. Ja, sla een ander hoger aan dan uzelf. Ja, en dat was Cindy met haar bijbelteksten.

natuurlijk ook de felicitaties aan al die jarigen vandaag. Maar ook degenen die in het huwelijksbootje stappen. Van harte, harte gefeliciteerd. En geniet van het huwelijk. In het huwelijk met Jezus Christus. Laat hij de kapitein zijn van het bootje. En laat hij varen. Met de kracht van zijn liefde.

bent u nog lekker in een bus aan het zitten. Misschien bent u in een taxi. Misschien bent u lekker thuis. Misschien bent u nog aan het werk. Lick me ja zo. Nou, geniet nog van de happy hours. We zijn bijna een half uur al in de uitzending. Misschien bent u pas erbij komen zitten. Ik val voor broeder Leandro in vandaag.

Rishita Colom die zegt: goedemiddag broeder Ian, gezegende dag toegewenst. Kunt u het lied Doorstree Morohi voor ons afdraaien? Ja hoor. Komt helemaal in orde. Ja, dat was Jamie McDonald met Left It In The River. We gaan luisteren naar Blanca. En Blanca die zingt New Day.

Ja, natuurlijk. Ik was vergeten te zeggen. Jullie mogen jullie pokus ook aanvragen hier aan de 94.5 FM. Hier tijdens de happy hours. U bent ook de DJ vandaag. Dus u bepaalt ook wat voor liederen we afspelen. Kennen jullie misschien ook nieuwe liederen? Let us know. Dan gaan we ze ook afspelen hier online. Mensen, ik moet jullie wat vertellen. Dit is nou een getuigenis op een getuigenis. Arki, is er gisteren na de kerk... Mijn dochtertje wilde naar mijn schoonouders gaan. Nee, naar mijn moeder gaan. Naar mijn vrouw de schoonouders. Naar mijn ouders gaan. Nomo wilde ze gaan. Ze wilde echt gewoon gaan. En dat was eigenlijk niet de planning. We zouden eigenlijk gewoon naar huis gaan. Even wat koken thuis. Lekker baden, lekker eten. En dan even rusten. Maar toen zagen we van... Hey, onze dochter wil naar mijn moeder gaan. Dus Omeka go. Ze is gegaan. En toen was ik... Hey, ik ben alleen met vrouwtje. Lange Miregona. Ik maak hier reclame hoor, mensen. Ik ben Miregona Coffeebox. Voor Noord. Wilhelmina Straat. Mirego Drape. Ik had wat centen op zak. Meteen ik had business zeg go. Dus ik had wat centen op zak. Dus Uregona Coffeebox Noord. En... Zo waren alleen. Dus het was leuk om even gewoon alleen met mevrouw zitten om iets gewoon te nuttigen, te eten. Want anders, wanneer je met je kind bent, dan moet je telkens weer schreeuwen. Hé, dit niet doen, dat niet doen. Zit rustig. Je weet toch, maar nu kan je wel een hele rustige conversatie aangaan. Oké. Nou, Unyang, we hebben lekkere dingen besteld. We hebben wat wings besteld, wat tacos besteld. We hebben wat drinken besteld, wat smoothies, water, iced tea, noem maar op. Oké, een lange rekening. Oké, maar dan ook, Mikara, serveerster Kong. En ik zei die serveerster van, mevrouw of dame, mag ik alsjeblieft de rekening en ook nog een meenembakje? Want Anjambe Furu, dus daar zouden we dat eten meenemen naar huis. Die dame komt terug en brengt alleen de meenembakje. Dan weet ik, maar voordat ik kon vragen naar de rekening, ik dacht van, ze gaat de rekening nog halen. En dus ze zet de meenembakje en dan, ewakagwe. Dus ben ik gedacht, oké, ik ga alvast de restanten in mijn bakje zetten. En dan wacht ik wel op de rekening. Nou, je weet dat, voor degene die naar Coffeebox gaan, is dat een soort flip, Sani. Als je het op rood zet, dan komen de serveerders naar je toe. Als je het op groen zet, weten ze van, hé, je hebt geen hulp nodig. Iboom. Nou, dan moet je het op ready, want ik wacht te lang op mijn rekening. En niemand komt. Dus dan moet ik het op groen bakken. Dus ik ga zelf naar de kassa om te betalen. Ik haal mijn pinpas weg. Ik zet mijn pinpas op de kassaregister. Of ja, op de tafel daar. De toonbank, om het zo te zeggen. Ik pot mijn pinpas. En die vrouw is bezig geld te tellen. Die mevrouw achter de kassa.

iemand had op het hart om voor jullie te betalen. Het is in orde. Ik dacht, wat? Jongen, oké. Dus ik moest even, want het was wel veel geld. Het was wel koffiebox. Is niet iets dat je alledaags kan doen, tenzij je bogo money. Die rekening was toch wel, het was boven de twee. De twee kaart boven de 2000. Dan ben ik zeggen, hè? Zeker? Ja. Oké, mekaar afvrouw of mima. Ik vroeg me af. En toen vertelde me, dus mevrouw wist het toen niet. En ik tap mijn moffo. Ik ben gewoon gelopen naar de auto. Daar volgens mij starta wagi. Ik dacht, vrouwtje, in de sapsamsano. Ik dacht van, wat is gebeurd? Ik hoefde niet te betalen voor mijn eten. Ik dacht van, wat? Zei ze van, ik wist het. Want in plaats van ze eigenlijk de rekening voor ons had gebracht, dan wa orukil wenking. Ze waren volgens mij ook mensen van de gemeente. Ze hadden ook zo netjes aan. Leek net pas de motorkerkie. En meneer, mevrouw, broeder, zuster, als u luistert, ik wil u gewoon van harte danken hoor. Want de kara afrouw kon, die meneer of die mevrouw, die broeder of die zuster heeft toen zijn pinpas weggehaald. En zij hadden eigenlijk niet echt iets op tafel. Ze hadden waarschijnlijk gewoon een kopje koffie en de man drinken was een smoothie of zo. Ik weet het niet. Wow. Maar ze hebben niet echt gegeten. En misschien dacht ik, de man had een boel lang abon. Dus dat was me wel opgevallen. Het is bleek dat zij dus voor ons hadden betaald. Hé, hey, dus die nou wagi. Nou, me regwe. Zo laf mika laf. Ik ay boy, gadon na you boy. Maar het mooie ervan is, ik was eigenlijk niet eens van plan om naar koffiebox te gaan. Nou, gewoon me rego naar koffiebox. Weet ik het ook, hé, kom gewoon jouw aan, dat is iets in mijn zak. Maar het was niet gepland, want meestal is dat niet meer gepland, hoor. Je plant van tevoren van, hé, we gaan zo een dag, een paar dagen van tevoren. Of die dag zelf, die ochtend ervan, dan berekent ik, hé, volgens mij qua kerkje, dan ga ik geld nemen, zo. Maar het was helemaal niet gepland. Maar dat was een getuigenis voor jullie. Ik hoop dat ook met jullie gebeurt als jullie naar koffiebox gaan. Hey mensen, minder met reclame, hè?

Dus ik heb extra genoten van het eten. Ik vond het extra lekker. Colossense 2, vers 7. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zij, overvloedig zijnde in hetzelfde. In hetzelfde, met dankzegging. En dat is Fredio. Radio ya moeilijk media zo Sarantongo Bible. If we aye in meki tak we a libi, then we must make aye tiri we libi. We no must make bigi giwis revi. Biga tapu a fasi that you osukus mamofo and chari jarusu kontu. Galatia 5 vers 25 tot 26. Zuster Zietje die zegt, goedemiddag broeder Ian en shalom familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Laten we blijven bidden voor onze kinderen. En deze generatie blijven bidden en ze elke dag opdragen aan de Heer. Fijne gezegende uitzending. Den Haag geniet van de happy hours. Groetjes van zuster Zietje. Ja, goedemiddag, zuster Sietje. En blijf genieten hier van de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Het is momenteel 2:05. We hebben nog maar 25 minuten met elkaar. Heeft iemand ook een andere getuigenis? U mag lekker bellen op het nummer 875-5358. Laten we elkaar bemoedigen en opbouwen. Isabi, zolang je wakker

feit dat je vandaag wat te eten hebt, is een getuigenis. Het feit dat je nog leeft, is een getuigenis. Ja, dat was Terayan. En dat was een love song van Terayan en zij zong Loving You. We gaan over naar Farello en Sephora. En zij zingen Mekayuning.

En zuster Cindy, die stuurt 1 Korintiërs 12 vers 31. U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog verder, nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. Mooi. Jesaja 55 vers 8. Mijn plannen zijn niet hetzelfde als die van u. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten.

Ja mensen, ik maak ook gelijk reclame voor mezelf. Voor degenen die heel graag een fotoshoot willen maken, een fotoshoot willen hebben, hoe kan bel met op nummer 841-6060. 841-6060. Weet je dat je jarig wordt? Weet je dat iemand jarig wordt? En je wil de persoon cadeaus schenken? Een fotoshoot is altijd ideaal. Ook al hou je niet ervan om foto's te maken. Ik heb klanten gehad, boy broeder, of ja, boy Ian. Ik ben niet echt iemand die van foto's maken houdt hoor. Maar ik maak het zo leuk voor je dat je ineens niet eens door hebt dat ik nou wiens 50 foto's mee begin met kickba. En wanneer je dan die foto's ziet, ben je like, hey, what song? Ik praat met je, zijn op momentfoto's toch? Je hebt momenteel een deal, een actie, waarbij je maar 500 SRD betaalt voor een hele half uur. Een hele half uur. 30 minuten lang foto's maken. Zou denken van, hé, maar is maar half uur. Wel, in die half uur, of in dat half uurtje, kunnen we zoveel foto's schieten. Ik doe voor alles. Hè. Ik doe verjaardagen. Ik doe huwelijken. Ik doe maternity shoots. De zwangerschappen fotoshoot. Power aan zaak. Grens Cornelli die zegt groetjes, de genade des Heren is op u. En laat de duivel weten dat u een winnaar bent. Amen, blessie van mama Cornelli. Dag mama Cornelli, wat heeft u vannacht gekookt mama Cornelli?

weet je wat ik mis? Ik mis eten van een oma. Is dat belangrijk? Die oma's koken echt lekker, hè? Anders. Ik heb momenteel geen oma meer. Alleen toen oma of kon de kaba. En ze konden lekker koken, hoor. Eigenlijk de oma van mijn vaders kant, de moeder van mijn vader, die kocht meer eten voor me. Omdat zij bedlegerig was en niet echt kon koken. Maar van mijn moeders kant, joh, het was niet eens geweldig, hoor. Maar gewoon, ik weet niet, het was mijn oma's eten. Ik weet niet, het is altijd lekker. Oma's eten is altijd lekker. Hey. It's like a fire up in my bones. Welke oma wil voor me koken vandaag? Hey, joy from within that will remain. Want biggie sma bruine bonen. Want biggie sma snert. Want kasaba soepo. Heb ik lang niet gegeten, man. Geef me liever dat, hoor, dan fastfood. Ik hou ook van fastfood. Begrijp me niet verkeerd. Me loopt me fastfood. Me loop me Mackie, me loop me fried chicken, dat wel. Mami Alicia dat die boy. Met lekkere gestoofde kip, hè. En Bita Wiri ernaast, joh. Mami no Nyangba. Laat me liever niet praten over dat eten, hoor. Zuster Mariska die zegt, goeiedag broeder Ian, mag ik het lied Holy Forever en een van Adda genaamd Only You Can Do What No Man Can Do. Oké, blessie. Oké, blessie was ook van haar, hoor. Oké, zuster Mariska, dankjewel voor uw WhatsApp bericht en bless.

En mama Zedorf die zegt, goedemiddag broer, mag ik de first lady van de nieuwe gemeente Godsbazuin feliciteren? Pastor Lunette Meijer-Dorder. Yes, yes, yes, komt in orde. Jeremy komt in orde. Ja, van harte gefeliciteerd. Daar had u een lied aan vroeg. Maar van harte gefeliciteerd aan de nieuwe gemeente Godsbazuin. First lady nog. Lunette Meijer-Dorder. Van harte gefeliciteerd met uw jaardag vandaag. Zegt ook verder, mama Zedorf, zwangerschapfoto is gender reveal. Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt de maternity shoot, dat is waar dus de foto eigenlijk gewoon maken voor de mama's, waar ze zwanger is met haar biggie bere. En de gender reveal is echt waar ze gaat tonen van, hey, het wordt een jongen of het wordt een meisje. Dat is de gender reveal. Dat is meestal blauw, roze, de kleur dat die is, heb je toch? Aha, we gaan door met Sephora en ze zingt Nangayu.

Ja, genieten jullie even van dit liedje hoor. Want ik merk dat ik te veel heb gesproken vandaag. Ik klink als Leandro. Leandro, wanneer Leandro begint te praten, man, maar met tamam, maar tap in me vol. Mag geniet van dit liedje.

Iya, ini tuh Sephora and say song Nangayuwa Wang Womaking. We gaan over naar nog een Serna Uma gospel artist Kenya Domini and say singt Tampu Jajaja.

Handelingen 5 vers 29. Petrus en de andere apostelen antwoorden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Ja. Dat is een hele belangrijke, zuster Cindy. Want sommige mensen, ze luisteren eerder naar de mensen dan dat ze naar God luisteren. En het is dus heel gevaarlijk, hoor. Maar daarom is het ook altijd goed, hè. Vandaag hebben we zoveel profeten. Laat me een beetje voorzichtig zijn met de dingen dat ik zeg, hoor. Vandaag de dag hebben we zoveel profeten. Dat je gaat echt moeten gaan toetsen. Hè, van wat ze zeggen. Zomaar, man kan gewoon. Hey, garotei mitak im doet disi. Garotei mitak im doet dati. Garosormi. Gim wafishun abrayu. En dus, mensen, ga jullie alsjeblieft toetsen, hoor. Aksik garo giwan bevestiging. Aksik garo van heren. Is dit inderdaad van u? Of is dit een aanval van de vijand? Is het een strategie van de vijand om eigenlijk op een verkeerde pad te plaatsen? Om van uw plan eigenlijk weg te halen? Of ja, is het toch voor jou aan broeiakong eigenlijk in Garo in plan? Ja, want de duivel die is listig, hoor. En hij is een naaper, hè. Echt een naaper. En dan kan hij inderdaad, de duivel zelf kan ook inderdaad net als visioenen geven. Huh? De duivel kan dat ook doen. Hij is echt een naaper. En hij kan je laten zien en dingen doen en zo. En je dromen geven. En je laat het denken van, hey, je kan rijk worden, maar dan moet je dit doen. Huh? Je kan succesvol worden, maar dan moet je dat opofferen. En bla bla bla bla bla. Hé, hey, noem ik grapje. Ga die dingen toetsen. Wanneer iemand je iets zegt, vooral is aan de profetie, en is aan dat die toets het altijd, breng het voor Gods troon. Actie gaat van Masra. If this not for you, make you wani pasa. Maar if another you wani, als het niet uw wil is, heren, tapadoro die zie. Heer, breek deze deur, vernietig deze pad van Satan. Dat moeten we doen.

Ja, zuiver, zuiver zijn die aan deze tekst, dacht ik. Vrienden, geloof niet iedere geest. Maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt. Want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond.

En ik denk je aan Tori toch. Kom maar af, Migo. Nou, hij was niet naar de kerk gegaan. Mina sap pe a go. Mina sap moef nou een conferentie of zang. Maar hij vertelde me dat je een zuster, nou een broeder tegen dat je, hey, je moet me zoveel geld geven. Want je struggle naar een wroko. En if je kima money dizzy, dan ga je op bless you naar een stabiel wroko. Maar je moet me alles geven dat je hebt. En die broeder had een laatste 500 SZD of 600 SZD over voor de maand. En die broeder, die denkt van, inderdaad, ik struggle met mijn financiële situatie, ik struggle met werk. Dus amai pura, mas ik zie barkie SRD of even barkie SRD uit Amasaka en geef het aan die broeder. En daar, broeder, dat hij van Yoshi, dat gado, Tamara, gado, bless you. Gado, opoor you. Uit je noto. Wel... Zelfde broeder daar zo, die moest andere broeders eigenlijk vragen van, hey, ik heb geen geld hoor. En niet tot de dag van vandaag, maar het heeft een poosje geduurd. Hij moest zelf echt gaan zoeken naar werk. Dus die mensen, boy, dus dan is het me voorzichtig, maar tegelijkertijd wil ik het ook op uw hart drukken. Is dat niet toch? Van, hey, wees voorzichtig met dit soort praktijken. Want de duivel is listig en gebruikt ook mensen. En voor de mensen die namens God praten, maar niet werkelijk namens God praten, toch? Hey, jullie, boy. Wees jullie voorzichtig, hoor. Ga niet zomaar namens God praten of zeggen van, ja, in de naam van Jezus Christus kom ik. Ik praat namens de Heere. Zo spreekt de Heere, zo zegt de Heere. Wees alsjeblieft voorzichtig ermee. Ik zeg niet dat God dat niet kan doen via jou. Maar wees voorzichtig als je dingen namens God gaat spreken. Nog alweer one soos and if fit you, zegt een zuster altijd. Zoals mijn legie gaat het toch? Ja, de Heer heeft me gezegd, je moet mevrouw worden. Terwijl een vrouw trokba.

Ja, en zuster Zinni die zegt, veracht niet wat namens God gezegd wordt. Je moet alles wat gezegd en gedaan wordt op zijn echtheid beproeven. En alles wat goed is vasthouden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 20 tot en met 21.

nog maar 3 minuten in de uitzending. Ik ga jullie zo meteen moeten groeten. Onze laatste pokoe voor vandaag. Ik moet kiezen. Ik heb er 4 hier zo. Mo Arkawan. Ze hebben nog geen afro gespeeld voor vandaag. Dus Ko Arki Limo Blaze. En hij zingt Gold samen met Ada.

En als ik het goed heb, is dit de laatste bericht voor vandaag. Zuster Cindy die zegt, mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer uw lof doen lichten. Lichten en u genadig zijn. Mogen de Heer uw gebeden verhoren en u vrede geven. Blessings en Louis. Ja, thank you very much, Zuster Cindy. En ook Fredio wil ik hartelijk danken voor zijn bijbelteksten. Mama Zedorf, Mariska, Grens Corneli, Sitje, Rishita Colom. Dank jullie allemaal van harte. Voor het samenmaken van radio. Mensen, ik ga er vandoor. Dit was Ian Mourasim achter de microfoon. Live van de stadion, land nummer 7. Het was de happy hours. We love you. I love you. And Jesus loves you even more. Zoals, hoe heet hij, Leandro zegt. Bye bye, love you and stay happy. Nou, zoiets zeggen. I stay happy, hè.

0: Het is 2 uur.
1: Goedemorgen, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Plus hebben chat kost, Mala? Maar met zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know here. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere. Dofi. Tu lees me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk top. En een verfi disi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

I'm the ruler. And you're

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

geest van God, vul mijn hart. Geef uw wijsheid en kracht. Schijn uw licht op mijn pad. Help me bij elke stap.

vers 16 zegt Jezus. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.

0: Het is 3:00.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: SWM. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zranazani. Na Skip. Na View.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Yeah. It's your boy Andy Mamba. Yeah, boss record again. Listen, man.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de bussen te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Ene die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn en ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. 725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainfield aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, naar you.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Yo. Whoa. Whoa. Whoa. Holy. Yes.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

kom op en je denkt van, hey boy, ik moet teruggaan. Ja, echt terug naar het begin, naar de basics. Omdat ik opnieuw kan beginnen en het beter doen kan bereiken. Want, Fury zegt ze...

0: Het is 5 uur.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Hallo, happy kids. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag die God u dao. Welkom erbij. Jouw eigen happy kids kwartiertje. Ik ben zuster Marsha.
1: En ik ben zuster Janine.
2: En ik ben happy kids Janisha.
0: Wij zullen samen de vertelling doen deze week. Voordat we met de vertellingen van deze week beginnen, zullen we eerst deze vertellingen in Gods handen zetten. Ja, als je een eerbiedige houding aanneemt, dan zullen we deze vertelling van vandaag in Gods handen zetten.
1: Lieve Heer, u bent mijn God en redder. U bent mijn beschermer. U bent altijd bij mij. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid. Help mij, Heer, om uw kind te zijn. Ik vraag uw wijsheid, Heer, vooral wanneer het niet goed gaat. Papa, blijf bij mij in moeilijke tijden. Geef mij kracht. Vader, ik ben op zoek naar uw liefde en waarheid. Help mij steeds om anderen te vergeven. Ik wil dienstbaar zijn, Vader. In Jezus' naam. Amen.
0: De vertellingen van deze week gaan over profeet Elisa.
1: Zuster Marsha, wie is een profeet?
0: Een profeet is iemand die namens God tot de mensen spreekt. Een profeet vertelt het volk wat Gods wil is. Profeten kunnen ook aangeven wat in de toekomst zal gebeuren. Bijvoorbeeld als er hongersnood zal zijn, als iemand ziek zal worden, als ze een ander volk zullen overwinnen, maar ook wanneer God zegent.
2: Tekst van deze week is gehaald uit Psalm 30 vers 3. Mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer, mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30 vers 3.
0: Elisa is een profeet die door Elia gezalfd is. Elisa betekent God heeft gered. Happy kids, weten jullie wat je naam betekent? Janisha. Weet je wat jouw naam betekent?
2: Ja, zuster Marsha. Mijn naam betekent Yahweh is genade.
0: Zuster Janine, weet je wat jouw naam betekent?
1: Ja, zuster. Mijn naam betekent God is genadig.
0: Dat zijn prachtige namen. Jullie ouders hebben zeker eerst tot God gebeden en jullie deze prachtige namen gegeven. Ja, happy kids, vraag mama vandaag thuis wat jouw naam betekent. We gaan nu luisteren naar de spannende vertelling van profeet Elisa.
1: Elisa help. Elisa leefde in Israël. Hij deed alles wat Elia gedaan had. Hij sprak in de plaats van God en hij hielp vooral de mensen. Ze kwamen graag bij hem om naar zijn boodschappen te luisteren. Of om over hun zorgen te praten. Als ze met wat zaten of problemen hadden, spraken ze altijd met Elisa erover. De profeet kon altijd goede raad geven. Dat wil zeggen dat hij ze met alles kon helpen. Hij kon alle vragen beantwoorden die de mensen hem vroegen. Op een dag kwam er een vrouw bij hem. Ze zei:
0: mijn man is gestorven. Hij heeft niets meer. Ik heb nu helemaal geen geld. Ik zit met zoveel problemen. Ik heb geld moeten lenen om hem te begraven. Ik heb nu dus geen geld om de mensen terug te betalen. Mijn twee zonen zullen als slaven verkocht worden.
2: Elisa luisterde aandachtig. De vrouw was radeloos. Ze wist niet wat ze moest doen.
0: De vrouw zei: kan jij me helpen, Elisa?
2: Elisa dacht na hoe hij zou kunnen helpen.
1: Hoe zou ik jou kunnen helpen? Ik heb zelfs geen help.
2: Hij dacht diep na en zei:
1: alleen God kan ons helpen. Wat heb je nog in huis? Vroeg hij de vrouw.
0: Ik heb een kleine kruik met olie. Dat alleen heb ik nog over in huis.
2: Over God is het goed, zei Elisa. Luister goed.
0: Gaan we samen goed luisteren wat de mevrouw moet doen?
2: Stuur je zonen om kruiken, vatten of tonnen te lenen bij de buren.
0: Wat de profeet zei, lijkt een beetje gek. Vaten halen bij de buren? Happy kids, wat zullen we ermee moeten doen? Elisa zei, zet de vaten in je huis, sluit je deur goed op en luister goed. Schenk de olie uit jouw kruik in de vaten. Waarom heb je zoveel kruiken nodig voor zo weinig olie? Toch deed de vrouw wat Elisa zei. Want ze geloofde dat hij voor haar iets kon doen. Het is ongelooflijk, Happy Kids, wat er toen gebeurde. Er bleef altijd maar olie komen uit de kleine kruik die de vrouw had, die ze overschonk in de kruiken, de vaten die ze bij de buren had geleend. Die vaten raakten vol. De jongens moesten meer halen. De jongens moesten de vaten zelf wegzetten, want er waren zoveel en ze met de kleine konden ze alles vullen. Moeder zei, mag ik nog een kruik? De jongens zeiden, nee, de buren hebben niet meer. En alles wat u hier heeft is al vol. Dat kan niet, zei ze. En ze lachten.
1: Happy Kids, weten jullie wat de vrouw moest doen? De profeet Elisa zei tegen de vrouw, ga de olie verkopen. Met het geld dat je ervoor krijgt, kun je de schuld betalen. Je zult nog voldoende geld over hebben om een lange tijd voldoende eten voor je gezin te kopen. Zien jullie, Happy Kids? Daarom gingen de mensen altijd naar profeet Elisa, omdat hij voor elk probleem een oplossing had. Is dat niet geweldig, Happy Kids?
0: Happy Kids, de vrouw heeft haar vertrouwen op God gesteld. Zij was gehoorzaam aan Elisa en nu heeft God haar gezegend en ja, ze heeft haar familie kunnen redden. Happy Kids, je zal ook moeten gehoorzamen, dan gaat God jou ook zegenen. We gaan nu de Bijbeltekst van deze week herhalen.
2: De tekst van deze week is, mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3. Nog een keer, mijn Heer God, ik roep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
0: Happy Kids, ga je deze tekst deze hele week gebruiken? Je mag tot God roepen en hij zal je helpen. Hij zal je redden en hij gaat je bijstaan in alles wat je doet. Bemoedigen anderen ook met deze tekst. Je mag mama ook zeggen hoor. Wanneer mama of papa denkt van hoe gaan we verder? Jullie hebben alle suiker gebruikt. Dan zeg je, gaan we bidden? Er moet geld of er moet een wonder gebeuren. Weet je wat je ook kan doen, Happy Kids? Als je een som niet begreep, moet je altijd vragen. God zet in iedereen een Elisa. Dus bijvoorbeeld, God kan jouw juf heel goed gebruiken, of een ander kindje, om je de som goed uit te leggen. Ja, Happy Kids. En we hebben ook een Happy Kids nummer, waarop je kan appen en bellen als je met iets zit. Dus kijk of om je heen als je iemand kan helpen en ook deze tekst aan ze kan uitleggen, maar ook dat God helpt. We hebben een nummer bij Happy Kids en dat hoor je aan het begin en het einde van het programma. We zullen nu afsluiten met gebed.
1: Liefdevolle papa, dank u wel voor dit mooie verhaal. Papa, u leert ons om lief te hebben. Ook leert u ons om te geven met geheel ons hart. Papa, profeet Elisa hield heel veel van anderen en ik geloof dat wij dit ook kunnen. Ik wil getuigen over uw vader. Vader, u woont in mij en dat moet ik uitstralen. Vader, ik wil geven en ik wil mijn naasten lief hebben. Vervul mij, Vader, met uw geest. Ik verlang naar uw liefde. Vader, ik wil een voorbeeld zijn. Help mij, papa, om te zijn zoals u. Vorm mij, papa. Hier ben ik. Ik verlang naar meer van u. In Jezus' naam. Amen.

0: Amasane, o poimão nega famasane. So happy kids. Hebben jullie dat liedje begrepen? Je moet de Heere elk moment van de dag loven en prijzen. So happy kids. Doei doei. Dag happy kids.
1: Dag allemaal.
2: Dag allemaal.
1: Bye.

0: pojmiła Klara Ozon. Má nás na obo prejs. Pre sa byť všetko smára? A my sú ku kvalitej toh.
1: Ej, brúr, to stresiu edé ino jere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
2: He?
1: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new merek to... En a ferfi disi. Di you na fordelek tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bouw ver van haar ver. Verfi, by Historex.
3: With Historex. Enter his gates with thanksgiving and his courts with prayer.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Goedenavond. Hemelse God en Vader, goedenavond Heer Jezus, goedenavond Heilige Geest. Amen, de drie in één. And bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, iedereen, jong en oud, heet ik je welkom bij het mooie programma Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Mount Zion, God's dwelling place, Pegado is Sakakon. Pegado is Sakakon. Mount Zion, God's dwelling place, daar moeten wij gaan, daar moeten wij zijn. Vandaag, broers en zusters, zullen we het hebben over wat gebeurt in de wereld. Wat gebeurt in ons leven. Wat gebeurt in ons land. Wat gebeurt in ons gezin. Wat gebeurt in ons huwelijk. Wat gebeurt in ons relatie. Man, vrouw, kinderen. Wat gebeurt? Wij moeten weten. Men save and save the world. We moeten eerst overwinnaar zijn. We moeten eerst in de overwinning zijn. Voordat wij mensen zullen gaan helpen. Anders de lammen leiden blinden. Prijs God, broers en zusters. De Bijbel leert ons, Gods woord is waarachtig. Het is Gods woord die wij nodig hebben. Niet de woorden van de mens. Want vele mensen hebben heel wat te zeggen. Heel wat mooie uitleg. Heel wat, als je naar bepaalde mensen luistert, heel wat mooie uitleg. Heel mooie uitleg. Iemand zou zeggen, te mooi om waar te zijn. Heel mooie uitleg. Maar is dat Bijbel? Soms helemaal niet. Wanneer iemand iets zegt, hij moet het met de Bijbel staven. Zo niet moet je niet aannemen. Je wordt opgelicht. Zo werken oplichters gewoon met mooie dingen, mooie dat. Maar bij de bank, je kan de bank niet kunnen belasteren. Maar de bank weet. De bank kent de zaken. De bank kent de zaken. Bepaalde mensen kan je wel oplichten. Mensen die geen kennis van zaken heeft. Dat als een monteur je kan oplichten. Maar een monteur kan een monkey niet oplichten. Zo is de wereld vandaag. De wereld is boos. Boos. De bisma loopt dat je eigen uitleg. Maar Paulus zegt, kom niet met een ander evangelie. Kom niet met een ander evangelie. Entertainment. Men gaat uit wat mensen willen. Mensen vinden dat ding leuk. Concert. Het was druk. Ik ben druk. Mensen vinden het leuk. De drukte. Druk. Conferentie. Hoe is het? Het was druk. Dat is de opmaat om een conferentie te beoordelen. Of een concert te beoordelen. Het was druk. Zo vaak lijkt die conferentie en die concerten op politieke campagne. Want zo gaat het ook bij politieke campagne. En de motagi, dat was je zomaar serie. Maar de Bijbel is onze standaard. We moeten alles checken aan de hand van de Bijbel. Tegenwoordig zie je dat iedereen, alles maar. Iedereen is profetesse, profeet, apostel. Iedereen nu. We leven in de tijd van verval. Maar waar is een karakter? Het karakter, hoe moet het leven van een profeet eruit zien? Het leven van een apostel, hoe moet het eruit zien? Die kwaliteiten, hoe moet het eruit zien? Net als een pastor Taki in Amerika. Heeft een man heel lief boendang en vrouw. En hij kon preken ja. Heeft een vrouw heel lief boendang en masra. En hij kon preken ja. Ze kan zo'n grote, machtige, powerful bediening hebben. Alleen die dame of die pastor of zo'n geweldige, machtige bediening. Maar als je niet goed leeft met je man, sorry. Het is waardeloos. Ga je man lief hebben. Ga voor je man bidden. Ga voor je vrouw bidden. Ga voor je kinderen bidden. Want wij zien vandaag de dag het vaak de kinderen van de pastor, die profetessen, die problemen veroorzaken in de gemeente. Men heeft geen tijd voor hun gezinnen. Maar men is altijd in de gemeente, hier en daar, constant bezig. Maar je eigen gezin gaat ten onder. Dat is onverstandig. Dat is onverstandig. Het lijkt alsof je huis smerig is. Maar je gaat buurman huis schoonmaken, maar je huis is smerig. Of je gaat geld storten op iemand anders rekening op de bank. Maar je stort niet voor je eigen rekening. Of oké, misschien is je rekening al vol, al behoorlijk, dan is het voor iemand anders. Maar het kan niet zijn dat je geen rekening hebt.
maar je stof voor iemand anders. Ano mooi. Broers en zusters, we leven nu in moeilijke dagen. Je hebt mensen, pastor en apostel, die je gaat bedonderen met mooie proclamatie. Ik ben een overwinnaar, ik ben gezegend, mi blessie, mi krachtie, mi disie. Je kent die dingen toch? Maar niets gebeurt jaar in jaar uit. Het is gewoon om die mensen te belasteren, te bedonderen, voor de gek te houden. En je ziet dat je leven, ondanks zoveel mooie proclamatie, je ziet dat je leven niet vooruit gaat. Integendeel ga je leven daar een achteruit. Wanneer word je ogen dan geopend? Waarom heb ik geen andere boodschap dan dit? Dan om je zoet te houden met mooie beloften. Terwijl we zien de Bijbel nadrukkelijk zegt, die apostelen, die real apostel zegt, heeft nadrukkelijk gezegd, door vele verdrukkingen zullen we het koninkrijk beërven. Die dingen hoor je niet in gemeente. Door vele verdrukkingen, strijd, de goede strijd, strijd, breken met de zonde, breken met de liefde, het zijn deze dingen die we moeten overwinnen als we het eeuwig leven willen beërven. Omdat in de long run, nu lijkt alles mooi. Alles mooi, het begin, alles lijkt mooi. Net als relatie, het begin gaat mooi, soms eindigt het in de dood. Jammer. Maar soms moeten we dingen zeggen. Dan kan iemand daar zeggen op leiding. Soms moet men dingen zeggen. Het gevaar. Je moet in baris maar dat gevaar. Dat ding lijkt mooi. Dat is hoe het gaat nu in de gemeente. In de wereld. Oplichterij. Haat. Rock. Bitterheid. En de wereld wordt steeds gevaarlijker. En gevaarlijker. Minder contact prikken met dat winnie. Wing dat te Jezus kon u ervaren een eeuwig leven. Dan kunnen we zeggen over overwinning. Met winnie. Bijbel zegt nadrukkelijk. Wie overwint, zal ik geven als je een overwinnaar bent. Waar zijn die blessing? Waar zijn die overwinning? Bij akracht hier. Bij de blessing hier. Waar zijn die blessing? Ach, wat over blessing. We pakken niet over auto's of mooie pakken of mooie gebouwen. Die dingen zijn rommel. Al die dingen zullen voorbij gaan. We praten over eeuwigheid, liefde. Ik ben de overwinning. Je bent in staat te leven in liefde met iedereen. Dat kan dat idee naar overwinning. Je hebt ook leerstellingen die je zegt, je moet niet omgaan met bepaalde mensen, zegt men. Mensen die slecht over je praten. Mensen met negatieve energie. Je moet niet met ze omgaan. Dit soort mensen, je vraagt je eigen af. Als ze weten van waar ze kwamen. Van waar ze komen zijn. Jezus heeft nadrukkelijk gezegd. Wie in toren leeft met zijn broeder of zijn zuster zal vervallen. In een half uur. Wie niet vergeeft, zal het koninkrijk niet kunnen beërven. Houd. Heb elkander lief van harte zelf. Uw vijanden moet je zekeren en voor je moet je bidden. En als er mensen zijn, zelf preekje man, profitesse. Eigenlijk, ik moet zeggen, valse profitesse moet ik zeggen. Jezus heeft zelf gebeden aan het kruis. Heere, vergeef ze tegen die mensen die hem vermoorden. Vergeef het hun, Heere. Want zij weten niet wat ze moeten doen. Want zij weten niet wat ze doen. Het is liefde die geneest. Wij die zeggen, we zijn christenen, wij moeten het voorbeeld geven. Mekaar lief hebben, mekaar vergeven, mekaar helpen. Maar we gaan gewoon mee met de stroom. En de duivel is behoorlijk geïnfiltreerd in de kerken, de duivel. Vooral de grote gemeenten, die zogenaamde grote mooie gemeentegebouwen. Daar is de zonde verschrikkelijk, hoererij verschrikkelijk in deze gemeente. Is publiek geheim. Oplichter, daar zijn ze. Maar die pastor, ik kibra zondo, die mannen want takkie in mijn gemeente, je hebt daar oplichter in mijn gemeente. Die pakken, no want takkie, die mij kibra zani. Maar jullie gebruiken verschrikkelijk daar in de zogenaamde grote mooie gemeente. Daarom zeg ik altijd daar in handelingen. Ondanks dat Salomo een tempel gebouwd heeft voor God, zeg de Allerhoogste. Waar is de plaats van mij? De Allerhoogste woont echt niet in een tempel door handen gebouwd. Dus een gebouw hebben, fijn, goed. Maar dat is niet de focus. Je kan God dienen zonder een gebouw.
Je kan God dienen zonder een mooi gebouw. Je kan kerk houden onder een manjaboom. Maar lu banga manja. Je kan kerk houden in een gewoon magazijn. Je kan een kerk houden gewoon in het openlijk. Gewoon. Jezus' bediening was in de openbaar. In de openbaar ministerie. Het evangelie moeten we niet scheiden. Moeten we niet afzonderen. Speciaal in de kerken. Net wat iemand zegt. Heren, moeten wij naar Jeruzalem gaan om te bidden? Hij zegt nee. De rechtvaardigen zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Dat betekent overal. Overal. Overal. Overal. Broeders en zusters, we gaan een paar teksten lezen. De eerste is 1 Johannes 5. Vers 19. Want wij weten, 1 Johannes 5, vers 19, Johannes. Hij was altijd bij de boezem van Jezus. Je kan geen twee mensen aan je boezem hebben, maar één. Dus de mens zegt, hij hield van Johannes, hij hield Jezus heel hoog van iedereen. Wij weten dat wij uit Gods geboren zijn. Hier praat God woord door Johannes. Wij weten dat wij uit Gods geboren zijn, uit God zijn. Uit God zijn betekent, het zaad van God is in ons geplant. Het zaad van God is het woord van God. Het zaad van God, over zaad zaaien, het woord van God zaaien geen geld. We zijn geboren, het woord, we hebben het woord gehoord en we hebben geaccepteerd. En het woord, het zaad is gaan groeien. Maar een plant moet je blijven onderhouden. Want de duivel gaat komen en het gaat een zaad roven. Dus je kan een kind van God zijn vandaag bekeerd, maar je kan afvallen. Dus het is een ongoing something. Continu, elke dag, rond de klok, moeten we bezig zijn met de dingen van de Heer. Net wat Jezus zegt. Hij heeft zelf gezegd. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Ik herhaal, wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in de boze ligt. De gehele wereld, niet af. De Bijbel zegt ook, de wereld zal voorbij gaan. De wereld betekent Satan territorie. Waar Satan controleert, waar Satan de heerschappij heeft. Je kan maar niet zeggen dat de wereld nu controle is door Jezus. Dat je van je eigen af, al die ellende die gebeuren. Zal Jezus ons dit aandoen? Helemaal niet. Toen God wankelde met in het paradijs, God met Adam en Eva. En toen Adam zondigde, wat is toen gaan gebeuren? Gadogwe. De lasa glorie, put uit het paradijs. En dat ging alibi begin. Jezus kwam, gemeente gestikt. Jezus is terug naar de hemel. En wat zien wij? De mensen is in zonde vervallen. Het evangelie van 2000 jaar terug. En nu, we zijn behoorlijk ver diep gevallen. De samenkomsten van ons zijn meer schandalig. Ze lijken meer op geldzucht. Geldwolven, geldzucht. Lijkt de samenkomsten van ons dan in plaats van aanbidding. Tegenwoordig, als je geen geld hebt, ben je nergens. Word je niet geholpen. Als je nood hebt, als je problemen hebt. Als je geen geld hebt, word je niet geholpen. Waar je ook gaat, men kan je behoorlijk aftakelen voor een 20 SND. Zo erg is het tegenwoordig. De wereld is in de boze. De boze. Ik kom niet hier met een mooi boodschap. Halleluja, prijs God. Het gevaar is daar. Tijdens oorlog, zegt een Amerikaanse militair, tijdens oorlog, we don't dance. It's fighting. Heavy battle. It's war. It's no time for sweet talk, it's war. When you capture the enemy, then you will dance. Eigenlijk heeft hij gelijk, ja. Zo, broers en zusters, God is goed en hij blijft goed. Men gaat ervan uit. God is een goede God. Het zijn de valse leer die wij krijgen. Wat ik ook doe, zal God mij vergeven. God vergeeft altijd als wij God om vergiffenis vragen. Jezus zegt aan die vrouw daar, die een aantal mannen heeft gehad, ga heen en zondig door, want liefde is er. Ga heen en zondig, nee, dat heeft Jezus de vrouw niet gezegd. Ga heen en zondig niet meer.
dat is erg overkomen. We leven in de tijd van genade. Genade, genade. Maar genade gaat eindigen bij de wederkomst van Jezus. Jezus' second coming. God is een God van genade. Tijd van Noach. Kijk hoe lang God gewacht heeft op de mens. Maar de mens van aard is koppig. Het komt door de zonde van Adam. De mens luistert vaak niet. De mens kiest eerder voor vijandschap dan voor elkaar liefhebben. Ik hoor mensen zeggen, zo'n man, meneer, vergeef je met dit heb je zo'n man, zo'n vrouw. Met bademan. No, broer, vergeef, libasani. Jongens, samen doe me. No. Zo is de mens vandaag. Andere mensen veroorzaken ruzie tussen broers en zuster. Ik zeg altijd, als iemand me iets kan vertellen, broeder die doet nangami. Ik ga geen olie op het vuur gooien. Maar die peacemaker, lieve sanman, hoe vergeet de Gomorrafara? Ik probeer te verzoenen, want dat is ook een deel van onze bediening. Maar ja, amman, moeilijk ja. Amman, vervoerman, amman, dat idee. Ja, amman. Nee, dat doen wij niet. Om zoeken voor vrede. Wij willen zeggen, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Roddel moet ophouden. Er wordt ook veel geroddeld. Je hoort iets zonder te verifiëren als het waar is. Dan ga je mee. Dan ga je meepraten. Ja, dit, ja, dat. Het zijn die dingen die de duivel gebruikt. Liegen is niet een mode geworden. Maar mensen die liegen. Je moet niet vergeten. Alles wordt genoteerd in de hemel door engelen. Al uw leven, al uw liegen. Want mensen hebben recht op de waarheid. Ik zeg altijd, ik probeer altijd om geen dingen te doen die ik niet na kan komen. Bro, jongen, jongen, leef, bro, jongen, gaan leren me. Moet ik aai, trawiki. Maar mijn saptak, mijn man, ik zet mezelf soms in problemen. Ik zeg gewoon, ik heb niet, of ik zal het bekijken. Maar ik ga geen belofte doen. Want je gaat belofte doen, je zet jezelf in problemen. Ja, je moet je voorkomen. Voorkomen, ga niet op het pad van zondigen. Dat in Eko ook toen een probleem. De wereld, de gehele wereld is in het boze. De duivel is behoorlijk geïnfiltreerd in de gemeente. Meestal de duivel moet een opening vinden. En de pastor is degene die de gemeente moet charas aan wakka. En daar begon de duivel. De duivel stuurt mensen, de mensen zijn goed op de pastor en zo. Pastor heel goed op de pastor, ze hebben een behoorlijke relatie daar met de pastor. Ik heb gewerkt daar met die Amerikanen gewerkt, buiten Suriname. Toen ik gepromoot zou worden, Jagger Manier Kami, en dat brother, Amerikaanse brother, drie dingen moet je doen om je positie te behouden. Drie dingen moet je doen. 1. Keep going. De manier je hebt gewerkt al die tijd, vanaf je het bedrijf binnenstapt, ga zo door. Ga niet naar links of naar rechts. Ga zo door. 2. Mensen gaan je waardigheid toetsen. Ze gaan zien als je werkelijk bent wat je zegt dat je bent. En 3. Sluit geen compromis met je onderdanen. Als die dingen gebeuren, je val is om de bok. Je val is om de bok.

duidelijk zien. Het kan zijn dat de top gaat vergaderen met die bepaalde rangen. Het mag niet in het bedrijf. Is ongezond. Is ongezond. Zo, wanneer dat gebeurt, betekent dat bepaalde positie zijn gaan compromis met, je zou zeggen, ondergeschikte. Dan gaan ze je weghalen. Dan hebben ze geen vertrouwen meer in je. Als manager, je hebt geen vertrouwen meer in je. Met dat altijd, oude one shengi me. Ik bekeer zo lang, iemand bekeer pas tot bekering. En hij moet me komen leren hoe ik moet bidden. Ik ben dankbaar dat hij me komt leren. Hij zei, hij heeft eigenlijk niet slecht, iets slecht gedaan. Maar het is een schande voor mij. Paul zegt, naar de tijd gereken. Zou hij moeten zijn leraar? Leraar moet hij zijn. Maar het kan niet zijn dat een bepaald niveau en iemand komt en je gaat daar zitten om te luisteren. Luisteren naar iemand die pas tot bekering komt. Je vraagt echt af, wat gaat die persoon je vertellen? Dat is de vraag. Wat ga je persoon je vertellen? Is niet iets van hoogmoed of trots. Maar Paulus zegt, na de tijd gereken. Jezus had de 12 apostelen. 12 apostelen had Jezus daar. Eentje is weggevallen, Judas, door geld. Omdat nu geld speelt een behoorlijke rol. Nu in de wereld, in de gemeente, in de bedieningen. Vooral bepaalde bedieningen. Men gaat waar geld is, concerten ook. De Messira-evangelie, het moet niet. We moeten ermee stoppen nu. Met betaalde conferentie, met betaalde concert, maar moeten we mee niet stoppen. En wie zijn die mensen die dingen organiseren? Dat zijn die voormannen. Dat zijn die paarden die het goede voorbeeld moeten zien. Dat zijn die pakken die moeten leggen om mensen lief te hebben, mensen te helpen. Dat zijn jij, deze mensen die de duivel gebruikt. Entertainment. Het maakt niet aan evangelie, noem serie. Hoe noem serie aan evangelie? Je gezegd om niets heb je het ontvangen. Om niets. Dan waarom moet je het gaan verkopen dan? Het mag niet. Hoe moeten we mee stoppen? Het lijkt mooi. Het lijkt geweldig te zijn. Ik ben druk, want dat hoor je vaak. Ik ben druk. Vele mensen gaan naar bepaalde plaatsen. Omdat ze gaan kijken wat zij kunnen vinden. Niet van mijn takkie. Broer, die gaan niet spang. Die gaan niet christen niet spang. En mooi dingen. Dat weer mooi. Kan ik kan vinden op Chinsani. Dan ga ik koffer. Dan ga ik gapen. Dan kan ik vinden. Dus aan haar concert mee go. Of haar concert mee go. Het is druk. En het niveau. Kan je zien dat. We zijn zo ernstig bezig. Als vroeger. De tijd 20 jaar terug. Mijn afkaai. Of geen naam te noemen. Bepaalde paarster. En zo. Die dingen die niet gebeuren. Het zou niet gebeuren. 20 jaar terug. Bepaalde paarster zou het helemaal niet toestaan. Dat is de afval nu. Afval in de gemeente, afval. Om het te bekeren. Wie moet het bekeren? Iedereen moet tot bekering komen. Bekering, je neemt Jezus aan, maar je moet je ook bekeren voor je slechte toestanden, je liegen, je oplichterij. Moet je ook tot bekering komen. Je moet ermee stoppen. Mensen lijden op een dwaalspoor. En die mensen die concerten houden, betaalde concerten, betaalde conferentie, verlaat niet als eerste het zinkend schip. Want dat is een confer, Nagemaishi, verlaat het zinkend schip als eerste. Een concert zou je horen, dit is mijn compaai, en op boom, we stop nu. Maar wat about die leven, al die jaren die je verperst? Wat about? Ze zijn nog in een toestand. Dus je moet met die mensen blijven. Je ging ergens, zeg maar, ergens ja, waar je gaat, waar zondig waren en zo. En je komt uit. Is goed. Maar ga terug bij die mensen. Ga ze proberen ook eruit te trekken ook. Maar je komt uit en je laat ze daar. Terwijl jij hebt ze helpen daar te zijn. Zo verlaat niet als eerste het zinkend schip. Mensen die verkeerd bezig zijn, verlaat niet als eerste het zinkend schip, maar verlaat als laatste het zinkend schip. Verlaat niet als eerste het zinkend schip, want dat doen wij. We stoppen. Je begint de wereld, je hebt zoveel vrouwen, dit, dat, zoveel vrouwen gehad, en je komt in de dienst nu, ik wil dit vrouw hebben. Ga terug naar die vrouwen die je verperst en neem een van ze of breng allemaal in de dienst. Maar lach je niet daar vierkant en je komt hier en je komt zelf getuigen hoe God je heeft gered, bevrijd. Ga terug, net zoals je ziet, en dan zeg aan die vrouw, ga terug naar je dorp.

0: en förtälsa vad jag förr har gjort. Men alltså, falsa lär och in de gemeente är fel. Min man, min elibi, de Bijbel är min standard. Ik heb gezien, ik heb gewerkt op plaatsen. We moeten onder me grap. Het evangelie is iets om grappen te maken, entertainment en zo. Je hebt heel wat valse bediening ook in de gemeente. Je hoort van co-pastor. Is dat bij? Wat betekent co-pastor? Is dat bij? Weet je wat een pastor is? Een pastor is een van de bedieningen die is die vergeven. Hij gaf ons geen co-pastor. Of senior pastor, chief apostel, die dingen zijn niet bijbels. Ik zeg altijd, kom, dan wijs ons, maar wanneer moet je gewoon? Wanneer moet je gewoon? Co-pastor en mensen worden alle dol ingezegen. Wat op Chimboy nodig, met dat Chimboy, Chimboy naar zijn tongen, en zo. Toen dat Chimboy, begin de 40 jaar, ik ben om dat kadeboy, Jimmy. Ik ben om dat na een man voor boven 50 jaar. En mijn karaman gewoon. Een jong man, kom hier. Hij is ook dan die man. Een man begint maar aan, maar hij is een goede jong man. Maar mijn man kan, ik kan niet zeggen, goede jong man. Maar dat omo of die neef. Dus voor mij is het die neef of oom. Maar voor de andere oom van me is een jong man. Is het tot wie praat u? Wanneer je een conferentie houdt, wat is uw niveau? En voor wie gaat u spreken? Voor wie en wat gaat u praten? Broers en zusters, als God u roept, dan moet u op God vertrouwen. God roept geen zwakke man. God roept dappere mensen. God werkt altijd met overwinnaar. Als je zegt, God heeft me geroepen en je klaagt, ik heb geen dit. Mensen praten slecht over mij. Ik zal zeggen, ik ga niet voor je komen bidden. Ik ga zeggen, laat de bediening. Als God je werkelijk roept, zal God met je zijn. God gaat je leiden, de kracht geven. Maar als je klaagt, dit, ik heb geen dat. Je geeft het evangelie schande. En laat niemand je komen bedonderen. Net als Gideon. Hij moest een leger vormen. Er waren daar een paar vrede man. Hij heeft die mannen weggestuurd. En hij bleef maar met een kleine groep, Gideon. God zei aan Gideon, gij dappere held. Gideon, gij dappere held, heeft God hier dan genoemd. God gaf mensen zelf namen. En als God iemand een naam geeft, kono tak lolo sani, meku tapu mofo. Als God zegt, broeder dit, God zegt hoor, niet ik, broeder dit is dat, dan is het dat. God zegt, David is een man naar mijn hart. Konogotak lolo sani abra David. Wocha hebi nanga fluku konotapu. Omdat je bent tegen God. Miriam was de zoon van, was de zus van Mozes, Miriam. Maar Mozes had een zwarte vrouw. En Miriam vond dat ding niet leuk dat zijn broer een zwarte vrouw heeft. En de Bijbel zegt wat Miriam deed, het was niet goed in Gods ogen. En hoe ze zei Miriam. Wanneer het gaat om God heiliging, dan no mercy. Wie je ook bent. Miriam was de zus van Mozes. Hij bent tak tegen Afro Sangaroji Mozes. Dus maar God moet spreken. Amude garo. Het moet God zijn. Je hebt mensen die zichzelf voordragen. Ja, sma e potje in bediening. Tasan kom faya na Judeini. Als iemand je een bediening wil geven, allemaal wil, hij wil je inzegenen, en je weet, mijn leven is geweldig, dat pastor, apostel, mijn klari, want mij wil je inzegenen voor channing, want dat probleem komt, naar jou, dus, Rasha, wanneer God je roept, zal God je de kracht geven, om datgene te doen waarvoor hij u geroepen heeft. Dus als het ware, je hebt geen mekken nodig als het ware. Men praat over destiny helper. Er is maar één destiny helper en dat is de Heilige Geest. Geen mens. Er is maar één destiny helper. Er is maar één koffer en dat is de Heilige Geest. Als wij praten over toekomst, we praten over de toekomst, dan praten we over God. God heeft de toekomst in handen, niet een mens. God heeft de toekomst in handen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De duivel valt huwelijken aan. Weet je hoeveel huwelijken kapot zijn? Is het publiek geheim? En vaak die meeste mensen nu die zich profiteken noemen in bediening, dat zijn mensen met kapotte gezinnen. Alleenstaande gezinnen lijden in een gemeente. De werkers in de gemeente, die werkers in de gemeente, we zeggen die dingen niet om iemand te oordelen. Ze hebben vaak gezinsproblemen. En net zoals een pastor zegt aan een zuster, ze zouden gaan evangeliseren. Dat ik, zuster, ik zie dat je wil komen. Maar werk aan je gezin. Bid voor je gezin. Pastor, ik bemoedig je. Bid voor je gezin. Werk aan je gezin. Je kan zelf één keer in de week in de dienst komen. Werk aan je gezin. Werk aan je relatie met je kinderen. Bid voor je kinderen. Bid voor je kinderen. Want het is niet leuk dat ik kom in de dienst. Mijn halleluja, prijs, matra. Maar mijn osso is brokken. Het is toch niet zo verstandig. En pastor, hoe kan dat niet toestaan? Toch? Ik was bij het Suriname in een gemeente. En daar was een boerder kon. Aan mijn dienst. Aan mijn vertier aan pastor. Van een en vrouw en libi. Die zuster is in een priesteam. En dat Westjes, Westjes, en dat ja, en dat podium, wel apater loom ben apater brok en voet toe. Dat was hier, dat ik afroef in de libibum. Apater loom ben apater brok en voet toe, ben apater fadong. En kara zuster kom van podium, dat zuster liba halleluja prijs maken ole. Go takang ee matra, liba gaan die, liba prijs maken halleluja, liba gaan die. Apater podium van podium. En wat heel jaar langer aan die priest in, am go mekeen boenang en gezin. Zo pak het takkie, een gezin. Voor mij is het gezin belangrijker dan de kerk. Niet het prediken, het gezin is een beeld van Christus en de gemeente. Prijs God, broers en zuster, God is goed. De Bijbel zegt, we gaan nog naar een paar teksten lezen, de tijd vliegt. Nog een paar teksten lezen. Hebreeën 12, vers 16. Hebreeën 12, vers 16. We moeten ons equippen met het woord van God. Dan zijn wij sterk. Hebreeën 12, vers 16. Hier zegt de Bijbel. Hebreeën 12. Hebreeën is een boek van betere dingen. Hebreeën, een boek van betere dingen. Hebreeën 12 vers 16 zegt, laat niemand, no one's ma, niet afgezonderd, laat niemand een hoereerder zijn. Laat niemand een hoereerder zijn. Of een onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ik herhaal, laat niemand, no one's ma, een hoereerder zijn. Of onverschillig als Esau. Men zegt vaak, Jacob bedrieg je Esau, zegt men vaak. Maar de Bijbel zegt hier nadrukkelijk, Esau was onverschillig met de dingen van God. Onverschillig. God dingen had geen prioriteit voor Esau. Amansering eerstgeboorterek voor een spijze, voor Nyang. Look what happened. Kijk wat Esau doet. Amansera is geboterek. Eten. Eten. En we gaan andere tekst lezen ook. Maleachi 1. Maleachi 1 vers 1 en 2 denk ik. Maleachi. Daar zien wij ook. God is altijd goed. Brangasha. Mekwis. Laten wij leven naar de Bijbelse maatstaven. Anders, het gaat moeilijk gaan. Dingen lijken nu, ik zeg al, een strijd, een war of doctrine, een strijd van leerstelling is om de hoek. Is om de hoek. Alles lijkt een beetje moeite en vrede. We kunnen elkaar nog accepteren. Alles, alle gemeenten, dit, dat, dat, dat. Maar er komt, is onvermijdelijk. Een war of doctrine. zal plaatsvinden, zal komen, is aanstaande, is onvermijdelijk. Dan zullen wij zien wie de echte christenen zijn en wie de grappenmakers zijn. Omdat, als jij zegt, ik hou van Jezus, ik ook, dan laten we bij Jezus gaan dan. Laten we iets samen organiseren dan. Maar dat kan niet, dus we belasteren elkaar. Alles wordt nu in stand gehouden door compromis. Men heeft voordeel eraan. En men gaat daar, iemand gaat ergen, niet dat hij wil gaan, maar hij gaat daar met een voorzorgfusie, wat hij kan krijgen. Men gaat daar als spionnen ook soms kijken hoe het daartoe gaat. Dus laat die massa je niet bedonderen. Je moet een succes niet beoordelen aan een grote massa. Of halleluja, prijs matra. Je moet kijken wie die mensen zijn. Je moet kijken wie die mensen zijn. Iemand die zijn huis laat ondersteboven. Iemand laat zijn huis ondersteboven, zijn kinderen ondersteboven. Hongerig. En hij komt naar een dienst of naar een concert. Ga je zeggen dat die concert gezegend was? Nee. Nee toch. Maar die mensen die daar zijn, wat voor zeker zijn ze? En je zou kunnen zeggen, die man liefde of zo. Je zou zeggen, ondersteboven en naar een concert komen en nog erbij betalen. Net een pastor zegt aan een zuster. Pastor, mag ik naar een conferentie gaan een concert betalen? Nou, een rustig pastor. Amang dan ga je Amane oje no wansma. Atak zuster, if you want go, go. If you want go. Maar tamara, no konte utak pastor mi fasi, de man tap mi faya, inom kimang ilen mi, uno len yo. En moet ik dat ook meegunnen. Ga naar een concert, pibe go paikara, dat je go actie moni. Iman go even wani. Maar no kon sukumana unuleni. No kon weer een paar de takje dem leni moni. No kon begi begi sma moni. Adayo, luku sayadu. Want ik zie geen heel takje go paifu zo aan die conferentie. Ik zie het net niet. Nou, rustig, pastor. De broer en zuster, Malachi 1, vers 2 en 3. Een godspraak, het woord des Heren. Een godspraak is een boodschap van God. In een verandering. Je hebt tikking. Je neemt nood bij. Je voegt niets toe. Je haalt niets weg. Neem het zoals het is. Een godspraak, het woord des Heren. Tot Israël. Israël naar volksvoegado. Maar Israël is ook Jacob. Jacob heeft geworsteld met een engel. En hij kreeg een naamverandering. Israël is voor het eerst genoemd. In connectie met Jacobs naamverandering. We praten over Israël. Naar Gods verbond volk. Israël. Jacob is Gods verbond volk. We talk about Jacob. Specifiek Abraham, Gadokar Abraham, specifiek Gadokar Abraham. Abraham taki, kostegan Abraham, I will bless you who bless you, I will curse who curse you. Dus we kunnen niets negatief gaan praten over Abraham. Ik heb het specifiek over Abraham, maar zijn Gadokari. God zegt, raak mij profeten niet aan en doe mij, stel er geen kwaad. Het zijn dit soort deze mensen, als Abraham, Jacob, Isaac. Elia, de profeten, Noach en zo. Het zijn deze gods gestalte. No kon interfere naar die man. Don't mess with those anointed one of God. Don't mess with them. Je kies probleem, wie ook zij. Malachi 1, vers 1 zegt daar. Het woord des Heren tot Israël door de dienst van Malachi, zo kan profeet. Ik heb u lief gehad. Hier zegt God. Naar Milobio. Naar Mikario. Ik heb u lief gehad. God zegt aan Jacob. Israël Jacob. Ik heb u lief gehad. Zegt de Heere. Naar Garetagia. En dan zegt hij. Waarin heb gij ons uw liefde betoond? Failop unugado. Hij stelt nu een vraag. Was niet Esau Jacob broeder? Hier sprak God de profeet. Was niet Esau Jacob broeder? Ja, dat klopt. Luid het woord des Heren. En vers 3 zegt, Esau was Jacob broeder. Vers 3 zegt, Malachi 1 vers 3. Toch heb ik Jacob lief gehad. Hier zegt God. Jacob heb ik lief gehad. Maar Esau heb ik gehad. Maar ja. Jacob heb ik lief gehad, zegt God. En Esau heb ik gehad. Na garitagia. Koning Godeschidrahadi. Wat wij kunnen zeggen. Esau was onverschillig met Gods belofte. Maar Jacob beloopt Kado blessi. Jacob beloopt den sanif Kado en dat Kado wani. Jacob beloopt den belofte. Jacob ziet Gods belofte als iets waardig. En dat vond God geweldig. Jacob, David. De man is beloopt Kado blessi. De man is altijd bij Suku, Jepina Kado. David ook toe. Altijd bij God. Altijd bij God. En dat heeft God gewaardeerd. Dus laten we geen dingen zomaar gaan zeggen over Jacob. Omdat Nagaris heeft dat ja. David, een man naar mijn hart. Broer, mijn vrede heb ik toch wel tegen David. Mijn vrede. Jacob heb ik lief gehad. Maar Esau heb ik gehad. Dat zegt God. Dus wil je betapen. Geen discussie. We moeten debatteren. Broers en zuster, bepaalde werk kan ik niet doen. Ik weet niet van jou. Bepaalde werk kan een getrouwde vrouw ook niet doen. Een getrouwde vrouw kan bepaalde werk niet doen. Hoe moeilijk je het ook hebt financieel. Ga je zeggen, ik moet gaan werken om mijn gezin te onderhouden. Je gezin gaat toch kapot als je bepaalde werk moet gaan doen. 'S Avonds werk, waar mannen zijn, bepaalde werk. Je hebt bepaalde diensten die ze moeten draaien. Ik hoef ze niet te noemen, u kent ze. Welke werk ik wel waardeer, is verpleesterwerk. Eigenlijk zijn die verpleester eigenlijk onze beste kameraad eigenlijk. Niet de politie eigenlijk. Na mij inzicht hoor, zijn de verpleester onze beste kameraad. Omdat zijn daar, de brasa onu. Maar een politie, ze zijn zo'n keihard. Ik kan bepaalde werk niet doen. De eerste die ik niet kan doen, het politiewerk, kan ik niet kunnen doen. Ik kan geen politiewerk kunnen doen. Politiewerk kan ik niet doen. Want als we verkeersactie hebben, van mijn rijkapetakbeamte of inspecteur, minokeur, moet ik rijkweer doorheren. Als, want misang abalovif gado in me, weet wat God mij heeft gehaald, minobekeur amang. Ik heb gezien verkeersactie, parapassie. Ik heb daar ook een Saramaka daar. Hoe wreed die politie kunnen omgaan dan. Van afstand daarmee, look hoe de man tak jong dan zo. De man is wreed. De man is wreed, man is ook tegen dat. Hey, look hoe naar mijn gezin, ja. En zo. Zo wreed de man daar. Zo wreed. En voor mij, ik kan geen politiewerk doen. Ik kan geen politiewerk doen. Ook kan ik niet werken in een restaurant. Niet dat ik thuis, maar ik vraag over mezelf. Want als mijn kinderen kunnen hebben, als mijn contact met mijn jan today, in een chimpansee jan jemi, mag ik tegen jou, man. Ik doe je mijn slag, of mijn paard, mijn zakken, mag ik tegen jou, man. Mijn man, zit ik op mijn kong, zoek een pret in jan, en dan, waar je bij je restaurant, dan moet weigeren. Daarom, ik ga niet naar zulke plaatsen kunnen werken. Daarom, ik ben net naar een restaurant, ik koop eten vaak bij een restaurant. Ik koop eten bij een restaurant. Mijn auto is verzekerd altijd. En mijn rij mag ik verzekeren en zo. Ik heb geen probleem. En zo. Maar bepaalde werk kan ik niet doen. Een getrouwde vrouw bijvoorbeeld kan bepaalde werk niet gaan doen. 'S Avonds. Je man is thuis met je kinderen. En je werkt daar. Hoe hard het leven ook mag zijn. Bepaalde werk als een getrouwde vrouw moet je niet doen. Je huwelijk gezin kan kapot gaan. En ik jou dik wang olo. Voetap wang olo. Broers en zusters, Sangi Deftaki, en als ik praat, de Bijbel is mijn standaard. De Bijbel is onze standaard, we moeten niet afwijken. Geld is nu, je zou kunnen zeggen, wat vele mensen vernietigen. Vele jonge mensen, vele jeugd, ik praat met een verpleegster, en dat broeder, de jeugd nu, is niet makkelijk met de jeugd, broeder. Jonge meisjes zijn besmet, zijn nog geen 20 jaar. Vele jeugden zijn besmet. Vele zijn besmet. En je hebt ze ook in de gemeente, maar ze zeggen niet. Dus als je nu moya damo she's like, I know, moist pandamo ya, I mean boy, I know, moist pandamo ya. Yo nakpanya, heal what new, heal what. And the problem is, as a email was met saying, dan kan ze allemaal alle dol besmetten ook. Alle dol besmetten ook. Iemand reed ergens.
1: Het is 7 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: SBG, 6 years of impact.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Maar wij zijn weer niet in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

Deze programma de voetbal briebien in je atti en verjep je in deze ting. Deze ting, de wat moeilijke ting. Deze ting, de echt wat probleem ting. Deze ting, de wat ting na stress, frustratie en alle soorten sani pasa na asma. We zien een ting die dat people no abi hope. Ze zijn radeloos geworden. De mens is radeloos geworden. We zien dat schreefie regeerders in heel Grontapu. Ze zijn radeloos geworden. Omdat die Libisch man heeft een antwoord voor de eigen probleem. Dan heb je antwoord voor de eigen stress. Dan heb je antwoord voor de eigen tori. Ze zijn radeloos geworden. En toch bepalen Libisch mij taki gado no de. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaase mens zegt, er is geen God. Als masai taki gado no de, is een dwaase mens, volgens de Bijbel. Want de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Schreef Darwin, zang bij den atheist. Santa Garuno bestaat. Dat alles van, is van evolutie. Schreef Darwin. Vos Darwin dede. A onken. Alle in leri. Ataki. Dat hij de leri voor ing. Nog in klop. Evolutie. Nu kan mek wan libisma kom in bestaan. Vanuit wan ching todo. En je trong libisma. Libisma zijn uniek people. Libisma de trafassi. Zijn speciaal. Zijn anders. En daarom, jullie kwam libisma. Zijn komopo uit een bestaat. Wan garus a meki you. Wan garus a gio blo. Jullie kan on kentaki. Dat garu no de. Dan bent je ondankbaar. Dan ben je bezig te bespotten. En alle spotters zullen in de poel des vuurs belanden. Volgens wat God zegt in zijn woord. En wat God zegt, dat geschiet. Dat gebeurt er. People nou hebben oplossing in een schreefie. Maar mijn spot teken gado. People nou hebben libi ne egi anu. Maar mijn spot teken gado. People no abi de egi sani saka yepideng. Maar mijn spot teken de egi maker. De Heere God is uw maker. De Heere God heeft u geschapen. De Heere God heeft u adem gegeven. De Heere God heeft u leven gegeven. Dat vijken takie dan kan er nog bestaan. Voor people no bribi in the one true libigado. Voor us mano bribi in the one true libigado. Mani me bribi in sani sana gado meki. Trawang ay dini todo. And a karwan todo den gado. Fayu can bribi in wa sani san gado meki. And you no ma bribi in gado strefi. Dat hede. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar if you look along to you, dan you can see God. You can see God in de natuur. De eigen wind, de wind wat je inademt, de lucht wat je inademt. Zuurstof zijn je adem in en uit. De zuurstof. Per kom op. Ano evolutie making. Ano bestaat uit een eigen schreefie. Was skepper mode sa meki zuurstof. Dat you ay adem in en tana libi. Da faiken taki, de skepper bestaat niet. Faiken taki, gado no de. Maar je gebruikt de san voor gado. Je adem in en uit, de luk san gado giyo. Je bewegi door de libi san gado giyo. Je drinkt de watra. Zo ontstaat door Gado Schreffi. Dat valken takkie Gado no de.
Dat zong zij schijn. En dat schijn uit in Egi Streffi. Hij schijn omdat Garo putting drape. De zonneschijn is door God geschonken aan de mens. En aan de planeet aarde. Zodat Sani kan gro. Zodat Sani kan de. Jou ik gebruik de Sani voor Garo. En je taki Garo no de. Jou ik gebruik Sani. Samen hoor je in stand. In de libidisi. En in de bribi. In de schepper. Samen mekki ding. Dat is de. Dis na ting. Je kaba. Nanga je ontwetenheid. Dis na ting. Je kaba. Nanga dwaze redeneringen. Dis na ting. Je kaba. Nanga domme opstelling. En domme denkwijze. Dis na ting. Je kaba. Nanga sani. Sana klop. In wat mens waardig libi. Dis na ting. Je kaba. Nanga sani. Sana pas. Nanga libisma. Dis na ting you kaba, for they were fayanti, taken gado, maar je gebruik gado sani. De lucht, de zonneschijn, de libi, je blo, per komopo. Je gebruik sani, sang na for gado, maar je no want bribi gado. Je gebruik sani for gado, maar je no want it denk gado. Je gebruik sani for gado, maar je no want it. Forget too that a sani come up of a gado. Weet u, het volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Door gebrek aan kennis. People go te gronde. Omdat die people lie naar een stomme tijd. Met domme redeneringen. Met dwaze denkwijzen. Want de dwaze in zijn hart. Er is geen God. Maar te je luku, je eigen libi. Van je lichaam de. Van je libi de. Van je organen de. Dat je moest vergeten toe. Dat wan gado de. Want evolutie. Nobby man put al je organen. In een juiste pressie. Lek van een de in je skin. Dat is de. Je moet begrijpen. Aan het toevallig. De organen komen in je skin. Lek van een de nou. Attekie. Want moro hij wezen. Attekie wan gado nanga verstand. Wan gado nanga krachti. Wan gado sang sabi meksani. Attek wan bigi gado. Voor putti alle je organen na in je skin. En put hem naar de juiste pressie. Je longen, je hart, je nieren. Ze zijn allemaal op hun juiste plaats gezet. Door de levende God. Weet u, voor people denk ik gebruik de longen voor ademen. De arti en naki, voor pompen broeder in de skin. De nieren, hij filter alle water in de skin. Plus broeder, de lever, hij filter de broeder. De organen in de skin. De darm, de van functie. De alvleesklieren van functie. En toch, de mangi toe, taki. Gado Masra, Masra Gado, put in de sani in je skin. Na de juiste positie, de juiste pressie. Zodat so je kan libi en je kan blow. En nou jij libi, nou jij blow. Daar heb je biggie moffo, je hebt biggie taki. Je hebt hij membre de. Taki gado no de. Dan dat is meer dan ondankbaarheid. Ondankbaar zijn tegen je over je schepper. Want er is een schepper voor alles. Alles zijn ze je zie. Abi, wat maker. Dat is kassen je gebruik in je osso. Abi, wat maker. Nou, wat small making. Wat bedrijf making. Je microwave. Zijn je tentoonstel in je osso. En je bent zo trots en hoogmoedig erop. Nou, wat libisch small making. Nou, wat fabriek making. Abi, wat maker. Alles zijn ze je gebruik, abiwa maker. Dat kan ze je gebruik. Dat zijn ze je dringen. Dat kroosie ze je weri, abiwa maker. Made in China. Made in China. Na China je weert op je skin. Na China suzu je weri, abiwa maker.
da fai you Kentucky, dat you skin, you libi, no abio marker. Terwijl you skin, creëer en mekki, zo uniek, zo mooi, dat we maken de. We maken de sa making. Attack in Psalm 139. God, vorm al je gedeelten. Je formeloze begin, God is sabbing. Je formeloze begin, God is seeing. Na in making. Al je gebeenten zijn door de Heere God gemaakt. Je organen zijn door de Heere God gemaakt. Zelfs de merk in je bonje. God is putting drapen. Van waaruit komen de rode bloedcellen en de witte bloedcellen. Van waaruit komen je bloedstromingen. Hoe pomp al dat bloed in je lichaam. Van waaruit heb je een hersenen. Hersenen gehad. Je denkt dat hersenen kom op. Het heeft een maker. En de maker is de Heere God. En hij openbaart zijn kracht, zijn liefde en zijn glorie door de Heer Jezus Christus. Dat is de tijdens je jere gado woord toe. Tijdens je jere gado stem. Nog verhaard je atti. Nog verhaard je atti. Vandaag u de stem van God hoort, verhaard je hart niet. Maar luister naar het woord van God. Hij die een oor heeft, die horen wat de geest van God zegt. Tide gado ekari you. Vererken hem in je libi, le gado. Tide gado ekari you. Verstop bespot. En taki bigi taki. En bigi mofo. En hij membre. En gado ekari you. Verzakken je schriftie. En herkent dat hij is God. Geef hem je leven. Geef hem jezelf. En hij zal alles overnemen. En u leiden op de rechte sporen. U voorzien in uw noden. U helpen in uw leven. U begeleiden in het leven. U hebt God hard nodig. Ooit tevoren heb je God hard nodig. En ik spreek Gods aanraking nu op uw leven vandaag. Ik verdrijf en verbreek alle antichristopstelling. Alle tekenwerkingen. Alle kwade tongen. Alle bespottingen uit je leven. En ik spreek dat u zult ter erkentenis der waarheid komen. En erken dat de Heere God is God. Halleluja. Amen. We blessen u. We blessen Kondre. Naar vergeving en herstel. En we blessen de tv-station. Amen. U wordt uitgenodigd voor de one-stop-adres voor al uw geestelijke nood. De Apostolische Bevrijdingskerk aan het Molenpad 52 te Paramaribo. Kom, leg van u daar. We jeppen u. Wij zullen de diepte met u gaan. U omhoog brengen en tot zegen maken. Wees een verstandig mens. En erkent dat de Heere God is.

say, where is the land forbidden? On the Nipah

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aardig.